werkstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De piloten hebben de crash overleefd. Het weer

0: Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer, vannacht bewolkt en 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen door om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Botik van de Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de nummer 1 van de wereld. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko doorzocht. Een hoge medewerker van hem werd opgepakt omdat hij de opbrengst van de oplichtingspraktijken miljoenen euro's zou hebben witgewassen. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zeker een goede dag. Maar niet zo warm als gisteren. We hoorden het al in het nieuws. Vanochtend bewolkt en vanmiddag ook regen.
1: Nou ja, dat klinkt een beetje alsof je in de tuin moet gaan werken. Of juist misschien wel niet, Bert.
0: Nou ja, ik zal je vertellen. Gisteren zijn ze begonnen bij mij in de tuin. Jazeker, het is echt van start gegaan. De tegels gaan eruit.
2: Ja, wat goed, Bert.
0: Ja, klopt.
2: Complimenten. Dat mag ook een keer gezegd worden.
1: Ja, absoluut. En het asfalt komt erin.
0: Daar heb ik ook jarenlang op gewacht. Maar het is zover, mensen. Mijn tuin krijgt een renovatie, een restauratie. En de mannen zijn gisteren voortvarend aan het werk gegaan. Maar er is één iemand die daar wel meteen heel onwennig op reageert, onzeker, onrustig wordt. En dan heb ik het natuurlijk over
2: Sammy.
0: Juist.
2: Maar heb je zelf ook geholpen met tegels wippen, of niet?
0: Nee, ik heb daar toch een tuinman voor.
2: Oké.
0: Ja,
2: en dan kun je toch een handje meehelpen?
1: Nee, natuurlijk niet. Laat het lekker doen. Die mensen verdienen goud geld, joh.
0: Nou, ik zou je wel vertellen, die tegels die eruit zijn gegaan, daarover zeiden de tuinmannen wel. Nou, deze tegels die destijds, 15 jaar geleden of zo, zijn ingelegd, die waren echt voor een oprit voor vrachtwagens of zo. Dus er zijn veel te dikke tegels ingelegd. Dus het viel ook heel erg tegen om ze er allemaal uit te wippen. Sterker nog, ze zijn nog
2: de tegeltaxi gebeld om ze op te halen.
0: Er staat nu een shoveltje bij mij in de tuin om alles eruit uit te halen.
1: Oh, wat goed.
0: Dus,
2: gebruik je het ontwerp van onze luisteraar?
0: Ja, dat heb ik gebruikt, ja, ook om de kosten een beetje te drukken natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, dus dat, een tijdje geleden, afgelopen zomer, kwamen er twee luisteraars, Ab en Riksa, die hebben gezegd van, nou, wij weten wel hoe je een tuin in elkaar steekt. Dus dat ontwerp heb ik als inspiratie gebruikt.
2: Mooi.
0: Ja. Mooi, hè. Maar goed, Sammy,
2: we hopen
0: dus
2: dat Sammy het niet leeggraaft straks.
0: Nee, dat is
2: gebeurt
0: ook
2: bij ons af en toe.
0: Dat is dus mijn grote angst. Maar Sammy tikt voortdurend op het raam, want ze is helemaal onzeker. Want ze mocht natuurlijk graag flaneren in die tuin. En nu is de hele boel op de schop gegaan.
2: Ja, maar straks ligt ze lekker in het gras, uitgestrekt, buikje naar boven, te genieten van het zonnetje. Dat moet je gewoon voor ogen houden.
0: Ja, natuurlijk. Maar leg dat maar eens uit aan een hond. Ik denk, zo vaak kon dat beest maar praten.
2: Dat gaat helemaal vanzelf.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, nou, nog even geduld. Het zal wel goed komen met Sammy. Ja, eind van de zomer toch een beetje met dit koude weer dat zich nu aandient. En daarom gaan we even bellen met een ijsschoolman later vanochtend, die natuurlijk de komende maanden werkloos is.
1: Ja.
0: We gaan het hebben over U2, want septembermaand is U2-maand hier bij Goeiedag Haandrikman. En de stem van de hacker van Odido is ook bekend. Die heb jij vast en zeker al gehoord, ook Carolijn.
2: Ja, maar ik mag hem jou niet laten horen. En we zijn er nog niet achter waarom niet. Het is een politie schijnt daarom gevraagd te hebben. Dus ik begrijp het ook niet. Ik ga dit helemaal uitzoeken voor.
0: Nou, dat vind ik wel heel raar. Want
2: ja, dat vinden wij ook.
0: Gisteravond ben ik echt extra lang opgebleven om die stem te horen in Opsporenverzocht.
2: Ja. Je hebt hem gehoord dus.
0: Ik heb hem gehoord, ja. Daar gaan we het later vanochtend ook over hebben. Want ik ga hem gewoon laten horen.

0: Hierover krijg ik dan een boete.
1: Nee, maar laat maar horen.
2: Hij staat ook dan, online, toch?
1: Ja, hij staat stond online. Ik denk dat hij er inmiddels bij ons is.
2: Ik had hem net op nu.nl.
0: Ja, nou, dit is hem. Ik laat hem ook meteen horen.
3: Ik met de ICT-dashboard Guido. Ik bel vandaag een inzeker die nog open staat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via een interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht. 1 seconde. Ja. Ja, dat is dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en alle problemen wel gelijk weg.
0: Nou, herken je de stem? Een soort quizmaster dit nu.
1: Ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar waarom zou je dit niet mogen laten horen?
1: Ja, dat proberen we nu te achterhalen. Oh, okay. Geen idee.
0: Klaar, dan laten we dit gewoon nog een keer horen.
1: Daarom hebben we een ander nieuwtje nu. Namelijk dat als jij als ouder denkt dat jouw kind betrokken is bij criminele activiteiten, dan kan je een speciaal telefoonnummer bellen en daar om hulp vragen. En er wordt heel veel gerenoveerd van wegen, bruggen, maar ook rotondes.
4: Ja.
1: In Amsterdam is dat prima gelukt met die rotonde. Verkeersborden staan te glimmen. Eén detail, er staat nu iets op het fietspad waar je letterlijk heel erg omheen moet fietsen.
0: Oh.

0: Dag Mariska, goedemorgen.
1: Dag Bert.
0: Wat een mooie liedjes zie je toch altijd op NPO Radio 5.
1: Ja, dit heeft een hele geschiedenis, zeg maar, voor mij.
0: Ja. De plaat die je zo meteen uit bed gaat halen, bedoel je?
1: Ja, precies.
0: Oh, ja, daar houden we nog even geheim natuurlijk, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik dacht, je hebt het over de Beatles met Something.
1: Nee, ik heb natuurlijk de radio te lagen.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, laten we even de dag in kijken. Hoe gaat die voor jou eruit zien?
1: Ik moet naar de kringloop, want ik heb hem helemaal vol met spullen.
2: Oh, wat heerlijk. Oh. Kom maar even bij mij langs. Ik ben gek op de kringloop.
1: Ja, ik hoor die mensen zelf steeds terug. Het is heel vervelend.
0: Oh, rustig. Werken we even aan. Maar vertel even, je hebt het hele huis leeggehaald, begrijp ik, om naar...
1: Mijn schuur.
0: En wat was de aanleiding om dat helemaal leeg te halen?
1: Nou, na 10 jaar moet er wel eens opgeruimd worden. Ik kon er niks meer in kwijt.
0: Nee.
1: En dan vind je weer dingen. Ik denk, oh ja, nou, zeg maar.
0: Ja, want hoe ben je daarbij te werk gaan? Dat is altijd wel een ding, hè? Want ik ben ook verzamelaar, ik ben een hoorder.
1: Ja,
0: dus als ik moet opruimen, dan is dat altijd wel lastig. Maar dan maak ik vaak stapeltjes van weg, niet meer naar kijken. Ja. Twijfel en houden.
1: Ja, precies. Ja. Dat heb ik ook gedaan.
0: Ja. En wat was dan iets waarvan je dacht, oh, dat wil ik echt per se houden?
1: Niks.
0: Alles weg dus. Oké, dan gaan we naar het tweede stapeltje. Waar twijfel je nog over?
1: Ja, ik heb heel veel dingen naar de kutasiel gebracht. Voor de katten en die dood zijn. En weet je, zo gaat dat helemaal.
0: Maar wacht even, je hebt iets naar de asiel over jouw katten zijn dood. Dus dat betekent dat je het drinkbakje hebt weggedaan?
1: Nee, de transportkratten, voor de litters, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En nog een heleboel grit.
0: En wat was het meest verrassende wat je tegenkwam in die schuur vol rommel?
1: Gereedschap waar ik de bestaan niet meer van wist. En een kerstboom.
0: Oké. Okay. Nou, alles de deur uit en nu heb je die lege schuur dan? En wat gaat
1: nee,
0: dan?
1: Nee hoor, niet lege schuur. Hij is nog hartstikke vol.
0: Oh.
1: Dus er moest de kussens bij van de tuinset.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb ook wel eens wat naar de kringloop gebracht. Maar ja, ik heb wel eens spijt gehad. Ben ik weer teruggegaan een dag later.
1: Oh.
0: Ja. Dacht, ja. Heb ik dat boek weggedaan? Heb ik €5 op tafel leggen, heb het boek weer teruggekocht?
1: Ja, nou ja, doe je een goed doel. Stel je dan.
0: Dat is waar, dat is waar. Ja. Dus dat kan altijd nog als je spijt hebt, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Nou, we gaan eens even een lied uit bed halen.
3: Alfabet.
0: Ja. Doen we vandaag met de letter I. Imagine van John Lennon. Kwam binnen via René. Ik hou van Holland. Eentje, dankjewel Wim Walravens. In Agada Vida van Iron Butterfly komt binnen via Hank. Ik zie een ster van Martin McNeil komt binnen. Net als Innuendo van Queen via Hanny Kruijer. I could never take the place of your man van Prince. Dankjewel Peter Schouwenaar. It's my life van Bon Jovi via Michael. Invisible Touch, Genesis, Jan Holleman. If Not For You, ken hem niet van Olivia Newton-John, maar komt in elk geval binnen via Chris. If van Roger Whittaker, Peter Bakker. If Only I Could van Sydney Youngblood via Maurice. I've Had The Time Of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes via Judith. Ich Bin Wie Du, Marianne Rosenberg zie ik hier nog. Ik Heb De Tijd van Rutger Kott, ook een mooi nummer, dankjewel Martien. I Won't Stand Between Them van Bonnie Sinclair. Via Ron, It's Now Or Never, Elvis Presley, Anna. It Started With A Kiss van Hot Chocolate, Dirk van Heertum. I Saved The Day van Roberto Giacchetti en zijn scooters, Maruska. Maar goed, nu jouw verhaal bij de plaat waar dus een hele geschiedenis aan vast zit. De korte versie graag.
1: Ja, nou, het was de blijmaker van Tiedeke. Die had nog nooit van het nummer gehoord. En ik heb het sindsdien elke maand toen gedraaid. En ik heb dat toen ze een jubileum hadden, moest je doorgeven aan de Griffin Brothers welk nummer en waarom. En dat hebben ze ook daar. En ik heb een mail van hem gehad toen.
0: Wat? Van de maker?
1: Van Barry Gatlin.
0: Nou, wat echt ongelooflijk. En wat schreef je daarin?
1: Nou, dat het een hele verrassing was. Het was onze oudste DJ natuurlijk, hè. En een vrouwelijke DJ. Dat was er niet voorgekomen. Dat het al heel bijzonder was, ja.
0: Ja, dat snap ik. Nou, vertel, kondig hem snel aan.
1: In New Summer van de Gatlin Brothers met Roy Orbison.

0: Tonight, het is 6:40. Hoog tijd voor het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had zo haar vermoedens.
2: Zo begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
1: Ja, ouders kunnen dus een telefoonnummer bellen en dan direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. President Trump heeft de handelsoorlog met Canada verder opgevoerd. Een Canadees bedrijf dat straalvliegtuigen maakt mag geen toestellen meer leveren in de Verenigde Staten. Op dit moment vliegen er ruim 5.500 van in Amerika. Het bedrijf maakt vooral zakenvliegtuigen en heeft ook duizenden Amerikanen in dienst. Het was al extra druk in en rond Rotterdam met verkeer en dat is nog maar het begin, meldt Omroep Rijnmond. De Algerabrug is weer open gegaan na een renovatie, maar er moet nog veel meer aangepakt worden. En over een paar jaar is de Van Brienenoordbrug aan de beurt voor een grondige opknapbeurt. Ja, verkeersdeskundigen vinden dat daar nu al op ingespeeld moet worden.
3: Gebruik van de watertaxi, een pont, gebruik maken van de bus en van daaruit een deelfiets pakken. Wat we moeten proberen, de komende tijd ook fietspaden te realiseren waar mensen met hun e-bike op een hele snelle wijze langs kunnen fietsen, waar ze als het ware de auto die in de file staat voorbij razen.
1: Ja, en over renovaties gesproken. In Amsterdam-Noord is een rotonde helemaal opgelapt. Zelfs de verkeersborden glimmen. Maar één ding is niet helemaal goed gegaan. Er staat nu een grote grijze prullenbak midden op het fietspad. De gemeente heeft er nog net wel een rood-wit paaltje aan de voor- en achterkant neergezet.
4: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord.
5: Kijk zelf. Dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
6: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
4: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
1: Ja, de gemeente laat bij AT5 weten dat er even geen plek meer was voor die prullenbak, dat die binnenkort weggehaald wordt en dan komt er een paaltje te staan. Ja,
0: Oké. Is er meer duidelijkheid over het mogen laten horen van de Odido-stem?
1: Ik ben er druk mee bezig, maar ik weet nog niet waarom.
0: Oké. Ik laat hem zo meteen natuurlijk wel weer horen.
1: Het de politie weer dan, zal er wel een goede reden voor hebben, denk ja. ik. Maar ja, ik weet het nog niet. Het weer bijna overal bewolkt en vanmiddag gaat het regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20 en in de regen koelt het af tot 16 graden.

0: dat blijft toch een indrukwekkend. Dit I Don't Like Mondays, Boomtown Rats, met voorman Bob Geldof. Uit 79. Maar de grote gloriejaren zouden natuurlijk komen in de jaren 80. Als grote organisator van Band Aid en Live Aid. Dit is nooit een grote hit geweest, onbegrijpelijk in Nederland. Bijna 40 jaar oud.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Boy Meets Girl.

0: voor 7 in de vroege dinsdagochtend.
1: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, spannend moment gisteravond. In Opsporing Verzocht, op televisie. Daarin werd de stem van de hacker van Odido voor het eerst afgespeeld. Want die stem is opgenomen. Toen die hacker belde met een van de, klantenservice mensen, ja, van Odido. En haar om de tuin leidde. En op die manier dus in het enorme systeem van alle gegevens van Odido terechtkwam. Maar mocht je de stem nog niet hebben gehoord, wij laten hem hier horen. Zo klinkt hij.
2: Ik spreek met de ICT-dienst bij Odido. Ik bel vandaag al een zeker die nog openstaat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via een interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht. 1 seconde hoor. Ja, dat is dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg.
0: Ja, voor de goede orde, de servicemedewerker, haar stem is hier tussenuit gehaald. Ja. Dit is puur en alleen de stem van de vermoedelijke hacker. Wat valt je op als je hoort, deze stem hoort?
3: Ja, je hoort toch wel een beetje een Engels accentje erin, vind ik.
0: Ja?
4: Ja?
3: Vind je niet?
4: Oh ja, het is wel een buitenlands accent, dat wel.
3: Het is wel heel erg met zo'n erin.
4: Ja, dat ook. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het dacht me meteen aan AI, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat, volgens mij is dat niet, toch, Maaike?
0: Nee, dat is helemaal onderzocht. Dat is geen AI, dat politie
3: zegt. Ja, dat klopt, dat zegt de politie.
0: Wat mij opvalt is dat hij telkens heel vaak zegt, 1 seconde hoor, 1 seconde hoor. En dat is natuurlijk heel bewust gedaan om die klantenservice dame een beetje aan letterlijk en figuurlijk aan
4: het
0: de lijn te houden.
4: Hè?
0: Dus jij bent ook slachtoffer van deze hack?
4: Ik word niet goed van al die bellers. Het is echt, ik word continu maar gebeld. Nou, continu. Elke dag word ik wel een keer gebeld door een onbekend nummer. Een 06-nummer tegenwoordig is gewoon niet meer veilig. Een 020-nummer tegenwoordig ook niet meer veilig. Dan bellen ze vanuit een of andere Abedabedabedabed, Apeland. En dan kom je op een gegeven moment binnen dat je denkt, nou, moet ik hier... Ja, goedemiddag, sir. Ja, can I help you, sir? Want your credit card service. Ik zeg, I do not have a credit card. Ja, you have a credit card service. Ik zeg, nou, dat hangt je weer op. Maar dan denk je toch, hoe kan dat nou? Ja, ik ben dus inderdaad ook met die Odido-hack gewoon al mijn gegevens op straat laten liggen.
0: Laten we hopen dat deze stem in elk geval herkend wordt. Want ja, ik zit dan toch voor de televisie zoals gisteravond. Dan denk ik, zou ik hem of haar, het is in elk geval dit een hem lijken.
4: Ja, hem, ja.
0: Zou ik hem herkennen, maar dat is niet het geval. En daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Zo blijkt uit een mooi, bijzonder verhaal. Dat een werkgever, die heeft op een gegeven moment gedacht, die keek Opsporing Verzocht. Die dacht, wacht eens even, jij daar bij die geldautomaat of bij die overval, volgens mij is dat mijn werknemer. En die heeft gewoon op basis van zijn onderbuikgevoel gezegd, jij bent de dader, heeft politie gebeld. Nou, dat heeft heel veel voet in aarde gehad. En die werknemer die krijgt nu een schadevergoeding van 24.000 euro.
3: Zo. Dat zal je maar gebeuren.
0: Maar ja, dat is mij ook altijd mijn angst als ik kijk naar Opsporing Verzocht, dat ik per ongeluk in beeld ben genomen. Dat ze de verkeerde camerabeelden hebben genomen. Afgelopen zaterdagnacht heb ik nog gepind. Hè? Ik was in Groningen, ik moest even pinnen. En ik ga dan ook bewust die camera inkijken, zodat ze later ook weten van, dit kan geen verdachte zijn.
4: Die Hendrik, dus, is het echt niet,
0: ik
4: hoor.
0: Ik ga dan echt, want je hebt niet alleen een camera vanuit het schermpje waar je ook al je gegevens ziet, hè, hoeveel geld je kunt, maar je hebt ook vaak daarboven zo'n bolletje. En dan ga ik dan gewoon helemaal instaren, zo pontificaal, zo van mensen. Mochten jullie deze camerabeelden oppakken, dan weet je meteen, nee, deze man moet onschuldig zijn.
3: Jij gaat toch net niet zwaaien?
0: Nee, nou ja, dat doe ik eigenlijk wel dus, ja.
4: pak ze het scootjesjournaal erbij. Dus ze zeggen van, dat is die Hendrik, man. Dan kan het niet. Nee, dat is een aardige pik, die kan het wel.
0: Ja.
4: Maar hoezo, wat moet jij s'nachts pinnen? Dat ben ik er wel weer benieuwd naar. Waarom moet jij dat doen?
0: Nou ja, mag je best weten. Ik
4: Ja, nu ja, komt het.
3: Nou komt het.
0: Ik moest even het pensioen voor de hond betalen.
4: Is dat lekker handje kotantje, Bert? Is dat lekker onder tafel?
0: Daar ben ik zeker niet vies van. Hè?
4: Oh, we zijn niet zo vies van het zwarte geld. Nee, heerlijk niet. Hoor, daar gaat hij weer.
0: Nee, maar goed, ik hoop dat, dat de dader gevonden wordt. Maar ja, ook al wordt hij gevonden, al die gegevens liggen voor altijd op straat natuurlijk.
4: Ja,
0: hè?
4: Ja.
0: Nou, waardeloos dit. Ik hoop dat het tot een goed eind komt. En we hebben nu in elk geval, we hadden natuurlijk al de spam waar jij voluit over vertelde. Maar nu hebben we ook de stem.
4: Ja.
0: Na de spam, de stem. Dat is de...

0: wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd. En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
1: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
0: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:45 op NPO 1.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Nu bij Dirk. Gourmet Gold 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
10: Ja, hoi.
9: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
10: Ja, dat kan goed kloppen.
9: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
10: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
9: Oké. En waarom juist radio?
10: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
9: Oh, wat goed zeg.
10: En ik ga binnenkort ook op tv.
9: Zo.
11: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinden een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe brengen ze het ervan af? De Meestergids. Vanavond 9:30 NTR NPO 2.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is 7:00, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
16: Goedemorgen Bert. Een grote politieactie gisteravond laat in Nijmegen-Oost. Er zouden schoten gehoord zijn, maar dat was vermoedelijk loos alarm. De politie kwam massaal op de melding af, inclusief zwaar bewapende agenten. Bewoners werden opgeroepen om binnen te blijven. Maar na urenlang onderzoek was er nog steeds geen spoor van eventuele geloste schoten. De politie is extra alert na de gebeurtenissen vorige week in Overasselt, niet ver van Nijmegen. Niet alleen de prijzen aan de pomp zijn tot recordhoogte gestegen, dat geldt ook voor het aantal mensen dat wegrijdt zonder te betalen. De organisatie die pomphouders helpt om wanbetalers te achterhalen zegt bij NH Nieuws dat het aantal doorrijders dit jaar met 46% is gestegen. Deze pomphouder in Amsterdam is het inmiddels wel beu.
17: Ik merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
18: U gaat wel betalen, denk ik nu.
19: Ja, waarom zou ik niet betalen? Je moet er gewoon vooral betalen. Ja.
18: Er zijn mensen die het niet doen.
19: Nou, ik ken ze niet zoveel.
20: Ja, okay. Jongens, de mazzel, bedankt.
16: Ja, bij dit tankstation in Amsterdam-Osdorp laten ze mensen sinds kort voor het tanken al betalen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanmorgen vast. Gisteren werd die brug bij Nijkerk per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer gegarandeerd kon worden. Verkeer moet daar nu omrijden via Apeldoorn. Ja, ook op lokale wegen in en rond Nijkerk staan nu files, en hoe lang het herstel van die brug duurt is niet bekend. Een tennisser, Botik van de Zandschulp, die stroomt lekker door op de US Open. Hij bereikte de kwartfinale. De Nederlandse tennisser won vannacht in een slijtageslag van 5 uur van de Fransman Arthur Gea. En deze Amerikaanse verslaggeefster was lyrisch.
1: Wow, what an incredible match, Botik. Down 2 sets, down a match point, but you are here a winner. Plain and simple, how did you do it?
21: Oh, no clue actually. No, it's been a crazy comeback. 5 hours, 15 minutes. Still standing, so that's a good thing.
16: Ja, Botik had dus geen idee hoe hij dat gedaan had in ruim 5 uur, maar hij stond nog overeind. En hij speelt straks tegen de Duitser Alexander Zverev in de volgende ronde. In die kwartfinale dus. Het weer dan, bewolkt en plaatselijk een bui. Vanmiddag meer regen en dan is het een graad of 16.
22: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

begint namelijk de week van lezen en schrijven. Dat is belangrijk, want zo'n 3 miljoen Nederlanders hebben moeite met goed lezen en schrijven. Nou, deze week wordt extra aandacht voor hen gevraagd. Er zijn door het hele land taalquizzen en ook voorleeswandelingen en gratis taalcursussen. En vanavond op televisie de laatste aflevering van dit seizoen van We zijn er bijna. Dus nog één keer mee met de kampeerders. De route volgen, de campingstress en alles wat daarbij hoort. Te zien om 5:30 bij Max op NPO 1. En straks nemen we even een ijsje.

0: Tina Turner en Stevie Wonder. Om 13 minuten over 7. Ja, gisteren was het nog warm en ik vond het vooral erg benauwd. Maar die zomer, die warmte, die trekt nu toch langzaam maar zeker weg. Vanochtend is het bewolkt, vanmiddag wordt er ook regen verwacht. Het is alsof we definitief afscheid moeten nemen van de zomer. En dat betekent dat Jan de IJskoman uit Leeuwarden ook volgens mij zijn kar wel aan de kant kan zetten. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik noem jou Jan de IJskoman. Of moet ik toch zeggen Jan de kantoorman?
1: Nou, ik ben beide, hè?
0: Ja, want vertel me eens even, je bent in dagelijks leven HR business partner.
2: Zo, bondvol.
0: Hè?
1: Ja, en personeelsfunctionaris noemden we vroeger gewoon.
0: Ja, naar die tijd verlang ik ook terug. Zullen we het zo gewoon weer zo noemen? Hè? Dus gewoon in het Nederlands, daar hou ik van.
1: Ja.
0: Ja, maar je hebt een kantoorbaan en tussen de bedrijven door ga je met een ijskookkar door Friesland heen.
1: Ja, nou ja, meestal op het einde van de dag. En niet door heel Friesland, dat willen sommige mensen wel. Want ik ben voor verschillende buurtfeesten gevraagd, trouwpartijen, buiten Leeuwarden. Maar als je dat op een ongemotoriseerde bakfiets moet doen, dan is dat best nog wel een klus.
0: Ja, dat snap ik wel. En ik ken de wegen en de paden en de landweggetjes in Friesland goed. Dat is een helse klus.
1: Zo is het.
0: Ja. Maar zeg, heb
1: maar goed, in Drenthe is het niet veel beter, toch?
0: Jan, Drenthe heeft de mooiste fietspaden van het land.
2: Nou, is ook buitenland, hè? Zegt, nee, dat is niet waar. België is België nog beter bij.
0: Zeg maar kun je niet rondkomen van je baan als HR-business partner?
1: Nee, dat is allemaal zeer armlastig.
0: Vandaar dat je met zo'n ijskookkar door de Leeuwarden trekt.
1: Nee, ik ken een andere achtergrond, maar...
0: En wat is de reden dan?
1: Nou, gewoon, ik heb vaak gezegd van, we zijn heel veel met hoofd bezig. En ik zeg wel eens van, goh, ik zou wel eens een dag achter de kassen van de benzinepomp willen staan. Omdat ik net hoor dat dat ook best nog ingewikkeld is met mensen die niet betalen doorrijden.
0: Ja, ja.
1: Maar gewoon leuk iets anders doen dan anders. En ik heb mijn ouders die hadden vroeger allerlei levensmiddelenzaken... bedrijven, nou, dan heb je het al waarschijnlijk een beetje in het bloed zitten. Ja. En met vrienden praten over foodtrucks of andere dingen die leuk zijn om te doen op festivals of zo. En ja. Uiteindelijk kwam dit naar voren. Dus een paar jaar geleden een zoektocht op Marktplaats gestart voor een leuke ijskookkar en gevonden.
0: Ja, bij zo'n ijskookkar moet ik altijd als vanzelf terugdenken aan IJspaleis. Dat was vroeger een grote vrachtwagen, die kwam dan één keer per maand volgens mij bij ons het erf oprijden. En die had dan van alles aan boord, hè. Die had niet alleen ijsjes, maar ook frikandellen, bamuschijven, weet ik veel wat allemaal. Ja, dat was echt een groot feest. Ja, herken je dit nog, hè, van vroeger?
1: Nee, ik ken het zelf niet, maar het beeld komt me wel voor, van die ijstaarten en zo.
0: Ja, precies. Er werd er ook een ijstaart, het was bijna kerst en er moest een ijstaart worden aangeschaft. Dat was nog eens een tijd, hè?
1: Ja.
0: Maar volgens mij bestaat er helemaal niet meer dat IJspaleis. Je moet wel denken aan de man op de vrachtwagen van IJspaleis. Dat was mij toch ook wel een figuur. Die kwam dan dus één keer per maand bij ons. En
1: ja,
0: ik weet niet of hij dacht van, die familie Haandrukman, die heeft het allemaal goed voor elkaar. Maar ik zal je vertellen, die vroeg altijd, zou ik even gebruik mogen maken van...
1: Van het toilet?
0: Juist, ja. Nou, en ik kan je vertellen, Jan... Dat was niet altijd een kleine boodschap, maar was vooral een grote boodschap. En mijn moeder, die zag hem aankomen. En die heeft wel eens momenten gehad dat ze dacht, weet je wat, ik doe de gordijnen dicht, ik doe de deur op slot. Toen IJspaleis daar in de verte aankwam, want ze had geen zin in weer die man op de wc.
1: Ja, nou, ik ga naar mijn eigen toilet, hoor. Dus van mij zullen ze het niet horen.
0: Dus je belt niet bij mensen aan, mag ik hier even gebruik maken van het toilet?
1: Nee.
0: Zeg, maar we nemen toch een beetje afscheid van de zomer, hè? Want het regenachtig weer. Wat betekent dat voor jou? Val je nu in een zwart gat?
1: Ja, en nu moet ik op een houtje bijten. Hè? Dus, Nee, dat is het absoluut niet. Het is echt ontzettend leuk om als het mooi weer is... om een uurtje of vier, half vijf op die fiets te stappen. Een beetje door het park heen te fietsen. Belletje luiden. Leuke praatjes met mensen. Niet een te duur ijsje. Ik vraag gewoon €2 voor een bolletje. Nou, dat krijg je tegenwoordig nergens meer. Nee, dus het... Nee. En het spreekt echt op verbeelding. Mensen vinden het een fantastische kar. Dus, de naam bekt lekker Jan de IJsselman. Dus,
2: het is echt zo'n tagline zoals dat heet. Hoeveel kilometer heb je er inmiddels al op zitten? Want je fiets, je gaat erheen, je komt er terug. Want het is gewoon een soort van sportexercise.
1: Nou, het is inderdaad wel flink doortrappen. Want er zit geen elektrische motor op of zoiets. En er liggen allemaal vrieselementen in de kar. Dus...
2: Je moet echt flinke kuiten hebben dan.
3: Zo is het. Ik wens je een mooie winter in Friesland met misschien wel een Elfstedentocht, hè, wie weet. Hè?
1: Ja.
3: Dan hebben we toch ook nog weer ijs. En ja, ik geloof echt niet dat je op een houtje hoeft te bijten, beste Jan. Hoewel, als je het ijsje helemaal opheet, dan bijt je als vanzelf natuurlijk op het houtje uiteindelijk.
1: Ja, precies. Ik heb houten lepeltjes, dat klopt. Oh, ja.
3: Een mooie dag en deze is voor al mijn vrienden in Friesland. En dan heb ik het natuurlijk over de kast.
1: Zo is het.
3: In Nijedijk. Jan de IJsselman, dankjewel.
1: Hey, dankjewel.

0: 5 van NPO Radio 5.
1: Hij speelt deze maand de hoofdrol hier op Radio 5. Dewey Bob, die wij natuurlijk veel beter kennen als Douwe Bob. Zijn nieuwe single is fantastisch. I can still see

0: is 7:30, dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Komende jaarwisseling zijn er maar weinig gemeenten in Utrecht die een vergunning afgeven aan verenigingen om vuurwerk te mogen afsteken. Dat is niet te handhaven, zeggen veel gemeenten tegen RTV Utrecht, en daarom beginnen ze er niet aan. Zo wil de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug geen extra afsteeklocaties in de dorpen, omdat dat meer toezicht en inzet vraagt van de politie en hulpdiensten. Er kan nog steeds geen verkeer over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk, want het is volgens Rijkswaterstaat niet zeker of de constructie nog wel veilig is. Sommige pijlers van de brug staan niet vast in de grond.
2: We hebben geconstateerd bij die inspectie dat er zand en grind is weggespoeld. Dat noemen we dan een uitspoeling. En op dusdanige manier dat het echt nodig is om de weg af te sluiten.
3: Dat gebeurt vaker.
2: En deze uitspoeling was dus al wat langer bekend. En daarom wilden we dat ook gaan herstellen in november.
1: Vrachtwagenchauffeurs mopperen, want het is al de zoveelste wegafsluiting. Zo mogen ze ook al niet over de Merwedebrug. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is de vulkaan Anak Krakatau weer uitgebarsten. Er waren 3 erupties. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen in onder meer Jakarta, omdat er dit weekend een grote aswolk in de lucht hing na een uitbarsting. Duizenden vluchten werden omgeleid en dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Of er nu weer luchthavens dichtgaan, is nog niet bekend.
0: Nee, vooralsnog hebben we geen angstaanjagende berichten van Carmen gehad. Bovendien was die ook nog niet van plan om terug te keren.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Ze heeft nog 2,5 week toch ongeveer.
0: Ja, klopt.
1: Dus, ja.
0: Even kijken, het is nu 7 september. Gisteren heeft ze een dingetje op haar Polarsteps gezet. Ik heb de allerlekkerste soto ooit gegeten, schrijft ze. Als ik 80 jaar en gerimpeld ben, in mijn krakende wipstoel zit en naar buiten tuur, ga ik nog terugdenken aan dit moment.
1: Oh, wauw.
0: Nou, dat is een heel indrukwekkende vakantie. Goed, volg haar via Carmen Doorman op Polar Steps.
1: Ja. En Luc Hartog krijgt wereldwijd veel lof voor zijn heldendaad. De Nederlandse autocoureur redde zaterdag tijdens een race in Shanghai een andere coureur die gecrashed was uit een brandende auto, met gevaar voor eigen leven. Hartog stopte, sloopte een deur en probeerde met een brandblusser de vuurzee te bestrijden en trok uiteindelijk die gewonde coureur, de Brit Milroy, uit dat brandende wrak. En hij hoefde daar geen seconde over na te denken, zei hij tegen de NOS.
4: Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
5: Maar er waren ook mensen die doorreden.
4: Dat klopt. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn.
1: Milroy ligt nog in het ziekenhuis met een hoop botbreuken en een gekneusde long. En Luc Hartog krijgt reacties uit de hele wereld, ook van Max Verstappen. Die zegt dat Milroy het waarschijnlijk niet had overleefd zonder het optreden van Hartog. Het weer bewolkt en plaatselijk al wat regen. Vanmiddag meer buien en het wordt 18 tot 24 graden.
0: Kom.

0: Upsell. En Take Need Love, daarvoor nog die Edwin Hawkins Singers. En oh, happy birthday. Jarige vrienden vandaag. Tini uit Lelystad hoort daarbij. Wordt vandaag 77. Eddie, 73. Henny uit Pernis, 74. En Jan uit Nieuwkoop. Ja, we hebben alleen de voornamen vandaag. Wordt 62. Gelukkig heeft Gerda wel een achternaam. Gerda Schuddeboom uit Wolfhezen. En zij wordt vandaag 3/4 eeuw.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Radio 5.
0: Juist, ja. Het is nog weg, Gerda. Hartelijk gefeliciteerd met je 75ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, dat schiet al aardig op.
1: Ja, hè?
0: Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Oké. Okay.
1: Ik had even van de speaker af. Want ja. Dat is en wacht even. Ik weet je, ik loop even weg.
0: Ja, doe maar.
1: Want dan zet ik de radio weer even aan, want dan kan mijn zusje het wel horen.
2: Nee, nee, de radio juist even lekker uitlaten. Ja. Dat is juist
0: als zij, als zij daar vandaan lopen.
1: Ik dacht, als ik wegloop, geeft het niks, want dan kan mijn zusje...
0: Ja. Daarom lopen ze weg, hè?
2: Oh, ja, sorry. Ja,
1: ja, ik loop niet voor jullie weg.
0: Nee.
1: Ja.
0: Zo, Gerda, nou, vertel maar eens even, hoe gaat deze verjaardag uitzien? Want het is toch een kroonjaar, 75.
1: Het is een kroonjaar voor 75 jaar. Dat is ontzettend leuk. Maar ja, ik geef niet zoveel een kroonjaar. Wel om elk jaar wat, nou, wat je er weer gezond af mag brengen.
0: Juist, en met welk gevoel kijk je terug dan op het afgelopen levensjaar?
1: Nou, in elk geval voor mijn gezondheid met heel veel plezier.
0: Want dat is wel eens minder geweest.
1: Nee hoor, mijn gezondheid niet. Nee, maar ja, om je heen zijn altijd wel dingen waarvan je denkt, nou, getverdemme.
0: Ja, ja, dat hebben we allemaal natuurlijk. Daarom moet je het leven ook altijd omarmen natuurlijk. En ja, zeker
1: nee,
0: op momenten...
1: maar dat doe ik absoluut.
0: Oké, okay, op wat voor manier doe je dat?
1: Door te genieten van alles wat je, nou, wat je kunt doen en ja, wat je... Ja. Dat je het meemaken. Nee, ik ben wel levensgediender.
0: Nou, hartstikke goed. En wat doe je vooral in het dagelijks leven? Want ik neem aan dat je al jarenlang met pensioen bent.
1: Ja, dat klopt, ja. Nou, wat doe ik? Heb ooit gewerkt bij een firma die apparatuur verkoopt voor blinden en slechtzienden. En dan moet je je voorstellen van aangepaste apparatuur om de computer mee te bedienen. En aangepaste apparatuur om gesproken lectuur mee te lezen. En voor die firma doe ik nog vrijwilligerswerk. En dat doe ik meestal telefonisch. Dan krijg ik mensen door die voor de helpdesk wat lang duren. En dan nou, schuiven ze naar mij door. Want ik heb er wel tijd voor. En nou, soms ga ik dan ook bij de mensen langs. En nou, meestal lukt het wel in een paar telefoontjes met... ja.
0: Ja, ja. En kun je zelf wel goed zien?
1: Nee, ik ben hartstikke blind.
0: Oh.
1: Ja, en... maar ja, dat maakt het makkelijk om andere slechtzienden of blinden gewoon te begrijpen en te helpen waar de problemen zitten.
0: Juist,
1: ja.
0: Ik snap dat je daar heel goed in kunt verplaatsen. En ben je altijd al blind geweest?
1: Ja, ik was mijn eigen ondergang, want ik wilde niet meer na 6,5 maand in die buik zitten. En toen moest ik in de couveuse, want dan was ik 2 pond en 3 ons. En ja, dat was toen nog een beetje klein om, ja, om te overleven. Dus toen moest ik in de couveuse en dat kostte me mijn oogjes. Maar weet je, dan ben je ook niet anders gewend.
0: Nee, nee, nee. Je praat er heel nuchter over.
1: Ja.
0: En het lijkt me zo... Hoe denk je dan dat wij mensen eruit zien? Heb je daar een beeld van?
1: Het kan me helemaal niet schelen. Denk ik ook niet over na. Nee, absoluut niet.
0: Nee.
1: Nee. Nee.
0: Ook niet nieuwsgierig daarna of zo?
1: Nee, nee. Helemaal niet. Nee, nee hoor. Weet je, ik weet pas hoe mensen eruit zien als ze me kussen. Dan weet ik of ze een baard hebben of niet. Maar ja, zolang ik die interesse niet heb, heb ik ook niet die interesse in de baard.
0: Want die interesse heb je ook nooit gehad?
1: Nee, nee, echt niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nooit,
1: nee.
0: Nooit een grote liefde ontmoet?
1: Jawel, jawel.
0: Oh, dat wel?
1: Oh, jawel, oh, absoluut. En dan vind ik zonder baard wel fijner als met, hoor.
0: Goed. We gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 rad. Benieuwd welke plaat daaruit rolt.
2: 358.
3: I am the little red rooster.
1: Nou, nee.
2: Oh, zo, dat is het duidelijk. Heel duidelijk.
0: The Rolling Stones, Little Red Rooster.
1: Ik hou niet van de Rolling Stones. Het is wel uit mijn tijd, maar ik hou niet van de Rolling Stones.
0: Okay.
1: Ik was echt een Beatle-fan.
2: Wil je dan een linksom of rechtsom draaien?
1: Links natuurlijk.
2: 838.
1: Ja.
0: Dat zijn dan weliswaar niet de Beatles, maar...
1: Nee, maar het is wel vrolijk.
0: Het is wel vrolijk. En dat past wel bij een karakter zoals die van jou. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Gerda Schuddeboom uit Wolfezen. Mooi verhaal, bijzonder verhaal. Je krijgt van mij nog een mooie kaartje. Maar ja, dat kun je niet lezen natuurlijk.
1: Nee, maar dan zoek je maar iemand die braille schrijft. Nee hoor. Nee,
4: ja. Ook weer een topmens, Gerda. Ja. Ik hou van je. Echt fantastisch.
0: Ik kijk wel even wat ik naar je toe stuur.
1: Dankjewel voor alle uitzendingen en voor alle volgende uitzendingen nog, hè.
0: Oké.

0: lezen. En dat bewijzen ook de appjes die binnenkomen via de luister-app.
1: Ja, Hanny die zegt, wat een nuchtere vrouw met humor, lekker bij de hand.
0: Wat een geweldig mens is, Gerda zegt. Daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen, zegt Diana nog. En Kit

0: Commodores, dat blijft een wonderschoon dit Night Shift. Met die mooie ode aan Jackie Wilson en Marvin Gaye in de Night Shift.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 6 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Je weet, septembermaand is U2-maand hier bij Goeiedag, Hendrikman. En dat vieren we zometeen ook. Met de man die de mannen van U2 dikwijls vastlegde op de gevoelige plaat. Wie dat is, hoor je zometeen.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinden een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe brengen ze het ervan af? De Meestergids. Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
0: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Het is nu 8:00, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
10: Goedemorgen Bert. Vandaag neemt minister Letschert een besluit over Ongehoord Nederland. Gisteren verzocht ook de publieke omroep om de licentie in te trekken van Ongehoord Nederland. Er is al een tijd veel te doen om deze omroep, vooral sinds in een uitzending positief werd gereageerd op een fragment van Adolf Hitler. Een grote meerderheid van de Kamer is er definitief klaar mee.
11: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet en je houdt je keer op keer op keer niet aan die regels, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
12: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
13: Is dat een kantelpunt? Nee, dat is een druppel in een toch al ver overlopende emmer. Dan is er geen plaats voor je in het publieke bestel.
10: Maar de Kamer gaat er niet over. Het besluit ligt dus bij de minister. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar niet weten wat ze moeten doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn die kan adviseren. Volgens Keerpunt wachten ouders vaak lang om erover te beginnen, omdat ze bang zijn het contact met hun kind te verliezen als ze erover willen praten. Vandaag start de week van lezen en schrijven om extra aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. In Katwijk is dat zelfs 1 op de 4. Het gold ook voor deze vrouw.
14: Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Nou, ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
15: En dat je niet kan lezen waar je eruit moet.
14: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
15: Want je schaamt je dan?
14: Ja.
10: En nu is ze al jaren taalambassadeur en helpt ze anderen.
9: Ja, is bijna niet voor te stellen. Als je niet taalvaardig bent, je niet. Stel je voor dat je niet kunt lezen. Ik bedoel, ben wel.
10: Ik meteen naar huis nu?
9: Ja, in feite ja.
10: Ja, wel. Nee, ja. Maar ik lees zoveel boeken ook. Het lijkt me zo erg om dat niet goed te kunnen.
9: Ja.
10: En vooral de schaamte erover. Want zelfs op latere leeftijd kun je nog van alles leren natuurlijk. Ja.
9: Maar hoe kan dat dan? Wat is de voornaamste oorzaak?
10: Mensen gaan eerder van school of worden niet gezien. Vallen uit in het schoolsysteem. En ja, oefenen het niet. En dat geldt dus ook voor heel veel middelbare scholieren. Hè, die gewoon niet op het goede niveau zitten.
9: Nee.
16: Ja.
10: qua lezen en schrijven. En de commissaris van de Koning in Groningen had een spannend klusje. Hij moest in een bakje 36 meter omhoog om de windhaan van de Martinikerk terug te plaatsen. De kerk is gerestaureerd en nu dus ook de met bladgoud bedekte windhaan.
16: Zijn jullie er klaar voor?
17: Het ziet er ook wel spannend uit, hè?
18: Ja, dat is hartstikke spannend.
19: Zo belangrijk om zo'n kerk door te kunnen geven aan volgende generaties, dat het mij wel een zweetdruppeltje waard is.
20: De geschiedenis staat hier voor ons. Er zit nog een mooi deukje in. Dat is waarschijnlijk van een kogeltje. En ook hier onderaan is een kogelgat geweest. En of dat nou van de oorlog is of dat het nou later met iemand is die dat een gaatje geschoten heeft, dat weet ik niet, want ik was er niet bij.
18: Ik vind hem geweldig. Ik wist niet dat het zo mooi was.
10: Ja, dat zei een van de voorbijgangers, want die haan die blinkt weer.
9: Ja, ik dacht al toen ik er afgelopen weekend was, wat mis ik toch toen ik die Martini-toren
10: bekeek.
9: Ja,
10: dat goede dag.
9: Dat was dat goede dag haantje natuurlijk, hè. Goed, het weer dan van vandaag.
10: Bewolkt en vanmiddag steeds meer regen. Het wordt 18 tot 24 graden.
21: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

gevangenis Esserheem in Veenhuizen. En daar gaan ze in gesprek met gedetineerden. Een spannende dag voor de fans van FC Utrecht. De voetbalclub speelt om 2:00 vanmiddag nog de laatste 26 minuten tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd werd afgelopen weekend gestaakt vanwege vuurwerk en bekers die op het veld werden gegooid. En je weet het, deze hele maand is U2-maand bij Goeiedag Haantinkman. De band bestaat een halve eeuw en daar blikken wij op terug en ook op vooruit. Want op 25 september is het echt zover.

0: September is U2-maand. Bij Goeiedag Hendrikman.
1: Onderweg naar het jubileum op 25 september aanstaande is het exact 50 jaar geleden dat de Ierse band U2 zich vormde. En iemand die daar toch ook enthousiast van moet zijn is William Rutten, beroemde popfotograaf. Dag William, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want wat betekent U2 persoonlijk voor jou?
2: Nou ja, ik ben 56, dus ik ben er mee opgegroeid. Dat is letterlijk mijn jeugd.
1: En wat herinner je nog van de eerste kennismaking met die band?
2: Ja, dat was denk ik New Year's Day. Dat Boy-album, ja, dat was natuurlijk zo'n fantastisch album. Er staat geen slecht nummer op. En het was zo anders dan alle andere muziek. Nou ja, en laten we natuurlijk ook vooral Live Aid niet vergeten later. Wat een impact dat had op optreden. Dus ja, het greep me.
1: Ja later kreeg je ze natuurlijk op een gegeven moment voor de lens. Wat was de allereerste keer dat je U2 fotografeerde?
2: Dat was tijdens de Joshua Tree Tour in Rotterdam. In 1987 was dat volgens mij. Ja, dat was natuurlijk magisch. Dat album was natuurlijk waanzinnig goed. En ik weet op die setting in de Kuip in Rotterdam. Dat was heel simpel. Geen videoschermen, niks. Gewoon een doek met een band erop. En een band die stond te spelen. En het hele stadion meekreeg. En dat zal ik nooit meer vergeten. Misschien wel de twee beste concerten, ik ben allebei geweest, die ik ooit gezien heb.
1: Ja, ik was bij dat eerste concert. En bij dat eerste concert trouwens, is misschien ook wel de allermooiste foto ooit van U2 gemaakt. Dan niet van jouw hand, maar ik wil hem toch even noemen. Jij weet waar ik op doe.
2: Van Lex van Rossen.
1: Lex van Rossen, die ons veel te vroeg is ontvallen. Maar vertel even hoe die foto eruit ziet.
2: Ja, dat is een foto van Bono van achter gemaakt. Een beetje een silhouet-achtig. Die je Bono een beetje van de zijkant. En je ziet dan de hele Kuip zie je eigenlijk op de achtergrond. Ik heb hem ook thuis hangen. Een gevierd exemplaar van Lex. En dat is de mooiste U2-foto die ooit gemaakt is.
1: Ja, nou dan zijn we het daar in elk geval wel over eens. Wat is de mooiste foto die jij van de band ooit hebt gemaakt?
2: Voor mij was het natuurlijk het belangrijkste moment, het mooiste moment dat ik ze een keer geposeerd voor mijn lens kreeg. Dat was in 2005 volgens mij in Los Angeles. Dat was voor mij wel een heel bijzonder moment. Dus ja, dat was toch een soort van jongensdroom die ineens uitkwam. Ook al was het maar heel kort, dat was voor mij wel een soort cirkel die rond was op dat moment.
1: En hoe kreeg je dat voor elkaar, dat jij die mannen van U2 voor de lens kreeg?
2: Heel veel zeuren.
1: Ja.
2: En uiteindelijk, nee, maar dit zijn hele leuke mannen. En het management is ook heel leuk. En het zijn hele benaderbare mannen ook. Dus het is ook wel een band die af en toe, als je maar lang genoeg zit, mensen dingen gunt. En dat is me wel vaker overkomen in de geschiedenis van deze band.
1: En kon je in grote vrijheid dan die foto maken? Of was alles gestyled en had de band toch wel het laatste woord?
2: Nee, het was heel simpel. Het was ook gewoon in een hotel. Ik had gewoon een witte muur waar ze tegenaan heb gezet. Want er was niet zoveel tijd. Want dat was ook tijdens een award-ding. Dus ik heb gewoon een witte muur en een lege zaal geregeld. En daar gewoon wat foto's kunnen schieten. En ze waren super relaxed en super aardig.
1: Ja, waar had je het dan over met bijvoorbeeld Bono?
2: Nou ja, kijk, je zegt dat je uit Nederland komt. En dat, dan krijg je natuurlijk al heel snel de vraag. Oh, ken je Anton? Weet je.
1: Ja, want
2: Anton Corbijn, dat is natuurlijk de U2-fotograaf. Dus ja, je hebt gelijk wel een goede binnenkomen bij zo'n band dat je uit Nederland komt. Want ze hebben natuurlijk heel veel met Nederland. Buiten dat wij geloof ik een van de eerste landen waren waar ze succes hadden, vinden ze Nederland ook gewoon een heel leuk land. En zijn ze gek op de Nederlandse fans. Want dat is een hele fanatieke en serieuze groep die ze altijd zijn blijven volgen en altijd zijn blijven steunen.
1: Ja. En nog even over die Anton Corbijn. Inderdaad, de hoffotograaf, de huisfotograaf van U2. Zijn werk is onmiskenbaar, herkenbaar. Heb jij iets van zijn werk geleerd eigenlijk?
2: Ja, alles. Anton is natuurlijk de fotografiegod voor mij. Hij heeft een hele eigen stijl ontwikkeld. Ik denk dat de eerste fotograaf in de hele wereld is die beroemde mensen onscherp op de foto zet en dan de muur op de achtergrond scherp. En wij roepen altijd wel, ook als in het perfecte plaatje, dat je een foto scherp moet zijn. Maar hij verwijst dat het natuurlijk helemaal niet hoeft. Dus nee. Hij heeft gewoon volledig de fotografie op zijn kop gezet.
1: Ja, het is een genre op zich, hè. Over die foto's gesproken, op dit moment zit je druk in opnames voor een nieuwe serie van het perfecte plaatje.
2: Ja,
1: en,
2: dat klopt.
1: En wie doen er mee? Kun je daar iets over vertellen?
3: Spoiler!
2: Volgens mij mag ik daar helemaal niks over zeggen.
1: Oké. Eén naam, nee?
2: Ikzelf.
3: Nou, Bert Hendrikman doet volgend jaar graag mee, William.
2: Nou, ik laat hem op de lijst zetten.
1: Heel goed. Zeg, jij bent de baas, William Rutten. Wat is jouw favoriete plaat van U2?
2: Ja, dat is voor mij toch wel Until the End of the World. Een waanzinnig goed nummer dat nooit een single is geweest volgens mij. Maar echt volgens mij een van de beste YouTube-platen.
1: Ja, van Achtung Baby, hè?
2: Yes.
1: Yes. Dankjewel voor je tijd, man.
2: Fijne dag, jongens.
1: Hoi. Hoi.

0: Meike, wat zit er vandaag in de prijzenkist?
1: Doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. En verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Haendrikman boodschappentas.
2: Ja, en wil je daar nou kans op maken, dan doe het deze keer even anders. Normaal moet je een code woord sturen, nu moet je een foto sturen. Een foto van je uitzicht. Dus waar kijk je naar? Wat heb je in je handen? Maak een foto en stuur die in de NPO Luister-app.
0: Allemaal naar aanleiding van William Rutte.
2: Tuurlijk, uiteraard.
0: Ja. Goed, stuur even een foto van je uitzicht. Maakt niet uit wat.

0: na 8:30. Het nieuws komt natuurlijk van Carolijn.
1: Goedemorgen. Steeds meer slachtoffers kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over het land zijn er 16 locaties, waar onder meer de GGD, artsen, advocaat en de zedenpolitie onder één dak zitten. Hier kun je met of zonder afspraak binnenlopen. Na een nare ervaring krijg je hulp. Alleen al in Amsterdam deden ruim 800 mensen dat sinds de oprichting in oktober 2024.
2: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
3: En hoe verklaart u dat?
2: Omdat meer mensen ons weten te vinden, de laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen zonder of met afspraak.
4: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was en de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
1: Het Centrum voor Seksueel Geweld zegt bij AT5 dat het aantal vrouwen dat zich meldt nog maar het topje van de ijsberg is. Rijkswaterstaat is begonnen met de werkzaamheden om de afgesloten Hardenbergenbrug te verstevigen in de A28. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond de pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. De brug in de A28 moest daarom dicht en het liep vanmorgen helemaal vast, ook op lokale wegen in en om Nijkerk. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. De partij duurde ruim 5 uur en het was de langste tenniswedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. De Duitser is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. En een bijzonder jubileum voor opticien Carlo in Roosendaal. Hij werkt al 60 jaar in de brillenzaak en is inmiddels 80. Zijn ouders regelden ooit een baantje voor hem en hij ging daar nooit meer weg. Zijn klanten lieten dit jubileum natuurlijk niet zomaar voorbij gaan en kwamen langs met cadeautjes.
5: Goedemorgen.
6: Gefeliciteerd. En heel hartelijk bedankt voor alle goede zorgen.
5: Heerlijk.
6: Kan je lekker van smikkelen.
7: U heeft een leuk vak.
5: Een ontstellend leuk vak.
7: Hoe lang was u al klant bij Carlo?
8: Toen ik nog een jong veulen was.
7: Wat vindt u van hem?
9: Ja, moet ik eerlijk zijn? Ja. Een supergozer.
7: Zeg maar, je zou met 80 jaar ook kunnen bedenken, ik hou er eens lekker mee op.
5: Ja, en dan? Nee, dan val ik in een gat. Echt mijn lust en mijn leven.
1: Ja, hij draagt natuurlijk zelf ook zo'n kekbrilletje met een mooi kleurtje.
0: Door de jaren op zijn feestneus natuurlijk.
1: Op zijn feestneus, ja. En door de jaren heen is het vak flink veranderd. Vroeger moest hij nog met de hand dat glas slijpen. Was echt millimeterwerk. En tegenwoordig doen machines dat.
0: Nou, wat een held zeg. Wat
1: dus
0: leuk.
1: Het zit nu meer in het advieswerk. Vindt hij hartstikke leuk.
0: Ik wacht nog even op de stem van de Odido-hacker die we gisteravond hoorden.
1: Ja,
0: in
1: ik
0: de
1: ook. Wacht ook nog steeds.
0: Maar dat mag, ik wil toch even weten, waarom mag dat mag niet of zo? Op
1: de, ja, de politie schijnt gereageerd te hebben en gezegd dat... ik weet het niet. Vanwege het onderzoek misschien. Maar ik zie het op andere sites en nieuwssites nog wel staan. Ik kan het je echt niet vertellen, Bert.
0: Voor de mensen die het gemist hebben. Dit is de stem dus van die Odido-hacker.
10: Ik ben de ICT-dashboard Odido. Ik bel vandaag wel een zeker die nog openstaat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
1: Belt deze man jou op? Hang meteen.
10: Wat we moeten doen is dan eigenlijk de interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht. Eén seconde. Ja. Ja, dat is dus het probleem. Dus... via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg.
0: 1 seconde hoor. Het weer dan.
1: Ja, je krijgt een hoop problemen bij met zo'n man aan de telefoon. Het is bewolkt, vanmiddag regen. Het wordt 18 tot 24 graden.
0: Krijg ik nu een probleem met de politie?
1: Als jij wordt gebeld door hem,
0: ja, dan wel,
1: heb je geen probleem met de politie.
0: Maar niet omdat ik het

0: Eric Clapton en After Midnight.
1: Vroeger of later?
0: Snel door naar Den Bommel. Daar woont Erika Bogeman, 39 jaar. Dag Erika, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En je zit in de vrachtwagen.
2: Ja, dat klopt.
0: Want je bent vrachtwagenchauffeur, neem ik aan.
2: Ja.
0: Ja. En wat maakt dat werk zo mooi?
2: Ja, gewoon het rijden. Tenminste, het rijden, daar gaat het mooi om. Dat vind ik het mooist.
0: En ik vind het mooi dat jij als vrouw vrachtwagenchauffeur bent, want dat komen we toch minder tegen. Het is wel echt een mannenberoep volgens mij nog altijd.
2: Ja, en toch zijn er steeds meer vrouwen zichtbaar op de auto.
0: Nou, dat is mooi. Dan ben jij wel een boegbeeld daarvoor, Erika, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja, want hoe komt het dat de mannen nog altijd in de meerderheid zijn in jouw vak?
2: Ja, geen idee hoe dat komt. Maar het is gewoon wel makkelijker met de loop van de jaren geworden voor een vrouw zijnde.
0: En hoe merk je dat?
2: Ja, gewoon dat je natuurlijk net zoals... Kijk, ik hoef aan dit werk weinig te doen dan alleen de deur open dicht te maken. Maar als je zeg maar een supermarkt bevoorraadt of zo, dan dat ze je helpen of dat het werk makkelijker gemaakt wordt en zo.
0: Ja, ja, en waar bevind je op dit moment trouwens, Erika? Waar rijd je op dit moment? Waar heb je de vrachtwagen even gestationeerd?
2: Nou ja, ik sta nu op de Maasvlakte op een containerterminal.
0: Oké. Nou, dan gaan wij snel dit spelletje spelen. We beginnen vandaag in 1936. Het jaar van de verloving van prinses Juliana met prins Bernhard. Nou, het bleef nog lang onrustig. Groot feest al daar. Vanuit 36 reizen we verder.

0: later een hit dan 67?
1: Ik denk wel even.
0: Prima, 1987. Groep van Kinderen voor Kinderen, vroeger of later een hit dan 87?
1: Vroeger.
0: Dat is goed.

0: dan 83?
1: Later.
0: Nee, die was vroeger.
2: Vroeger of later?
0: Ja, namelijk 1977, ja. Een paar schoonheidsfoutjes, maar toch nog wel een mooie prijs.
3: Ja, je krijgt sowieso de deurhanger. Die kan je overal ophangen om geen storen. Even goeiedag Hendrikman horen. En je krijgt de sleutelhanger.
1: Dankjewel.
0: En die deurhanger die zie ik graag verschijnen voor in jouw vrachtwagen.
3: Ja.
1: Huh? Dat zal we regelen.
0: Als je dat doet, krijg je ook nog de Max-sokken erbij.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier ermee.
3: Vrijgevig weer.
1: Dank je.
0: Oké, hoi.

hadden het eerder vanochtend al over. Vandaag begint de week van lezen en schrijven. Dus ik dacht, pak ik deze plaat er even bij. Van Lees. I'm a gambler. Het is 9 voor 9. Oh ja, die meidengroep van Kinderen voor Kinderen. Dat levert ook heel veel reacties op. In de NPO luister-app, onder meer via Dickie. Heerlijk. Onze dochter zong dat destijds als kind mee. En aanstaande zondag, zo laat Dickie nog weten, wordt ze 50 jaar. Heerlijk. En nu sta ik weer mee te zingen met meidengroep van Kinderen voor Kinderen. En dan had

0: nostalgisch gevoel bij. Prachtig verhaal van het IJspaleis. Echt gesmeuld nostalgie uit die goede oude tijd. Heel herkenbaar dus, Kobe.
1: En ook vanmorgen werd er weer een jarige vriend gebeld. Gerda Schuddeboom in dit geval, uit Wolfhezen. Ze werd 75. Ze kan niks zien, vanaf geboorte af nooit iets gezien. En ja, kan de kaart die ik naar haar stuur dus ook niet lezen.
2: Ja, Leners stuurt dat hij daar ervaring mee heeft. Hij maakte vroeger kerstkaarten voor blinde mensen. En dan kan je eerst met de stift braille alfabet natekenen en dan met een prikpen steken op een matje.
1: Dus ik moet even naar de hobbywinkel vanmiddag om een prikpen te halen. En een braille stift en dan gaatjes prikken en een kaart. Nou, dat wordt nog wat vandaag.
0: Zullen we gewoon een sleutelhanger opsturen? Dit is misschien wel leuk als ze voelen wat het is.
1: Ja, nee, maar ik ga dit wel echt. Ik vind dit wel een mooi experiment. En een experiment kan nooit mislukken.
0: Nee, zeker. Dat is waar. Gewoon lekker hopen klusje. En natuurlijk is van deze maand U2-maand hier bij Goeiedag Aandrukman. Willem Rutte hadden we aan de lijn. Veel positieve reacties. Ook onder andere Maurice, Martien en Dick vonden de plaat die jij uitkoos fantastisch. Maurice zegt erbij: Bono wordt prachtig oud zonder poespas, maar ik kijk met veel heimwee terug naar de jonge rebel van toen. Al is Jan veel minder enthousiast. Wat een pokkerrie! Hij legt een stuiter in mijn bed. Geef mij maar iets uit de jaren 50, toen muziek nog muziek was.
1: Ja, beste Jan, de tijd schrijdt voort. En je kunt niet altijd in de tijd blijven hangen.
0: Nee.
1: Het houdt je ook fitter als je een beetje met de tijd mee.
0: Ja, een beetje jong blijven, ja, toch?
1: Ik wil niet betuttelend overkomen, want daar heb ik echt een hekel aan. Betutteling, ja. Dat weet je. Maar kom op, mensen. Een beetje. Kijk, en dat nummer van U2, hè, Until the End of the World. Nou, dat komt van Achtung Baby. Dat album verscheen in november 1991. Dus dat is even heel snel rekenen. Daar ben ik niet zo goed in. 35 jaar geleden dat het uitkwam. Dus ja, nou ja, vooruit. Goed, zometeen heel veel platen. Ook uit de jaren 50, denk ik wel. Maar vooral uit de jaren 60, 70 en 80. En daarna in de arbeidsvitamine met natuurlijk Hans Schippers. Daarna Daniel Dekker. Hij

0: Samen Max.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
0: Voor die 2

0: Bewust 18 plus.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Goedemorgen. Carolijn Bari met het NOS Journaal om 9 uur.
14: Ja, goedemorgen Hans. Moest je nog even je koptelefoon opzetten?
13: Ja, ik sta nog even te chillen hier.
14: Rijkswaterstaat is hard aan het werk om de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk te verstevigen. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond de pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. De brug is daarom dicht en dat is vervelend voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.
15: Ja, drama natuurlijk. Het is heel Nederland nu kut. Ik kwam gisteren uit Zeeland, dan zit je ook weer met die Merwedebrug.
16: Ja, precies.
15: Ja, dat op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
16: Ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
17: Want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
16: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten. En ik kom hier elke dag, dus wordt elke dag feest, denk ik.
14: Ja, hoe lang het herstel van de brug nog gaat duren, is niet bekend. 3 dagen lang was het relatief rustig in Oekraïne vanwege een bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev. Maar inmiddels is de gevechtspauze voorbij en hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne een stad in het zuidwesten van Rusland aanviel. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Als overheden een project aanbesteden, dan hoeven ze niet meer automatisch te kiezen voor de partij die de laagste prijs biedt. Andere zaken gaan een belangrijke rol spelen, vertelt EU-correspondent van het FD.
18: Overheden moeten ook kijken naar het belang van vergroening, van innovatie, van strategische autonomie. We willen niet afhankelijk zijn van China. En 30% van de criteria moet draaien om echt dergelijke kwalitatieve criteria.
14: De krant liet een hoogleraar al naar de veranderingen kijken. Die zegt dat dit echt een keerpunt is in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Ja, er belandt jaarlijks nog steeds veel voedsel in de prullenbak. Zo gooien we elke dag 700.000 broden weg. Niet alleen oud brood, maar bijvoorbeeld ook slagers en andere ondernemers houden veel over. En daarom bedacht Joep Gommers een app vers voor vandaag om voedselverspilling tegen te gaan. Ondernemers plaatsen daarvan alles op wat over dreigt te blijven.
19: Wij zijn daar blij mee, want wij kunnen iemand anders daar blij mee maken en anders moeten we het weggooien.
20: Nu kun je het mooi toch nog een tweede kans geven.
21: Daar maken ze verrassingspakketten van en die kun je bestellen, betalen, reserveren. En die kom je dus gewoon hier in de winkel. Hè. Kom je hier ophalen.
22: Kijk, want anders verdwijnt ambacht uit de winkelstraat. Met ambacht verdwijnt smaak, verdwijnt heel veel sociale functies. politici die in dat soort winkels omgaan. Dus daar wil ik mij heel erg voor inzetten, voor het behoud van ambacht.
14: Ja, dat zei Joep bij Omroep L1. En landelijk zijn er steeds meer van dit soort initiatieven.
13: Ja, waarom niet eerder, denk je dan altijd?
14: Ja. En zo kun je goedkoop toch nog even ergens een taartje of wat dan ook kopen.
13: Ja.
14: Buiten is het bewolkt, vanmiddag regen en het wordt 18 tot 24 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. AVROTROS.
1: De beste evergreens. NPO Radio 5.
10: Isn't cold in 1992 so. You're the

Adriano Celentano. Hij vindt dat de mensen in de moderne samenleving niet in staat zijn om echt met elkaar te communiceren. Ze spreken verschillende talen, zelfs als ze dezelfde taal gebruiken, al dus hem. En Priest Coordination Choosel stond dus voor hem symbool voor universele liefde en een taalbarrière die door ritme wordt opgegeven.

Adriano Celentano. Hij vindt dat de mensen in de moderne samenleving niet in staat zijn om echt met elkaar te communiceren. Ze spreken verschillende talen, zelfs als ze dezelfde taal gebruiken, al dus hem. En Prison Coordination and Choosal stond dus voor hem symbool voor universele liefde en een taalbarrière die door ritme wordt opgeheven. Ik weet lekker hoe je dit uitspreekt. Prison Coordination and Choosal. Nee, geen enkel probleem. Dit is een arbeidsvitamine. We gaan de muziek draaien van Stichting Kunst in Oud-Marsum, Twente. Het laatste weekend van augustus was het weer zover. In het kunststadje werd voor de 43ste keer een openluchtevenement georganiseerd, waarbij zo'n 150 kunstenaars uit binnen- en buitenland hun textielkunsten, sieraden en geboetseerde houtkunst etaleren. En zo'n evenement kan natuurlijk nooit plaats hebben zonder medewerking van veel vrijwilligers en ondersteuning van diverse Oud-Marsumse verenigingen. Vandaar dat Frans Bolsje dus graag teruggrijpt op dit weekend van 28, 29 en 30 augustus in Oud-Marsum. Aan de andere kant is er Jos Beijer uit Arnhem, die na bijna 2 jaar gepensioneerd te zijn als tuinier, hovenier, begint te wennen aan zijn huidige leven door onder andere 2 keer per jaar door Frankrijk te toeren in zijn oude Franse autootje, terwijl hij dan op weg naar familie en vrienden arbeidsvitamine waardige muziek luistert. Hij stuurt liedjes die weinig worden gedraaid, maar iedereen nog

0: Het is met enige kinderlijke spontaniteit geschreven. As sure as Kilimanjaro rises like the Olympus above the Serengeti. Het schijnt dat het niet helemaal klopt, maar wat maakt dat allemaal uit? Want het is een fantastisch nummer nog even. Afrika van Toto.
1: Willeke?
0: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
0: Ik kom er even niet tussen.
2: En met jou?
0: Twee vrienden.
1: Heb je lang niet gezien.
2: Nee, veel te lang.
3: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

In het voorjaar van 2010 verscheen haar debuutalbum en ze werd op slag de nieuwe Edith Piaf genoemd. Met die hele grote hoofdletters altijd. Hot Club de France maakte ze. En dit is alweer van een paar jaar daarna. Kevin Dra, dat was Zaz die je hoorde. Western Union was van de Five Americans. Communicatie die verloren ging inmiddels. Want die, hoe was dat? Felix? In die plaat? Geen idee. Ja. En vrienden, blijven doen we altijd. Van Willeke en André hoorden je voorbij komen. Hier is First Choice.

Bij zichzelf naar binnen. De plaat heet Something Else by the Kings. En introspectieve teksten. Een beetje naar het voorbeeld van Bob Dylan, denk ik. Met barokpop en music hall. Death of a Clown. Daarvoor Big Log van Robert Plant van Led Zeppelin. Die zijn vleugels uitspreidde naar een solo-carrière. En die nooit terugkwam waar hij ooit geweest was. Dus altijd weer vooruit ging met nieuwe projecten. En First Choice met Dr. Love hoorde je.

Man. Ja, dat is unhealthy. Nooit ver weg natuurlijk van Smoke Gets in Your Eyes. Dus dat moet je dan draaien. En dit waren Shania Twain. En de Britse, hoe heet zij ook alweer, deze dame? Oh ja, Anna-Marie Nicholson. Nooit verhoord eerlijk gezegd. Naast jou van Boudewijn de Groot en Jan Rot hoorde je nog. En hier is een nummer van de Bee Gees. Maar dan wel in de versie zoals hij misschien voor het eerst gezongen is. Want daarna kwam The Verrest ook mee. Op dezelfde soundtrack van Saturday Night.

0: reisden we even met ze mee. Out Up in a Beautiful Balloon. Met de Fifth Dimension en de muziek uit Hair. In de Arbeidsvideo midden vanochtend.
1: Bert op 5.
2: Hoe is dit ooit begonnen?
3: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
4: En dat zou dan achter de voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
1: Van 4 tot 6.
4: Annie staat in de kanon van Nederland.
1: Op NPO Radio 5.
2: Moet ik zeggen, goedemiddag Gaston.
1: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 10:00, Caroline Bari met het NOS Journaal.
14: Goedemorgen. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. Onder de 15-jarigen kan 40% daardoor niet meekomen op school. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek. De leesvaardigheid onder deze groep daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed genoeg lezen. Inmiddels is dat dus ruim een derde. En het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. In Den Haag houden vakbonden vandaag een grote demonstratie tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Duizenden medewerkers van onder meer gemeentes, het Rijk en universiteiten leggen het werk neer. Veel demonstranten maken zich vooral zorgen over de bezuinigingen op de WMO.
15: Mensen met een ziekte of met een beperking, die worden door die bezuiniging juist geraakt. En wij zien nu dat wij nu als melkkoe worden gebruikt door het kabinet. Ja, dat moeten we tegengaan.
14: Vanuit het hele land vertrekken vanmorgen bussen met actievoerders richting het Malieveld. Na nieuwe Russische aanvallen op Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen en 10 mensen gewond geraakt. De Russen gebruikten ballistische raketten. De aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad begonnen weer nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner daar waren vertrokken. Ze waren daarvoor nog in Moskou geweest om te praten over een einde aan de oorlog. Oekraïne heeft civiele infrastructuur in Rusland aangevallen in de stad Saratov. Daar is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. En Botik van de Zandschulp kan even bijkomen vandaag na de meer dan 5 uur durende tenniswedstrijd tegen de Fransman Arthur Géa. Maar van de Zandschulp won en dat betekent dat hij net als 5 jaar geleden de kwartfinales van de US Open heeft bereikt.
16: I think this is probably even better than the first quarterfinal I made here. Been some tough years, but started to play better this year again. And thanks everybody for supporting me. I needed you guys.
17: Ladies and gentlemen, let's give it up.
0: lastig. Lastig uit te spreken voor een Amerikaanse sportcommentator van de Sands Club. Morgen staat Van der Zandschulp in die kwartfinale tegen de Duitser Alexander Zverev. Het weer bewolkt en plaatselijk al wat regen. Vanmiddag meer buien en dan wordt het 18 graden in het noorden tot nog 24 graden in het zuidoosten.
12: Arbeidsvitamine. Hans Schiffers. Avro Tros.

Lloyd Cole, hij was een student in Glasgow die met Perfect Skin debuteerde. En zijn Commotion, zoals zijn begeleidingsband heette. En de opvolger Rattlesnakes was zeker ook even leuk. Vitamine op Radio 5 met de aanvragen van een gepensioneerde tuinman en hovenier, Jos Beijer uit Arnhem. Op zijn lijstje werpt hij zich op voor liedjes die te weinig worden gedraaid, maar die iedereen toch nog steeds al kent. En andere aanvragen komen van Kunst in Oud-Marsum, een groep van enthousiaste vrijwilligers, onder wie Anita en Diana en Inge en Nanny en Yvonne en Bert en Fion en Frans en John Pieter en nog een Frans, dat is dan Frans Bolser waarschijnlijk, die ons vertelt dat ieder laatste weekend van augustus kunstenaars uit binnen- en buitenland dat kunststadje bezoeken om hun ideeën te etaleren. En dit keer was verbeeldende kunst het thema. En dat met show en beeld en foto een groot succes was, begrijpen we. Hier ligt het lijstje

0: Karmozijnrood was de favoriete kleur van Tommy James. En klaver, zijn favoriete bloem. En hij combineerde die twee in Crimson and Clover, Over and Over. Je moet er wel op komen. En het was ook nog subliem geproduceerd allemaal. Tommy James en Sean Dells. Daarvoor Boat on the River van Styx. En daar weer voor Chris Isaak met het mooie filmische Wicked Game.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Ja, we hebben een leuk puzzeltje. Dat bestaat uit 4 stukjes. 1, 2, 3, 4. Die volgorde hoor je eerst. Maar je weet zelf wel dat je een andere volgorde aan moet geven om het weer te kunnen maken zoals het is. En de jonge provocateur Steve Harley, die had een band die bij hem was weggelopen. En hij provoceerde ze met de woorden: come back to see me, make me smile, or do what you want, running wild.
1: 1. Drie. 4.
0: Jullie mogen helemaal zelf bepalen hoe je dit weer gaat repareren. En dat horen we dan graag via de NPO Luister-app. Daarmee kun je een puzzelboek winnen, namelijk van arbeidsvitamine. Nico Haak en de paniekzaaiers. Kom erop, jongens.

0: Creativiteit in voor de Carpenters om het ook te coveren met deze Kind of Hush. Dat was wel het mooiste compliment voor Herman's Hermits natuurlijk. Clara en Johanna Söderberg uit Zweden hoorde je. Die zaten ooit in de metro te zingen en geld op te halen voor hun eigen zang. Terwijl ze nog geen First Aid Kid waren, maar later wel. En toen kreeg je die mooie plaat van ze. En Nico Haak met de Paniekzaaiers hoorde je met Honky Tonky Pianissie.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Douwe Dijkstra, dat allitereert heel lekker zeg. Lijkt wel een stripfiguur.
2: Ja, nou, dat, misschien ben ik dat ook wel, hoor.
0: Ja, is maar, het zo? Ja. Spreek ik met ja. een stripfiguur, hoor. Hoe ben je getekend dan?
2: Nou, weet je, de Douwe Dabbert, inderdaad. Zonder baard.
0: Douwe Dabbert. Oh ja, dat is die man met die knapzak, hè, geloof ik.
2: Ja.
0: Wat grappig. Waar kom je vandaan, trouwens, Douwe?
2: Haarlem.
0: Haarlem, oké. Okay. En zit je vaak mee te doen met die puzzel hier?
2: Ja, heel vaak. Ja? Ik heb ook altijd Radio 5 aanstaan. En als ik even tussendoor op mijn werktijd heb, dan heb ik altijd zoiets, oh, even luisteren, even kijken of ik hem voor elkaar kan krijgen. En vaak lukt het me wel. Soms denken we bij mij, nou, hoe ik hiernaast heb kunnen zitten, is mijn raadsel.
0: Ja, ja, ja. Nou, hoe menselijk allemaal. Laat eens weten wat je had vandaag.
2: Wat zei je? Sorry.
0: Ja, laat eens weten hoe je wat jou betreft moet nu.
2: 3, 4, 2, 1.
1: 3. 4. 2. 1.
0: Ja, er is maar één goede oplossing natuurlijk, hè?
2: Yes, ja, dank je.
0: En dat is deze oplossing. En geen één stond er op dezelfde plaats, op de goede plaats bedoel ik. Dus dat maakt het ook weer wat lastig. Nou ja, goed, ik wil er niet te veel in. In mijn potje moet je niet roeren, want ik snap er nooit iets van. Dus je krijgt voor mij een puzzelboek van arbeidsvitamine toegestuurd.
2: Vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, daar wens je veel plezier bij. Dag,
2: dank je wel.
0: Dag.
2: Doei.

visitekaartje van Earth, Wind & Fire is natuurlijk Philip Bailey met die enorme hoge falsetstem. Fantasy kwam van All in All, een LP die destijds veel succes kreeg. Bird of Paradise was van Snowy White, een visitekaartje van deze Thin Lizzy-gitarist, waardoor die ook bij Pink Floyd op het podium kwam te staan en Tina Turner en allerlei andere shows. Ik kan me hem nog wel herinneren, dat witte haar van hem. Wat hadden we nog meer? Hermits en Steve Harley en Cockney Robo. Kortom, het zit helemaal vol met hits hier vandaag.

Franse hip-hop met Keltische invloeden voortkomend uit Manaus. Liefde voor Bretagne is dat. La Tribu de Dana. Daarvoor As Tears Go By van Marion Faithful. Jan die weet nog te vertellen dat zij op de kop af 60 jaar geleden optrad in Geleen. En hij was er helaas niet bij, iets te jong. Maar misschien kun jij het je nog wel herinneren, ik weet het niet. Bij V&D was dat. Dus

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks, bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NAV.
2: En waarom NAV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
11: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
10: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 11 uur, Caroline Barry met het NOS Journaal.
17: Zo'n 4 op de 10 leerlingen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen. De leesvaardigheid van Europese scholieren wordt sinds 2015 onderzocht.
18: En keer op keer zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Dat een groot deel van de tieners het riskeert om laaggeletterd de middelbare school te verlaten. En daardoor niet mee te kunnen komen in de maatschappij.
17: Staatssecretaris Thiele van Onderwijs komt binnenkort met een actieplan. Want lezen is superbelangrijk, zegt ze, om de bijsluiter van medicijnen te begrijpen of een sollicitatiebrief te schrijven. Rijkswaterstaat is bezig met het storten van zand en grind bij de Hardenberger brug op de A28 bij Nijkerk. Bij controles bleek dat er bij de pijlers van de brug meer zand was weggespoeld dan verwacht. Maar vanmorgen wist niet iedereen dat de brug daarom dicht was.
19: Ik ben vandaag naar kantoor in Utrecht en ik heb geen idee hoe ik daar ga komen.
20: Wist u het niet van de brug?
19: Nee.
20: Oké. Okay.
19: Nee.
20: Vertel het al de hele ochtend op de radio, hoor.
19: Ja, ik zit een boek te luisteren, sorry.
20: Oké. Okay. Waar komt u vandaan?
19: Uit Elburg. Dus ja. Ik heb ook al een stukje achter de rug met omleidingen en overal tussendoor. Maar goed, mocht niet baten.
17: Rijkswaterstaat hoopt later vandaag te kunnen zeggen hoe lang het nog gaat duren op de A28. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het Franse ministerie van Cultuur heeft 33 musea nu aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Er is steeds meer aandacht voor voedselverspilling. Eerder vanmorgen kwam de app Vers voor Vandaag al voorbij, waar honderden ondernemers in Limburg voor een zacht prijsje voedsel te koop aanbieden dat ze anders weg moeten gooien. En RTV Oost schoof gisteren op straat in Deventer aan bij de verspillingsvrije tafel. Daar kregen 150 mensen verschillende gerechtjes, bereid van producten die anders waren weggegooid.
1: Snijbiet heb ik hier liggen, aardappeltjes en wat pasta.
21: Nou ja, ik ben in mijn eentje en dan kook ik te snel of te veel als ik kook. En dan, ja, dan gaat er toch wel veel dingen weg.
22: Gewoon alles door pasta's doen of op een pizza maken. Dus dan kan je alles erop doen wat je kwijt moet.
1: Smaakt goed.
23: En vaker mijn bord beter leeg eten in plaats van een beetje de restjes overlaten.
24: Nou, het is mooi dat papa even meeluistert zo.
23: Ja.
17: Het weer bewolkt en vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 18 tot 24 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Wat als Vincent van Gogh dit liedje gehoord zou hebben dat ons zo dicht bij hem brengt? Zou hij anders zijn gaan schilderen, vraag ik me dan af. Dat is Don McLean. De arbeidsvitamine op dinsdag met aanvragen van Stichting Kunst in Oud-Marsum, waar Frans Bolscher met vrijwilligers Anita en Diana, Inge, Nanny, Yvonne, Bert, John, Frans en John Pieter terugkijken op de 43e editie van dit evenement. En verder Jos Beijer uit Arnhem, die graag door Frankrijk toert met de auto. In de auto luistert hij dan op de iPod naar zo'n 2000 nummers van 1960 tot heden.

Je langspeelplaten hadden allemaal iets gewichtigs. In Search of the Lost Chords van Moody Blues, of Tales of Topographic Oceans, of Turn of a Friendly Card. En dit komt al van Eye in the Sky. En dat is de Colin Blanchard die je hoort. Die er een soort diepe wijsheid in kerfde in dat Olden Wise. No Money at All was van Brendan Croker, man die veel samenwerkte met Mark Knopfler onder meer, Eric Clapton, andere gitaristen. En Hello Mary Lou is het eeuwigdurende liedje op de radio. Zeker een arbeidsvitamine van Ricky Nelson. Kun je elk moment draaien. Daar word je toch weer even vrolijk van.

Bert Hemmelink, Erik Meesie, Joost Witte en Huub van Meelik en Gerard de Bragonier. Toontje lager. En in het midden mag je altijd denken aan het programma De Heilige Koe van Bob de Jong, dat bij Veronica werd uitgezonden, waar ze dat middenstukje uit Zoveel te doen iedere keer maar weer opnieuw liet horen als een bumper, zeg ik geloof ik dan. Listen to what the man said was een hele mooie van Wings. En daar weer voor Katie Tunstall met Suddenly I See.

Uit het jaar dat het Songfestival vier winnaars had. Salomé uit Spanje, Frida Bocquera in Frankrijk, Danny Coeur in Nederland en dus ook Lulu met Engeland en Boom Bang Bang. Dus een onomatopee, een woord dat geluid nabootst dat het beschrijft. En zo is het. Dit is Son Mieux.

Dean Martin van de Redback. Gentle on my mind was dat. Daarvoor Raindrops Keep Falling on My Head van BJ Thomas. Nummer uit Butch Cassidy en The Sundance Kid uit 1970. En je hoorde Camille de Merison met Son Mieux en zijn Multicolor. Dit zijn de Scorpions uit Duitsland. De wind waait weer in de richting van verandering.

0: Sammy Davis Jr. met dank aan de Stichting Kunsten Oud Marsum vandaag en Jos Beijer uit Arnhem, want die deden te verzoeken. Morgen nieuwe vitamine. Om 9 uur. Lunch lekker met Daniel Dekker. Fijne dag.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, en waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
17: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
18: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
20: Goedemiddag, Daniel. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens een advocaat hielden ambtenaren belangrijk bewijsmateriaal achter in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid niet alle informatie zou hebben gedeeld met de onderzoekers. Steeds meer mensen weten het Centrum Seksueel Geweld te vinden. Er zijn 16 locaties door het hele land waar slachtoffers terecht kunnen voor een luisterend oor of een behandeling. In zo'n centrum zitten artsen, advocaten en ook de zedenpolitie.
0: We bieden ze een luisterend oor en een gesprek. We geven zelf informatie over wat houdt het nou in om een strafrechtelijk onderzoek bij de politie aan te gaan. Wat gebeurt er dan allemaal? Nou, dit is een traumasensitieve ruimte. Het hoofdbureau is dat niet. En dat maakt eigenlijk dat slachtoffers zich, als ze eerst door een case manager gezien worden, eerst gezien en gehoord worden. Dus ik denk qua slachtofferbehandeling dat je hier beter op zijn plek bent.
20: Alleen al in Amsterdam hebben zich 800 mensen gemeld sinds de start in 2024, meldt AT5. Vooral vrouwen, maar het centrum zet zich ook actief in om mannen, vluchtelingen en queer mensen te bereiken. De politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto. Dat zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. Na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en ook de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. En de pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen is na ruim 8 weken weer opgeruimd. Het eerbetoon aan Wim T. Schippers werd door 48.000 mensen bezocht. En de conservator verwachtte deze zomer al wel dat het weer een succes zou worden.
21: Iedereen heeft of herinneringen aan de vloer of is helemaal verbaasd dat dit een kunstwerk is. Heeft er vragen over en dat is natuurlijk ook wat Wim T. altijd wel wilde. Een kunstwerk maken wat reacties oproept en wat mensen aan denken zet.
20: Ja, nog wat leuke feitjes. Tijdens die 8 weken stapten 48 bezoekers in het kunstwerk. Ook werden in totaal 5 telefoons uit de vloer gevist. En er was 1 bezoeker die van de pindakaas likte. Dat bleek een kind te zijn. En die 390 kilo pindakaas kwam vanwege de hygiëne niet naar een dierentuin, wat eerst het idee was. Dus daarom wordt het gecomposteerd. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen bij 18 tot 24 graden. Ik hoor een eitje in de pan glijden.
19: Ja, ik denk de temperatuur lopen weer terug. Jij zou wel zin hebben in een omeletje.
20: Ja, dat is een goed idee.
19: Ik ga het voor je maken. En eet smakelijk ook voor thuis.
18: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: de Doobie Brothers. Altijd mooi om hem te horen zingen. Nou, van harte welkom. Ja, je ruikt het al natuurlijk, dat eitje dat ik aan het bakken was voor Caroline Bari. En iedereen zit hier weer te smullen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag en welkom aan de Omroep Max Lunchtafel. Zometeen praten wij met Jet Berghout over de symfonische sessies. Ja, een spannende periode. Prachtige muziek gaan we je ook laten horen. En Lisa, Amy en Shelley komen langs. Nou, dan weten jullie wel wie het zijn, toch? Oh, Jean, jazeker. Ze hebben nieuwe muziek uit. De lunchtafel is weer lekker vol en jij kunt aanschuiven. Dinsdag 8 september. Dit is Lunch Lekker.

0: Eagles op de radio en natuurlijk bij NPO Radio 5. Mooi evergreen, dat heet The Heartache Tonight. En daarvoor hebben we de enige echte, jawel, Sir Cliff Richard was dat. Nogmaals smakelijk eten, van harte welkom hier bij het Radioshow met de allerbeste evergreens. En natuurlijk de gezelligste lunch. En we gaan het hebben over iets moois. Zeker muzikaal heel erg mooi. De tweede editie van de Symfonische Sessies. Dat is een samenwerking tussen alle radiozenders van de NPO eigenlijk, toch?
1: Ja.
0: Vergeet ik hiervan.
1: Ja, NPO Radio 1 doet nog niet mee. Ik wacht nog op een editie met Debbie Petter.
0: Ja, dat zou een goede zijn, ja.
1: Maar nee, alle muziekstations zijn aangesloten. Dus het is heel breed. Alle genres zitten erbij.
0: Jullie horen Jet Berghout, bekend van Jets Vrijdagshow. Dat moet je nog heel even op wachten, een paar dagen. Maar dan gaat hij weer van start natuurlijk. En je doet ook nog een Goedemorgen Met, toch? Of
1: ja, die regisseer ik. Ja. Heb jij dat wel eens gedaan, Daniel?
0: Nee.
1: Zou je een ochtendje willen doen met je favoriete klassiekers?
0: Als jij de regie doet, zeker.
1: Oké, deal bij deze.
0: Nou, leuk.
1: Leuk.
0: Jet Berghout, die is eigenlijk... jij bent eigenlijk de frontvrouw van de Symfonische Sessies, hè?
1: Ja, ik mag inderdaad dus de host zijn... samen met alle co-hosts van de andere zenders, onder wie jij. Dus dat volg ik eigenlijk alle artiesten op weg... naar hun samenwerking met het Radio Philharmonisch Orkest. En ja, ik volg ze en beleef eigenlijk met ze mee... hoe ze dat allemaal ervaren, want het is heel spannend om met zo'n groot orkest en ook nog het groot omroepkoor samen te werken.
0: Ja.
1: En je eigen liedje op een hele andere manier te gaan zingen. Dus dat volg ik en dat is echt een feest om te doen.
0: Ja, en voor mij is het ook een feest om te doen. Omdat ik dan in aanraking kom met NPO Klassiek. De radiozender waar jullie al die mooie muziek draaien. Want jij kent dat orkest natuurlijk en dat koor.
1: Ja.
0: En ik was bij de opname van Carsu Domes. Een van de deelnemers aan de Symfonische Sessies.
1: Hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, dat vond ik heel erg mooi om mee te maken. Ik was daar in het omroepcentrum, ik zag dat orkest... en dan ben ik al onder de indruk. En ik was onder de indruk van Thomas Olimans... die ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet kende, daar ben ik heel eerlijk in.
1: Het hele beroemde klassieke zanger.
0: Ja.
1: Die zingt echt tot in de Met in New York solo rollen. Dus dat is echt een fenomeen in opera en liedland.
0: Ja, want ik
1: internationaal.
0: Ik realiseerde me dat ook die dag, want hij moest ook heel snel weer naar het buitenland. Hij werd opgehaald met een taxi. Ik dacht, we hebben met een wereldster te maken.
1: Ja, dat is het echt, ja.
0: Ja.
1: En het leuke was, zij kenden elkaar niet, Carsu en Thomas... maar die moesten wel meteen een duet zingen. En ook meteen met dat orkest. En zij zijn allebei zo professioneel. Ze waren tot de tanden toe voorbereid. Maar ze gingen dus in de kleedkamer voor het eerst samen zingen. En ze hadden ook, dat vond ik het leuke... allebei hetzelfde plan met dat lied wat ze gingen doen. En zij vonden elkaar daar helemaal in. En de arrangeur die dus dat lied had bewerkt voor... symfonieorkest, die had ook dat plan. En dat eigenlijk om een beetje de grimmige ondertoon... van dat Hijo de la Luna door te laten klinken. En ik vond het vooral heel leuk, omdat het was natuurlijk een beetje een blind date. Die twee samen en dan ook nog samen zingen. Maar dat heeft zo'n waanzinnig resultaat opgeleverd.
0: Ja, we gaan het zo meteen laten horen. Het duurt bijna 6 minuten. Maar het is mooi genoeg om...
1: aan de lange kant, denk ik, hè? Voor NPO Radio 5.
0: Nou, maar de goede liedjes duren nog helemaal lang, hè?
1: Ja.
0: Dat is vaak zo, hoor. Met Stay Out of Heaven hebben we dat ook. En Bohemian Rhapsody. Ja. Ik noem maar even een paar classics op.
1: Ja, dit is een beetje zo'n klassieker dan.
0: Ja, denk ik wel, ja. Want dit is van Mecano. Spaans is het. Het gaat... het is best wel een triest verhaal, eigenlijk, hè? Hijo de la Luna.
1: Ja, want dat is gek. Het klinkt een beetje als zo'n lieflijk wiegliedje over de maan. Maar het is eigenlijk een beetje een grimmig lied over een moeder die een albino kind krijgt. En de vader die dat niet erkent en haar dood en de maan die zich eigenlijk over dat kind ontfermt. Het heeft iets heel grimmigs, verdrietigs. Het heeft een randje.
0: Maar ook wel iets moois dat de maan zich kantelt om dat kind dan daarin te leggen.
1: Dus dat is ook dat lieflijke erin.
0: Ja.
1: Maar de rauwheid, die hoor je niet zo vaak terug. En dat hoor je wel in dit arrangement van Konrad Koselleck. En dus ook in de dictie, de vertelkunst van Carsu en Thomas. Die hebben daar echt een powerlied van gemaakt.
0: Ja. Er doen nog meer artiesten mee, behalve Carsu natuurlijk. Raccoon zag ik, Replay, Mart Hoogkamer, Zoë Touran. Ook echt een heel groot talent.
1: Ja.
0: En het is al te beluisteren in de NPO Luister-app, toch?
1: Ja, ze zijn allemaal te luisteren. Dus je kunt de videoclips ook al zien. En de hele videoserie die erover is gemaakt... die is vanaf 21 september te zien op NPO 2 en NPO Start. En dan zie je ook een beetje die verhalen en die achtergronden. Die spanning, de zweethandjes. En hoe dat resultaat ook beleefd is door iedereen en ook door het orkest.
0: Ja. Wat ga jij nu verder doen eigenlijk? Behalve dan dat je dit... Ja, jij presenteert het natuurlijk.
1: Maar ja, ik ga deze hele week bij alle stations langs om de liedjes te presenteren. Eigenlijk om de release te vieren. Dus vandaag Karsu. Gisteren hebben we Jet van der Steen gereleased op 3FM. Morgen SterrenNL. Zo maak ik een tour langs andere stations. En dat vind ik eigenlijk nog het leukst, Daniel. Dat we gewoon allemaal zo samenwerken. Dat het gewoon de hele NPO werkt samen om hele mooie muziek te vieren.
0: Ja, dat vind ik leuk, dat het over muziek gaat ook echt.
1: Ja, en het grappige is, die culturen zijn toch best wel verschillend. Het DNA van zo'n orkest en een raccoon bijvoorbeeld, ja, die spreken echt een andere taal. Dus die moeten elkaar dan echt een beetje zoeken en die hebben ook andere gebruiken en andere gewoontes. En dan proberen ze toch elkaar te vinden. En dat vind ik misschien wel mooi. Hè? Dat ook al, ja, die hokjes zijn misschien zo ver van elkaar af. Iedereen wil eigenlijk iets moois maken. En dan verdwijnen eigenlijk al die verschillen en al die vooroordelen. En dan is iedereen zo ontzettend gelukkig als er iets moois uitkomt. Ja, ik weet niet, ik heb misschien een hoger doel, maar dat je als je probeert elkaar te verstaan, dan ontstaat er echt iets moois.
0: Ja, maar wat dat betreft spreken we misschien wel dezelfde tafel. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat je dit vak hebt waarbij je er zo bovenop kan zitten.
1: Ja, en wanneer zitten wij nou samen in de studio?
0: Nou, dat is volgens mij de eerste keer. Behalve dat ik net werd uitgenodigd voor een Goedemorgen Met.
1: Ja, dat wordt de tweede keer.
0: Misschien wel de tweede keer. Jet Berghout van NPO Klassiek, bekend van het Jets Vrijdagshow. Wat zit er vrijdag in? Ben je dat al een beetje voorbereiden?
1: Want zeker, want ik ga natuurlijk ook al die nummers laten langskomen. Ik ga de orkestrale versies laten horen. Dus dat eigenlijk zonder de zang. En dan ben ik heel benieuwd, want het is namelijk heel erg mooi. Dan hoor je alleen het orkest of alleen het koor.
0: Oh.
1: En dan blijft er zoveel over. Dat is heel gewoon, ik bedoel, niet ten nadele van de artiesten. Die hoor je ook. Mm-hmm. Maar ik laat ook even zien hoe knap al die stukken bewerkt zijn voor orkest. Want vaak is het voor het orkest best wel saai om van die arrangementen te spelen. Dan moeten de violen echt wel hele lange noten doen. Mm-hmm. En dan de blazers even zo'n solotje. Maar dit is echt heel erg klassiek gearrangeerd. Dus dat het voor die orkestleden ook heel dankbaar is om te spelen. Je hoort ook hoe goed ze zijn. Die leden van het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. En dat wil ik ook even laten horen. Dus dat hoor je vrijdag.
0: Ja, jij kan het ook weten. Want je speelt zelf toch ook iets?
1: Ik speel een beetje viool.
0: Nou, een beetje.
1: Nou ja, ik vind het heel leuk. Maar nowhere near die orkestmuzici.
0: Ja, maar dan heb je er toch iets meer kijk op, denk ik.
1: Ik snap wel hoe moeilijk het is.
0: Ja, hè?
1: En hoe knap het is hoe zij het spelen.
0: Ja. Nou, leuk dat je er even was hier bij onze lunch. Ik ga Higo de la Luna laten horen.
1: Ja.
0: Van Karsu en Thomas Olieman.
1: Ja, en al die andere nummers, ook van Karsu, die heeft er dus nog twee opgenomen. Die kun je dus beluisteren al in de NPO Luister-app.
0: Oké. Nou, we gaan het draaien. Ik ben ook heel erg benieuwd wat onze luisteraars ervan vinden.
1: Ja, laat het even weten.
0: Laat het even weten, dat kan inderdaad via de NPO.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet.
2: Ja, ik ga even meer keuze krijgen. Dan...
1: Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Ik ben geweldig, hè. Dat koos vaker.
0: En dit ook.
3: De jongen, Hilversum stond stijf in de kool. En niet alleen de artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

Dat is Miss Montreal en haar nieuwe single Groot. En daarvoor Cashew Domes samen met Thomas Olimans. Prachtige nummer van Meccano uit 1986 opnieuw gedaan. Met een, niet te evenaar orkest. Er komen heel veel goede reacties binnen. Dus dat liedje gaan we wel vaker draaien. Wat is dit prachtig gemaakt, zegt Björn. Al helemaal aan het genieten hier. Nou, prachtig toch, laat Christine weten. Corina stuurt heel mooi. Ines heeft het allemaal opstaan tijdens het hardlopen. Mooi liedje hoor. Geef mij de uitvoering van Montserrat Caballé maar. Dat zegt Freddy. Heeft hij ook een uitvoering daarvan gemaakt? Dat wist ik helemaal niet. Kippenvel, prachtig, geweldige muziek. Groetjes van Carla Vogels. De symfonische sessies van de NPO zijn nu te zien dus. Nog niet te zien, maar wel te luisteren in de NPO luisteren. En vanaf 21 september ook te zien. Hier is Eris Ramazzotti. Muziek.

0: Uit het mooie decennium, de jaren 80. Binnenkort even een week van de jaren 80 hier op NPO Radio 5. Eros Ramazzotti. Het is 12:30 geweest en hier is Carolijn met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een middelbare school in Almere is vandaag na overleg met de politie dichtgebleven. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs kregen dat gisteravond te horen. De school zegt niet wat er aan de hand is. In Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., maar hij kreeg een paar maanden geleden een jaar celstraf vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht vroeger ook heette. Eind volgende maand geeft Stevie Wonder een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij viert het 50-jarig jubileum van zijn album Songs in the Key of Life. Daarvan zijn er meer dan 10 miljoen verkocht. De laatste keer dat Stevie Wonder in Nederland optrad is alweer 12 jaar geleden. En dan is er natuurlijk nog...
0: Ik zit rond
1: heel prikkelend dierennieuws.
0: Ik zit kaarten te bestellen voor Stevie Wonder.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, de strijd tegen de geelpoothoornaar of de Aziatische hoornaar is in volle gang. Die grote wesp heeft hier geen natuurlijke vijanden. En daarom wordt hij bestreden door mensen. Hier vlakbij in Laren prakken ze dat vrij rigoureus aan. Met pincetten, mini-zendertjes en een radarpistool.
3: Een hoornaar. Die merken we eerst, die geven gewoon een kleurtje. Dan gaan we klokken, hoe lang blijft die weg? En dan kijken we welke richting vliegt die op. En als die dan binnen de vijf minuten is, dan gaan we hem zenderen.
1: Ja, zo kunnen ze een hoornaar een paar honderd meter volgen. Maar soms vliegt hij naar een nest dat te hoog hangt. En dan hebben ze nog een stukje techniek nodig.
3: We hebben echt hoogwerkers nodig. Ik denk, ja, hoe moeilijk kan het zijn om een hoogwerker te regelen? De brandweer heeft er een, de gemeente heeft vast wel budget of contacten om een hoogwerker te regelen.
1: En daar is dus nog wat lobbywerk te doen.
0: Zo, nou, ze pakken het wel serieus aan, dit.
1: Heb jij nog een hoogwerker die ze kunnen lenen?
0: Wel, ik ben al lang blij als ik iemand vind die wil werken.
1: Het weer bewolkt en later vanmiddag bijna overal regen. Behalve in het oosten en zuidoosten, daar is ook nog wat zon. Bij 18 tot 24 graden. Morgenochtend in het westen stevige buien, soms met onweer. En het wordt kouder, maximaal 18 graden.
0: Dankjewel Carolijn, we zijn weer lekker bijgepraat. En, nou ja, we gaan zo meteen wel iets draaien van Stevie Wonder, toch? Eens kijken wat jullie willen horen. Laat het maar weten via de NPO-app. En wat leuk dat je er weer bij bent bij de lunch van vandaag.

0: De Evergreens hier op NPL Radio 5. Sony en Cher waren dit en The Beat Goes On. En voor de Wistar. Daar is hij weer op de lunchquiz van de Nederlandse radio. En we laten twee keer een fragment horen van hetzelfde nummer. De een is van Peter Frampton, de andere van Big Mountain. En de vraag is, wie was er het eerst met dat nummer?
1: 1.
0: Zo heet het. Baby, I love your way.
1: 2.
0: Gaat er niet om wie het beste is, hè? Het gaat erom wie was er het eerst mee. Wie was er het eerst met Baby, I love your way? Was dat

0: is liefde. Binnenkort komt Pascal Jacobsen met eigen liedjes. En dan verwachten we hem hier ook tijdens de lunch om dat aan jullie te laten horen, uiteraard.
1: De Bandekker.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, daar is Jenny. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik hoorde je al eventjes, je was even in overleg.
1: Ja. Ja. Met wie? Moet de radio afzetten.
0: Oh ja, ja, even ietsje zachter, hè?
1: Ja, ja.
0: Anders kunnen we elkaar niet goed verstaan. Heb je een beetje hulp vandaag bij de quiz? Want dat zul je nodig hebben, denk ik.
1: Ja hoor, ik heb hulp, ja.
0: Oké, nou, ik heb de vraag namelijk gezien.
1: Oh.
0: Ja, nee, het is niet zo dat ik zou denken van, daar fiets ik even doorheen.
1: Oh.
0: Ja, ik wil niet zenuwachtig maken, hoor. Maar laten we gewoon bij het begin beginnen. Wie was er het eerst met Baby, I Love Your Way? Was dat Peter Frampton, Dubbeldekker 1 of Dubbeldekker 2, Big Mountain?
1: Dubbeldekker 1.
0: Ja. Peter Frampton in 1975 en Big Mountain, ergens in de helft van de jaren 90, dacht ik.
1: Ja, zou kunnen, weet ik niet.
0: Echt in ieder geval veel later. De Omroep Max sokken komen naar je toe.
1: Oké.
0: En die geven mee aan de post, dat moet richting Roosendaal, toch?
1: Ja, Roosendaal, ja.
0: Ja, daar komt het helemaal goed. Baby, I Love Your Way werd door Big Mountain een hit. Doordat het de soundtrack was, het zat bij een film. Welke film was dat? Was dat A, Big Thunder Mountain? Was dat de film... Antwoord B, Top Gun. Of antwoord C, Reality Bites.
1: Denk
0: aan de lunch, hè? Sorry?
1: Ja, denk A.
0: Jij denkt A. Ik was wel een beetje bang voor het. Het was Reality Bites, was de film waar het...
1: Ik ken het niet.
0: Ja, die Big Mountain, Big Thunder Mountain, dat is een attractie in Disneyland Parijs. Ik denk, nou, dat weet jij wel.
1: Ook niet.
0: Nou ja, hier eindigt het dan al, hè?
1: Ja, oké, niks aan te doen.
0: Nee, dat vind ik dus ook eigenlijk. Maar ik ga je wel een leuke dag wensen. Je mag gewoon nog even bepalen welke versie van Baby I Love Your Way gaan we draaien vandaag.
1: Nummer 2 graag.

Roosendaal. En bij vraag 1 ging het al mis in de quiz. Morgen dan proberen we het opnieuw en kun je je ook weer opgeven voor de dubbeldekker. We draaien de Big Mountain en Baby I Love Your Way. Ik wens je een mooie dag vandaag, Jenny. De hulplijn was ook niet ver aan. Straks deel 2 van Lunch Lekker voor vandaag. En dan zijn ze hier. O'Jean, ze hebben een nieuwe mini-cd uit met prachtige muziek. En ze zijn op tour door Nederland. Dat zometeen met nog veel meer goede muziek. En Stevie Wonder, jawel. Gaan we ook nog draaien vandaag.

0: Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
12: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's Grow.

0: grow.nl/business.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is 1 uur nieuws met Suzanne Vries. Goedemiddag, Suzanne.
4: Goedemiddag, Daniel. De Duitse man die gezocht werd vanwege sabotageaanvallen op het stroomnet is opgepakt. Hij werd aangehouden bij een verkeerscontrole niet ver van zijn woonplaats. De afgelopen dagen was er een klopjacht gaande op hem. Het gebeurde na meerdere sabotageacties, waarbij explosieven bij stroomnetvoorzieningen waren neergelegd. Op sommige plekken ontstond brand. De opgepakte man is een klimaatactivist die vindt dat het opwekken van stroom met fossiele brandstof een misdaad is. Een spannende dag voor Omroep Ongehoord Nederland. Er wordt duidelijk of de minister hun licentie gaat intrekken. De directeur van de omroep moet straks naar het ministerie komen. Dat vertelde hij zojuist in de uitzending.
5: Ik ben vrijdag gebeld met het verzoek vanuit het ministerie om vandaag om 3 uur langs te komen om een voorgenomen besluit aan te horen. Ik ga daar naartoe samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht. En dat zal gaan over de toekomst van Ongehoord Nederland.
4: Ja, Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. De omroep kwam afgelopen maanden nog verder onder vuur te liggen toen in een uitzending begrip werd getoond voor sommige uitspraken van Hitler. Zo'n 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed lezen, niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. Daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen, blijkt uit internationaal onderzoek. In Utrecht begint over een uur een gekke voetbalwedstrijd, namelijk een wedstrijd van maar 26 minuten. SC Utrecht en Go Ahead Eagles moeten nog een deel uitspelen van hun pot die zaterdag werd gestaakt. De Utrecht-fans gooiden toen bekers en vuurwerk op het veld. Bij dit korte potje mogen dit keer geen supporters zijn, zegt sportverslaggever Jan Kees van der Kun.
6: En nu wordt het een leeg stadion. Dat is dan de straf om 2 uur vanmiddag. Bij een 3-1 achterstand voor Utrecht. Normaal gesproken moet Go Ahead Eagles dat nog wel over de streep zien te trekken. Aan de andere kant, ja, in 25 minuten. Ze hebben ook weer even nieuwe plannen kunnen smeden. Kan er nog wel, is er nog wel wat mogelijk voor Utrecht?
4: SC Utrecht heeft op basis van camerabeelden de eerste daders opgespoord. En zij mogen voorlopig de Galgenwaard niet in. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt er regen over het land. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden.
2: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Amsterdam. Voor de Songs in the Key of Life Tour. En daar staat dit ook op natuurlijk. Dat heette I Wish. En dank jullie wel allemaal voor het insturen van al die suggesties om een liedje te draaien van Stevie Wonder. Maar die hoor je natuurlijk regelmatig, want Stevie Wonder heeft zoveel evergreens op zijn naam staan. Ze dus komen vanzelf voorbij hier bij NPO Radio 5. En nu we het toch over muziek hebben.
1: De beleggingstip.
0: Het is vandaag Wereld Alfabetiseringsdag. Alfabetiseringsdag. En daarom zoek ik naar liedjes over letters, woorden of het alfabet. Er zijn vast wel wat leuke nummers over gemaakt, toch? Als je er eentje in je hoofd hebt op dit moment, dan mag je hem meteen op de app zetten. Op de NPO luisterapp en dan komt het hier vanzelf in de studio binnen. Dan gaan we zo meteen een mooi liedje uitzoeken. Dus liedjes over letters, woorden of iets dat met het alfabet te maken heeft. Fantastische suggesties, maar ook de minder goede suggesties zijn allemaal welkom via de NPO luisterapp. En zometeen zijn ze hier. Ze zijn on tour door Nederland, maar hebben toch vandaag tijd om bij ons te lunchen. OGN!

0: ook, want het werd geschreven door John Fogerty voor Creedence Clearwater Revival. Dus ze hadden een prachtige versie daarvan. Nou, dinsdagmiddag en ze zijn er bij de lunch. Oh, Gene! Altijd leuk als jullie langs komen. Ik weet
1: dank
0: het niet.
1: Ja, gezellig, hè?
0: Het moet ook nog allemaal goed aflopen vandaag. Maar ik verheug me er altijd wel op.
1: Gezellig. Ja, wij ook.
0: Ja, Lisa, Amy en Shelley, ze zijn er weer. En jullie hebben tijd gevonden. Ik vertel het al. Jullie zijn on tour door Nederland. Langs de clubs.
2: Yes, voor de allereerste keer in ons leven. Je zou denken, wat hebben deze meiden nog niet gedaan, zeg maar.
1: Nou, dit.
2: Nou, er is dus nog heel veel dingen die nog op ons lijstje staan. En één onderdeel daarvan was clubshows spelen. Dus daar zijn we nu volop aan begonnen. We zijn... Onze kick-off hebben we gedaan net met de Melkweg.
0: Ja, afgelopen zaterdag was dat. Er kwamen wat beelden online en dat zag er allemaal fantastisch uit.
2: Thanks. Thanks. Ja, het was echt leuk. Bijzonder.
1: Ja.
2: Het is ook heel vet om gewoon te zien dat mensen je liedjes meezingen. En als je dat dan hoort, dat is zo
1: zo'n
2: speciaal.
1: Zo'n aparte sfeer ook, zo'n club. Ja. Echt heel gaaf. En een aftrap in de Melkweg is toch wel echt een bucketlist dingetje, hoor.
2: Ja?
0: En had je niet het idee dat je zelf een beetje aan het uitgaan was? Omdat je dan in zo'n club zit?
1: Ja,
0: toch? Dat is het natuurlijk.
1: Dus ik voelde het wel. En daar hou ik ook wel echt heel erg van. Om gewoon lekker ook samen met je publiek te kunnen... ze viben, zeg maar. Dus de sfeer zat er al goed in. Dus we mogen gelukkig nog twee keer.
0: Ja, 24 september Luxor Live in Arnhem. En 9 oktober Tivoli Vredenburg in Utrecht.
1: Ja.
0: En als je zit te luisteren en je denkt, ik wil ze nog live zien, dan moet je snel zijn, want het gaat altijd hard met die kaarten bij jullie, hè?
2: Ja, het is een rennen.
1: Ja, wees erbij. Nee, het is leuk om te zien dat mensen ook... geïnteresseerd zijn elke keer weer in nieuwe muziek. Want dat moet je toch ook maar weer hopen, ja.
0: Zeker. Jullie hadden wel een najaars theatertour gedaan.
1: Klopt.
0: En dat waren maar liefst 43 shows.
1: Ja, dit is een iets kleinere tour.
0: Hoe is dat bevallen eigenlijk?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, het was een goede kick-off ook om de mensen te laten horen wat voor muziek we nu maken. En om kennis te laten maken met natuurlijk ons vorige album, Garden of Hera. Nou, die liedjes hebben we allemaal gespeeld. En dat was een hele fijne voorloper naar wat we nu allemaal willen doen. Ja, 43 keer is een hoop. Maar het was een fijn visitekaartje ook voor iedereen, denk ik.
0: Maar de liedjes zitten er nu wel goed in dan, 43 keer,
2: ja, zeker. We hebben daar weer een heel ander soort show neergezet, waarin we ook nog meer de tijd namen om uitleg te geven hoe album is ontstaan destijds, wat onze reis er naartoe is geweest voor de hele switch van onze muziekstijl en genre.
1: Ja, daar is theater natuurlijk, dat is ook al de plek daarvoor. Daar is ook veel meer tijd. Daar ga je ook veel meer vertellen. En ja, die clubshows zijn echt veel meer als je gewoon zin hebt om de hele avond met ons te dansen en te zingen. En het is heel leuk om het allebei te doen. Het is totaal iets verschillends.
0: Ik ben toch meer voor de clubshows.
1: Ja?
0: Ja? Ja, eigenlijk wel. Dat voel ik nu al.
2: Ik zie het aan jou. Ja,
1: jij wil dansen. Ja,
0: nou, het is ook meer lol, denk ik toch.
1: Klopt. Het is wat vrijer. En wij merken ook wel dat onze muziek die we nu maken past daar ook wel echt wel heel erg goed. Dus het is voor ons heel fijn om te zien dat het zo goed landt. Ja.
0: Ik snap dat jullie er ook zo over praten. Want jullie zijn creatief en muzikaal een heel nieuwe weg ingegaan.
1: Ja, klopt.
0: Maar eigenlijk is het ook een beetje zo gebleven dat jullie gewoon fantastische stem hebben en fantastische liedjes zingen. Dus daar is niets aan veranderd, hè?
1: Thanks. Gelukkig voor
0: dat mensen denken dat het iets heel erg anders is geworden.
1: Nee. Sterker nog, er zijn nog meer harmonies in deze songs verwerkt dan dat wij ooit voorheen hebben gedaan. Dus daar verandert natuurlijk niks in verder.
0: Nee. Nou, laten we nog maar eens gaan luisteren, want ik heb Something Perfect klaarstaan. Staat ook op de laatste EP, toch?
1: Klopt, ja.
0: En dat was ook de laatste keer dat jullie hier waren. Hebben we dit liedje ook gedraaid?
1: Ja, het is de titel van de nieuwe EP ook.
0: Daarom. Ja. En we kregen er wel heel veel goede reacties op. Ik ben benieuwd of dat vandaag weer zo is.
1: Ik hoop het. Tof.

0: Californië in Amerika. Van de Albert Hammond. En daarvoor hadden we O'Gene. Uit een nieuwe EP die is uitgekomen afgelopen vrijdag. Something Perfect. Staan 6 fantastische nummers op en ze zijn bij ons in de studio. Nou, ik vind het meteen alweer heel erg gezellig. Ik dacht, ik pak de EP er ook eventjes bij.
1: Nice.
0: Om even te kijken wat er zo al op staat. Want zo kunnen we een beetje kennis maken. Zometeen natuurlijk ook een nummer dat we helemaal gaan draaien. Maar dit staat er bijvoorbeeld op.

0: It On You, ook op de EP Something Perfect, die is uitgekomen. Nou, het klinkt fantastisch.
1: Dankjewel.
2: We zijn er heel trots op.
0: Ja, dat mag ook wel. En ik moet ook zeggen, dat album waar jullie... dat is nu alweer vorig jaar, was het, hè? Dat
2: klopt, The Garden of Hera.
0: Ja, The Garden of Hera. Ik zag de streams, dat zit boven de 4, 5 miljoen al, hè?
2: Ja, dat is super. Ja, dat is heel fijn. Het is natuurlijk... het eerste ding geweest na onze rebranding. En dan is het ook wel heel spannend. Ja, of mensen ook wel gaan aanhaken, weet je wel.
0: Ja, je kunt met z'n drie wel iets besluiten. Maar vinden wij het leuk, dan gaat het ook om, hè?
2: Ja, natuurlijk. Het is echt wel een beetje opnieuw bouwen. En een beetje een nieuwe doelgroep vinden. Dus daar zijn we ook gewoon nog mee bezig. Maar de respons die we tot nu toe krijgen is wel echt heel fijn.
0: Ja, en het goede nieuws is natuurlijk ook dat jullie heel veel luisteraars inmiddels hebben in het buitenland. In Amerika, in Duitsland.
3: Ja, dat is echt tof om te zien, dat er wel interesse is vanuit daar.
1: Bijzonder. Ja. Wij doen nu ook best wel vaak het op social media gewoon alles of alleen in het Engels of Nederlands en Engels doen. Omdat we gewoon mensen wel een beetje willen betrekken bij wat ons verhaal is en hoe we dit allemaal doen. En dat zij ook een beetje info krijgen van deze meiden vinden we wel nice zingen en de liedjes vinden we leuk. Maar wie zijn het nou eigenlijk? Want hier kennen mensen ons inmiddels denk ik grotendeels wel. Maar dat is nog helemaal nieuw voor andere mensen.
0: Ja, maar wat leuk. Krijgen jullie veel reacties ook uit die kant? Of,
2: wel. Ja. Zeker. Ja, ik weet niet of het... ik denk nu nog niet genoeg om te zeggen we gaan de stap wagen direct. Maar dat is wel iets wat echt ook een ambitie is voor ons. Dus het is heel fijn om te zien dat het langzaam een beetje landt. En ja, als dat echt een beetje... een mooie groter gaat worden dan hopen dat die stap natuurlijk wel te kunnen nemen.
0: Ja, jullie waren afgelopen zomer alle drie los van elkaar in het buitenland op vakantie, toch?
2: Ja.
0: Maar je had ook met z'n drieën misschien eventjes...
1: Op trip. Even promotrip.
0: Ja, en dan een beetje rondkijken alvast.
2: Als jij ons zou willen sponsoren, dan...
0: Hoe is dat het? Shelly had ook echt iets te vieren, jongens. Die
1: wat
0: is
1: dan?
0: Nou 10 jaar met Rory.
1: Ja,
3: 10 jaar, hè?
0: 10 jaar.
3: Wat een tijd, hè?
0: Met Rory de Kieviet, een hele goede gitarist die natuurlijk ook in de band zit en zich met de productie van jullie muziek bemoeit.
2: Ja, klopt. Zeker. Yes.
0: Gaat het een beetje goed samen, Amy?
3: Ja, prima.
0: Nou ja, zij zijn
3: altijd... Dat is zo'n topper.
0: Zij zijn al met z'n tweeën namelijk dan.
3: Ja, nou, het merendeel wel. Ik denk dat het voor hen ook heel gezellig is, maar ze houden het ook heel professioneel. En het is echt allemaal, het gaat hartstikke goed, zowel privé als op het werk. Dus dat is heel fijn dat het kan.
1: Ik vergeet soms echt dat jullie zeg maar een stel zijn, totdat je dan ineens, dan denk ik,
3: totdat jongens, je gewoon lekker bij jullie thuis zit en gezellig. En dan denk je, het is gewoon natuurlijk gewoon nog een stel van 10 jaar bij elkaar.
0: Dat vind ik ook wel een rare opmerking voor mijn zus. Ik vergeet helemaal dat jullie een stel zijn. Dat is toch
1: soms als ze zo hard aan het werk zijn, tuurlijk, je ziet wel die chemie natuurlijk op de werkvloer.
2: Ja, maar meer van wij houden dat wel graag ook gescheiden. Dus ook niet dat ik de hele tijd bij hem steeds op schoot zit of zo, weet je wel. Het is gewoon, we zijn gewoon onze eigen dingen aan het doen. En dat op schoot zitten, dat komt thuis.
3: En ons hele team voelt een beetje als familie. Dus
0: Rory, ik weet niet of je zit te luisteren, maar dit is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar je ziet wel, ik bedoel, ik volg jullie natuurlijk ook, maar jullie hebben natuurlijk ontzettend veel lol met elkaar. Misschien wel meer dan ooit.
1: Ja, misschien wel.
3: Dat denk ik wel.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, we hebben altijd wel heel veel plezier erin gehad en lol erin gehad. Gewoon altijd de leuke momenten opgezocht met z'n drieën.
0: Ja.
1: Maar we zijn nu op zo'n vrije manier bezig met muziek maken, met ons hele werk. Dat we ook vooral op nummer 1 staat voor ons dat we een goede zussenband hebben. En daarnaast komt al het andere. Ja. Daarnaast zijn we collega's. Maar het is voor ons heel belangrijk dat we gewoon zoveel plezier erin kunnen hebben. Want anders hou je denk ik ook niet heel erg lang vol.
0: Nee, want je bent ook familie. Je moet er niet aan denken dat ik met mijn zus op tour moet.
2: Ja, ik ook niet.
0: Met vakantie.
3: Met jouw zus.
0: Dat lukt dan nog net met de vakantie of zo. Weet je. Dat vind ik echt wel super gezellig hoor. Voordat ze denken, wat zit die nou allemaal te
3: maken? Maar daarna weer lekker je eigen pad.
0: Toch?
2: Nee, dat is ook. Dus het vergt ook wel echt wel van ons ook dat we... Ja, elkaar blijven uitdagen om ook goed te blijven praten. En ook als er een keer iets niet goed zit natuurlijk. Ja,
0: hartstikke mooi. Nou, zo meteen jullie nieuwe single. Blijf nog even gezellig lunchen.
2: Lekker.
0: En ondertussen draaien we mooie muziek hier bij NPO Radio 5. Echt evergreen, zo dacht ik.

0: Warm Your Puppet. James en Bobby Purifier waren dat. Geweest. Hier is Suzanne met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en ook tegen de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 9/11 misleid over de gezondheidsrisico's. Dat meldt de New York Times. Maandlang hing er asbest in de lucht tot bijna een kilometer van Ground Zero. Het stadsbestuur was daarvan op de hoogte, maar liet toch mensen weer teruggaan naar hun huis of werk. Voor zeker één dag blijft de middelbare school in Almere gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. De school wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overlegd met de politie en die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. En een motocrossbaan in Rilland in Zeeland heeft regelmatig bezoek van ambulances en traumahelikopters. In 2024 overleed er zelfs een crosser op de baan. Maar de berichten over ongelukken geven een verkeerd beeld van de veiligheid van de baan. Dat vinden motocrossers die er vaak rijden en ook het bestuur. Deze dame laat zich in elk geval niet door afschrikken.
2: Gewoon gas blijven geven en als je valt, ja, hopen dat dat goed komt, hè?
3: Ja. Maar je valt wel hard met dat soort snelheden, denk ik.
2: Het ligt eraan. Soms kan je heel dom vallen en alles breken. En de ene keer val je hard en dan breek je niks.
0: Zo hé.
1: Ze ziet het denk ik een beetje als het risico van het vak, hè?
3: Ja, gas erop.
1: Ja. De mensen die daar crossen, die vinden het in elk geval dat het goed is geregeld met de veiligheid. Zo staan er heel veel mensen langs de baan om de boel in de gaten te houden. Het weer, er trekt regen over een groot deel van het land. Al blijft het in het oosten en zuidoosten zo goed als droog. Het wordt 18 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Suzanne.

0: Commodore Sullivan en Get Down. We gaan eens eventjes kijken hoe het ervoor staat met onze...
1: De beleggingstips.
0: We zochten vandaag liedjes die iets met letters of woorden te maken hebben. Het is vandaag namelijk Wereldalfabetiseringsdag.
2: Oh.
0: Ja.
3: Oh, ik heb gisteren nog het hele NATO-alfabet uit mijn hoofd zitten leren.
2: Echt waar?
0: Hoezo
3: ja,
0: dat?
3: dit is wat zij doet in de vrije tijd, mensen.
0: Maar waarom hier? Waarom heb je dat gedaan eigenlijk, Lisa?
2: Wist ik niet. Ik dacht gewoon, ik wil dat even weten.
3: Jij voelde dit aan.
2: Ik voelde dit aan.
3: Ik ga stuk.
0: Maar heb jij wel meer van dat soort dingen?
2: Zij heeft echt bizarre feiten allemaal.
3: Ik weet niet. Dus soms komt er gewoon iets in me op. Denk ik, ah, dit wil ik weten. En dan zoek ik het op en dan ga ik proberen te...
0: En dan raak je er helemaal in verzeild.
3: Ja, dan val ik echt in zo'n rabbit hole helemaal.
0: Dan wil
3: je
0: het allemaal weten.
3: Ja.
0: Dat is wel goed hoor, die nieuwsgierigheid.
3: Zeker. Ja.
0: Zou voor jou ook goed zijn, Shelly?
3: Noem je mij dom? Ik ben
2: zo blij dat jij het zegt.
0: Het is wel een tip, hè, even. Even kijken
3: naar mee.
0: Welke liedjes er allemaal binnenkwamen? Deze bijvoorbeeld. De Box Tops en The Letter. En je hoorde ze al ook in bij ons. Nou ja, ik moet wel zeggen, jullie hebben ook die podcast nog steeds, toch? Wat is je nummer? Heet dat zo?
3: Niet meer, nee, maar het seizoen. Het seizoen staat nog steeds online, klopt.
0: Ja. Maar gaan jullie daar nog vervolg op maken?
3: Misschien wel. You never know.
2: We missen het wel een beetje eigenlijk. Dus misschien dat
3: het staat
2: toch
3: nog
2: weer...
3: niet op de planning. Maar we zouden het eigenlijk best wel leuk vinden als er tijd voor is, ja.
0: Ja, of waren jullie een beetje uitgepraat? Kan ook natuurlijk.
2: Nou, wij zijn nooit uitgepraat, denk
3: nee.
2: ik.
3: Nee, dat is één ding wat zeker is.
2: Als je nu al hoort wat Lisa allemaal voor kennis aan het vergaren is. Dan
0: dit komt er gewoon opeens. Dat wisten we nog helemaal niet.
3: Nee,
0: dat
3: wist ik ook niet. Maar.
0: Ik ook niet.
3: Allemaal uitkraam.
2: Ja.
0: Nou, uitkraam. Ik bedoel, het is gewoon echt gebeurd, toch? Of
3: ja, dat klopt. Nee.
0: Maar heb je nog meer van dit soort dingetjes misschien?
3: Oh, geen idee.
0: Weet ik niet, hoor.
3: Nee, dat is dan als iemand ergens over begint, dan denk ik, oh, toevallig. En dan...
2: Ja, je hebt wel heel vaak van die random feitjes of informatie, dat als ze het inderdaad ergens over hebben, zegt ze ineens iets van...
3: Ja, maar dit helpt ook in het proces, zeg maar, met muziek. Want jij, net zoals het concept van Garden of Hera, die hele mythe, dat was omdat zij ineens helemaal in de Griekse mythologie ging ze helemaal boeken lezen. En ja, dan ontstaat er wel zomaar ineens iets wat je kan gebruiken.
0: Nou, we hebben net gehoord wat het volgende conceptalbum dan wordt.
3: Het alfabet, ja.
2: Muziek is spoil.
0: Ik ga het hebben over Far From Great, die ga ik zo draaien. Dit is wel een liedje... Ik las ergens dat het gaat over het moment waarop je beseft... dat wat ooit geweldig leek, eigenlijk vooral niet zo leuk was.
3: Ja, dat je soms... Ik hoor dat ook wel in mijn omgeving, veel van vriendinnen... en die dan aan het daten zijn en dat ze soms denken van... ja, maar het is wel gewoon... Het is gewoon wel leuk. En dat je dan eigenlijk later pas beseft als zoiets voorbij is... of bijna voorbij is, dat je denkt... ja, gewoon leuk. Dit is gewoon de bare minimum. En het is verre van heel goed eigenlijk.
2: Ja.
3: En daar gaat deze song over.
0: Ja. Nou ja, dat is een mooi... mooi weet ik eigenlijk niet. Is dat een mooie gedachte of is het een soort besef?
3: Nou, ik denk wel, het heeft wel te maken met een soort van eigenwaarde, denk ik. En weten wat je waard bent. En dat je niet voor minder moet gaan. Ook als het mensen soms misschien niet lukt om meteen de waarde tegen te komen. Niet settelen voor less.
0: Ja. Maar jij bent al 10 jaar samen, dus bij jou zit dat helemaal goed, toch?
3: Ja. We hebben allemaal een relatie, dus het is niet echt helemaal autobiografisch.
2: Ja, we hebben ook allemaal exen, dus je ziet ook natuurlijk het verschil tussen die mensen. En daar leer je ook van. Ja,
3: zeker.
2: Een soort spiegel.
0: Nou, meiden, jullie hebben nog 2 clubshows te gaan. 24 september Luxor Live Arnhem, 9 oktober Tivoli Vredenburg Utrecht. Zijn jullie nog met nieuwe liedjes bezig ook?
3: Ja,
0: op dit moment.
3: Ja, ook nog. Altijd met nieuwe liedjes bezig.
0: Yes?
3: Ja, wij zijn niet uit de studio te mappen, joh. Tegenwoordig. Nee.
0: Gaat allemaal maar door.
3: Ja, er liggen zeker nog toffe dingen klaar. Ja,
0: Oké, nou voorlopig doen we het eventjes met Something Perfect. De EP die is uitgekomen met 6 fantastische nummers.
3: Dankjewel.
0: Vond het leuk om jullie weer gezien te hebben. Dus als het weer af is, laat het weten.
3: Dan komen we weer langs.
0: Dan komen we gezellig lunchen.
3: Gezellig.
0: Hier is Eugene. En dit is Far From Great. Woo!

Tramp en een van hun allerbeste. Give a little bit. Het is dinsdag vandaag, lieve mensen. Nou, dan weet je het wel. Elvisdag hier.

0: lading niet vol is, check Spotify voor onze lijst. En dan heb je al die bijzondere Elvis-nummers achter elkaar. Het nummer dat we gaan laten horen is geschreven door twee Amerikaanse songwriters, Sid Wayne en Ben Wiseman. En Wiseman schreef het, die voegde dat toe aan zijn carrière van 57 liedjes voor Elvis. Meer dan wie dan ook die voor Elvis ooit schreef. Elvis nam dit nummer op in oktober 1967. Hij deed dat in RCA Studio B in Nashville. Al die documentatie die komt altijd boven voor de encyclopedie. Vandaag hoor je een afgekeurde versie. Nou, dat doen we ook niet vaak. Ja, Elvis die nam liedjes echt 10, 20 keer op. De demoversie die Elvis vooraf de opnamedag ontving was ingezongen door Glen Campbell. Die we natuurlijk kennen van The Rhinestone Cowboy onder andere. Het liedje is All I Needed Was The Rain. En dit is Elvis Presley.
1: Okay, this is track All I Need Is Rain, take 2.
2: All you need is rain. Dun, dun,
1: dun, dun, dun. Okay, do one more for me real quick. We just found that dobro. We had it down too low. This is 3. Take 3. I'm sorry about that, Scotty. We got you now, darling.

0: All I needed was the rain.
1: Shut your goddamn mouth, you.
2: Ja, dat komt uit de archieven. Een afgekeerd liedje van Elvis Presley. All I needed was the rain. Oké. Okay.
3: De beleggingstips.
2: Eens even kijken hoe het met Jannie is uit Hardenberg. Jannie, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag met Jannie.
2: Dag Jannie, goedemiddag. Is er nou een brug bij jullie afgesloten? Hoorde ik dat nou ergens?
4: Oh ja, er zijn twee bruggen afgesloten voor het
2: vrachtverkeer. Oh, is dat bij jou om de hoek?
4: Ja.
2: Maar jij kan er nog wel, jij kan er nog wel overheen, toch?
4: Ik mag er wel overheen met mijn auto.
2: Je hebt niet je groot rijbewijs?
4: Nee.
2: Nee. Nou, dus heb ik...
4: ja, dat was ik niet nodig.
2: Dat heb je niet nodig, hè? Nou, leuk dat je even aan de lijn bent. We gaan even kijken wat de rest van de luisteraars nog hebben ingestuurd aan suggesties, liedjes over letters of woorden.

0: Ook mooi, Extreme, een tijdje niet gehoord, More Than Words. Dank jullie wel allemaal voor het insturen van al die suggesties. We kunnen weer een mooi lijstje van maken, hoor. Deze, Jonny, heb je nog bijzondere herinneringen? Wat ben je allemaal aan het doen, trouwens?
1: De monteur, die kwam bij mij om een... Ik stap over van naar een andere provider.
0: Oh.
1: Dus, en die kon de weg niet vinden, dus die leid ik nu naar boven, naar mijn appartement.
0: Oké, okay, ik dacht dat hij...
1: Ik sta nu in de lift, dus het is allemaal een beetje...
0: Ja, gotisch. Ik dacht dat hij die brug kwam repareren, maar daar heeft hij natuurlijk niks mee te maken. Jonny, kondig het liedje maar aan, dan kunnen we verder met de show.
1: Ja, het is Words van de Bee Gees. En ja, dat is gewoon een hele mooie plaats.

0: do.
1: Leave it if you ever again. Print it now.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
5: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
4: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven? Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Ja, kijk toch even op de klok. Het is 2:00 geworden in het open huis. En het is vandaag echt zo'n dag om lekker dicht tegen de radio aan te kruipen. En binnen te blijven in het open huis. Met zometeen Boney M en ook nog Dire Straits. Maar eerst naar het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales. Het gebeurde volgens Duitse media bij een verkeerscontrole niet ver van Aken. Je hoort correspondent Gimbal Duk.
11: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden. De politie arresteerde de man en vond ook meerdere explosieven op zak. Maar de man werkte wel mee met zijn arrestatie en stribbelde niet tegen.
10: De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Rijkswaterstaat is druk bezig met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenberger brug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Er was grind en zand weggespoeld. Wanneer het allemaal is opgelost is nog niet bekend. Kunstdieven hebben hun slag geslagen in het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Vanochtend braken twee dieven in bij het museum in de buurt van Nice. Ze namen 4 kunstwerken mee. Je hoort een journalist van de VRT.
12: Iets voor 6:00 vanmorgen ging het alarm af in het bekende museum van Renoir. 5 minuten later was de politie ter plaatse, maar de dieven waren al aan de haal met 4 schilderijen die ze uit hun lijsten hadden gesneden. Tijdens hun vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro.
10: Ja, de afgelopen maanden kregen verschillende musea in Europa te maken met soms gewelddadige overvallen en diefstallen. Vaak was dat op klaarlichte dag. Het Franse ministerie van Cultuur heeft musea aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. En misvormde groenten en fruit liggen nog altijd niet in de supermarkten, dat schrijft nu.nl. Veel winkels willen alleen maar mooie, rechte en perfecte exemplaren in de schappen. Maar door klimaatverandering zijn oogsten steeds wisselvalliger en daardoor zullen misvormde soorten steeds vaker voorkomen. Die zijn nu alleen bij eco-winkels of op de markt te koop. Anti-verspillingsorganisatie No Waste Army wil dat supermarkten ook de lelijke eendjes gaan verkopen. De brancheorganisatie van supermarkten zegt dat het al gebeurt. Ze worden gebruikt, zeggen zij, voor groentepakketten of conserven. Het weer, vooral in het westen en langs de kust, nu regen. Later vanmiddag overal buien. De temperatuur ligt tussen de 18 en de 25 graden. Morgen buien bij een graad of 18.
9: Suzanne, dankjewel en tot over een uur.
10: Tot zo.
8: Open huis. Henk van Steeg.

0: halve minuutjes na twee. Het huis is weer geopend. En op wat voor manier, wat een heerlijke evergreens waren dat weer om het huis mee te openen. Goedemiddag en welkom in het huis. En open huis heet niet zomaar open huis. Het is enigszins een vernoeming ook naar mijn naam. Ja, ik kom oorspronkelijk uit Huizen, daar geboren. En mijn naam betekent zoiets als hier des Huizes. Dus mooi hoe die dingen allemaal weer samenkomen. Ook op deze dinsdagmiddag. Want jij hebt radio aanstaan en dat is een heel goed teken. Straks de beste evergreens onder andere van Andrew Gold. En ook nog, daar had ik zin in, Lou Rawls komt zo voorbij. En uit ons eigen land, Amazing Stroopwafels. En ze gaan dit keer niet naar Duitsland, wat het eerste plan was, maar ze gaan naar Frankrijk. Het is een dinsdagmiddag en deze dag kan zomaar voorbij vliegen en kan zomaar de vergetelheid inraken. Maar misschien moeten we hem op een bepaalde manier gewoon in het hoofd vastzetten. Hoe kan dat? Door die dag samen te vatten in één woord.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, gisteren had Jack dat op onnavolgbare wijze gedaan. Ik wist niet dat hij bestond, maar de bamboeheld had in 4 dagen tijd had hij de complete bamboestrijk bij zijn dochter en schoonzoon uit de tuin gehaald. Ja, misschien ben je ook met zoiets krachtpatserig bezig, of ben je gewoon met hele rustige dingen bezig, of is het gewoon een hele saaie dag. Dat kan natuurlijk ook je sleutelwoord zijn, maar dan onthoud je deze dag wel. Leuk om dat samen met elkaar te delen hier in het huis vanmiddag. Draai ik ondertussen de beste evergreens. En doe dat via de NPO Luister. Leuk om van je te horen daar via. Gewoon één woord insturen en dan doe je al mee.

0: Je hoort het vliegtuig gewoon in de muziek vertrekken. De motors waren dat, geschreven door Andy McMaster. En die woonde op een bijzondere plek, namelijk onder de aanvliegroute van Heathrow, vlakbij Londen. En die schreef uiteindelijk Airport. Dat was 1976. En dit kwam uit 78. En daarvoor nog de muziek van de mama's en de papa's. En het is inderdaad dinsdag.
1: De schijf van NPO Radio 5.

Weet jij nog waar je was toen je deze voor het eerst hoorde en dacht, wat is dit toch een mooi liedje. Ik weet het nog, was ergens in huis. Ik kreeg een linkje. Dit zou nog best wel eens een hele goede schijf van NPO Radio 5 kunnen worden. Dat stond erbij. Nou, geluisterd. Vorige week naar een concert geweest en hij deed hem daar ook fantastisch. Note to self. Dat is eigenlijk ook een soort van sleutelwoord. Zij vond wat belangrijk is. En niet alleen de melk pakken op het boodschappenlijstje. Is soms natuurlijk ook belangrijk, hè. Maar het is mooi om te zien wat Nederland bezighoudt. Wat jou bezighoudt. Doordat de sleutelwoorden allemaal deze kant op komen. Via de NPO Luisterapp. Zo zat ik eens even te kijken bij Corina. Ja, dat is wel een klus, denk ik. Want die heeft als sleutelwoord gekozen foto's sorteren. Ze is namelijk naar een bloemencorso in Zundert geweest afgelopen weekend. Jubileumeditie, volgens mij 45.000 mensen. En dat is kleurrijk, maar probeer dan maar eens 10 foto's over te houden. Dat lijkt me wel een grote uitdaging. Els, die schrijft, ik ben een nieuwe overgoed aan het uittesten. Ik woon helaas iets te ver van Hilversum om een punt langs te brengen van deze aardbeienslof. En mijn sleutelwoord voor vandaag is dan ook oven. Ja, kan natuurlijk wel jouw kant op komen voor een aardbeienslofje. Krijgen we wel zin in, toch, na de lunch? Ja. En nou nog iemand die ons een beetje jaloers maakt. Namelijk, Els had trouwens ook een foto gestuurd van het resultaat. Compleet opgemaakt met slagroom. Ja, Hans, die is lichtbedlui. Thans op het strand bij Rodos Stad. Hallo! Nou, heb je ook nog een sleutelwoord wat past bij deze dag? Voor jou, stuur het in via de NPO Luisterapp. Gaan wij eens even kijken hoe dat gaat. Hier in het stadion, dat stierengevecht. Hallo!

0: seizoen.
1: Nou, misschien ben je er afgelopen zomer nog geweest. Of ga je er naartoe om lekker druiven te plukken voor de wijn. Het liedje zou eigenlijk heten Ik ga naar Duitsland. Maar omdat er toch bepaalde zin in zit, zaten die wat associaties opriepen met de Tweede Wereldoorlog. Zei Wim, nou, misschien moeten we dan toch maar gewoon Ik ga naar Frankrijk van maken. En misschien ook beter, want de Ronde van Duitsland, dat heeft niemand nog van.
2: Jouw sleutelwoord.
1: Het wordt hem geregeld bij Radio Tour de France afgelopen zomer ook weer. Amazing stroopwafels en daarvoor nog Andrew Gold voor Thank You for Being a Friend. Zometeen nog de zijdezachte stem van Lou Ross. Altijd fijn om te horen. En terug naar Pinkpop 2000. 26 jaar geleden. Beentje uit Tilburg. Nou, dan weet je genoeg. Eerst eens even kijken wat deze dag brengt. Andries, die is lekker bezig met sprinklerkoppen. Dat is niet een nieuwe sport, maar hij legt het helemaal uit. Hallo Henk, je vraagt wat ons bezighoudt. Nou, we zijn aan het koperpoetsen van de sprinklerkoppen. En dat doen we voor een expositie aanstaande zaterdag op de open dag bij de brandweer in Purmerend. Sprinklerkoppen. Dat zijn dus die koppen die op sprinkler. En als je ze ziet, hij heeft een fotootje meegestuurd, dan ziet het er ineens uit als kunst. Terwijl ik heb ze hier ook in het huis hangen. Ja, al die hete hits. Dan vind ik ze vooral functioneel, maar het ziet er prachtig uit. Margaret die stuurt als sleutelwoord huisarts in het zonnetje. Het is een geweldige vrouw, schrijft ze erbij. Maanden niet gezien, dat is een goed teken. Vanmorgen had ik een afspraak en gewoon een omhelzing van je eigen huisarts. Dat is toch mooi? Nou, de man is nogal ziek geweest en zo vertelde ze dat het haar veranderd had. Minder werken enzovoort. En altijd lachen we samen, zeer speciaal. Besloten dat we een keertje naar de kroeg gaan. En we hebben vanmorgen een half uur pret gehad. Door haar heb je geen medicatie meer nodig. Ja, dat is mooi als je tijd hebt als huisarts. David is lekker bezig met de spruiten. Overschaal gevuld met een mooie overschotel. Leendert is lekker aan de lunch begonnen, denk ik. Of een later lunch. Vandaag op het menu een ragoutbroodje. Ja, ik vind het heel lekker klinken. Maar ook weer als je ermee bezig bent, wordt het een zootje. Martin heeft als sleutelwoord trouw gekozen. Wij vieren onze trouwdag in de Bourgogne. Frankrijk, 30 graden. Lief en leed, geven en nemen al 49 jaar. En volgend jaar een groot feestje met veel meer mensen. Maar nu samen. Groetjes van Martin. En Willem, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Henk.
1: Ja, want voor jou het sleutelwoord, dat kun je zelf het beste zeggen.
3: Ja, het sleutelwoord is teruggevonden.
1: Ja, want je hebt de afgelopen 3 weken best in de penarie gezeten.
3: Ja, we waren een weekje naar Londen. Ik werd 67 jaar.
1: Gefeliciteerd nog, ja.
3: Ja, dankjewel. Maar we hebben een kat. En we hadden oppas geregeld voor onze kat. En onze kat die komt is eigenlijk een buitenkat. Maar hij komt 's ochtends en 's avonds komt hij gewoon naar huis om te eten.
1: Ja.
3: En op zaterdagavond 15 augustus kwam hij niet meer thuis.
1: Ah, joh.
3: Ja, dat is heel vervelend. En mijn vrouw in alle staten, want het is echt haar kindje. We hebben zelf geen kinderen.
1: Nee.
3: Dus het is een beetje haar kindje.
1: Ja?
3: Ja, overal zoeken natuurlijk in de dorp.
1: Postertje ophangen?
3: Dat niet. Wel Facebook, Amifedi en in de dorpsapp. Nou, wat we al niet geprobeerd hebben om Peer, want zo heet hij, terug te vinden. Nou, niet gelukt. Dus vanochtend was ik aan het klussen in de schuur. Ik ben wat nieuwe luik aan het maken voor het huis. En mijn vrouw stormde naar binnen. Peer is terug!
1: Oh.
3: Nou, dus ja, die was gebeld door de dierenambulance. Hij is gechipt, Peer. Dus die had ergens in een boerderij in een dorp hier 8 kilometer vandaan zat Peer.
1: Nou,
3: dus
1: wat een goed nieuws, hè. Goeiedag, ja.
3: Ja.
1: In de rat en dan uiteindelijk zo mooi dat het zo mooi afloopt, zeg Willem. Dankjewel voor je verhaal en geef je vrouw een stevige knuffel. En Peer, wat kattenmelk, hè? Dat geef je aan zo'n peer. Of krijgt hij een tuigje?
3: Nee, hij krijgt gewoon water.
1: Okay. Niet luxe. Ja. Nee, maar ik denk anders loopt hij weer weg.
3: Ja, nee. Dus ik denk dat hij wel even wat dichter bij huis blijft.
1: Ja, jullie zijn ook weer thuis, dat is fijn. Hey, dankjewel voor je verhaal. Je krijgt voor ons de gouden sleutel om. Ja, misschien kun je dat ook om zijn nek hangen dan. Hoor je hem in ieder geval in de buurt. Ja.
3: Ja.
1: Hey, Willem, dankjewel en een mooie middag.
3: Ja, dankjewel, Henk.

Hartseflat. Er waren plekken waar ze niet mochten spelen. Ze werden niet uitgenodigd, ondanks hun grote hit, Dave Clark 5. Nou, je hoort het wel een beetje. Het stamt wel lekker door. En sommige mensen waren bang dat het in elkaar zou storten. Ik zou ze nu ook niet op een brug in op de H28 zetten. Dan naar liedjes die door dezelfde artiest meerdere keren zijn uitgevoerd. Gisteren draaide ik nog deze van Eric Clapton en Derek and the Dominos. Jaren later maakte die voor MTV Unplugged natuurlijk die fantastische Unplugged uitvoering. Ook zo goed. En er is ook een man die heeft het juist andersom gedaan. Die begon in 1955 met deze.

Hilberg Bekko deed dat in 1955. In de jaren later was er natuurlijk die Amerikaanse broer, die Everly Brothers. Let It Be Me maakte zij ervan. Now and forever, let it be me. Ja, toen dacht hij, ik kan niet achterblijven. Dus in 1965 komt hij met een compleet nieuwe versie op de proppen. Hoor je het verschil? Ja toch? Tandje erbij. Gilbert Bécaud, nu op NPO Radio 5. En zo, Lou Rawls.

Nou, dat is een mooi vooruitzicht. I see you when I get there, Lou Rolf. En daarvoor nog Gilbert Bécaud met zijn uptempo-uitvoering. Je t'appartient uit 1965. En dus die wat meer akoestische versie uit 55. Over getallen gesproken, nog 7 voor 3. En dan na 3 hebben we nog Normaal. En ook nog Il est 5 heures, Paris Cévaille. Nou, als jij denkt, die derde naar 3, daar wil ik wel wat mee. Nou, denk dan even aan het volgende. We hadden net het verhaal van Willem, die Peer weer heeft teruggevonden, of is weer teruggevonden, hun kat. Dus ik had te denken, is er muziek de afgelopen tijd door jou teruggevonden? Omdat je ergens een bandje vond, een oud gebrand cd'tje, of misschien wel een oude platencollectie die weer voorbij kwam. Dus welke oude evergreens heb jij weer herontdekt? Of misschien wel door een reclame, dat zit natuurlijk ook wel eens daarin. Laat het me weten, voor de derde na 3, na Normaal. En Jacques Dutron, dan is het aan jou. Welk pareltje heb jij weer herontdekt? Heb jij teruggevonden? Welke zal dat zijn?

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinde een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe breng je ze ervan af? De Meestergids. Vanavond 8:30, NTR NPO 2.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Time flies when you're having fun. Vanmiddag op zoek naar herontdekte evergreens. Laat het weten via de NPO Luister-app. Vinden we leuk, maken we een mooie collectie van. En één van die gaan we als derde na drie draaien. Maar eerst naar Suzanne Fort, NOS Journaal. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De Hardenbergerbrug blijft ook zeker morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag ook de afgelopen uren weer onder vuur. Zo is er een Oekraïns tv-station geraakt tijdens uitzendingen. De Russische aanvallen midden op de dag zijn weer begonnen na het vertrek van de Amerikaanse gezanten die met president Zelensky hadden gepraat. Toen ze weg waren, begonnen de aanvallen weer, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Nou, je ziet dat de Russen doorgaan met wat ze deden voor het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars. Beschietingen dag in, dag uit van de hoofdstad, overdag, 's nachts. Vandaag al zeker 3 doden en 16 gewonden.
9: De aanvallen laten zien dat de onderhandelingen nog niks hebben opgeleverd, ondanks de lovende woorden die naar buiten kwamen na de gesprekken. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident afgelopen zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. En daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dat een foute beslissing is geweest. En in de Eredivisie is het restant van SC Utrecht tegen Go Ahead Eagles uitgespeeld. De wedstrijd werd zaterdagavond gestaakt nadat er vuurwerk en bekers op het veld waren gegooid. Het stond toen 1-3 voor de ploeg uit Deventer. In de resterende 26 minuten vandaag scoorde Utrecht al snel. En daarmee hield het niet op, zegt voetbalcommentator Mark Kloostra.
11: In de laatste minuut van de officiële tijd kreeg Utrecht ook nog een penalty. Die werd benut door Stepanov. En dus zijn ze bij Utrecht heel erg blij met het resultaat van deze wedstrijd. Knap teruggeknokt, toch nog een punt. Een bonuspunt voor Utrecht. En bij Go Ahead, daar denk ik dat ze zich bestolen zullen voelen. En dat het als onrecht voelt.
9: Ja, dus Utrecht heeft op basis van camerabeelden de eerste vuurwerkgooiers vanaf gelopen weekend opgespoord. Ze mogen voorlopig de Galgenwaard niet meer in. Het weer, op steeds meer plaatsen regen, bij een graad of 19. Morgen wind, wat zon en ook weer enkele buien.
7: Open huis, Henk van Steeg.

Vorige uur het mooie verhaal van Willem die na 3 weken zijn kat Peer weer in de armen kon sluiten. Weer teruggevonden 8 kilometer verderop op een boerderij. In de rat gezeten, maar uiteindelijk ook uit de rat. En dat zijn de mooie verhalen. Dus was ik wel benieuwd, wat voor evergreens heb jij onlangs weer herontdekt, teruggevonden? En werd je ook weer heel erg blij van? Nou, op diverse manieren gebeurt dat. Bijvoorbeeld deze van Julius. Op een gebrand cd'tje vond ik liedjes voor mijn lief. En daaronder stond stond daarop deze van Charlie Rich. Hey, if you happen to see the most beautiful girl and walk out on me. Ja, ik denk dat dat wel goed gekomen is tussen jou en je partner. Want ja, als je dit om je oren krijgt, dan gaat het wel goed. Els die heeft een tijdje geleden een hele oude film herontdekte daarmee Elvis. En dan niet zomaar een liedje, maar deze. Oh.

0: Nou, nu hebben we dus al de cd gehad. Films kun je liedjes weer in herontdekken. Maar dit is ook wel een bijzondere, de radio.
1: Nou, dat is grappig dat je dat nou net vraagt. Welke muziek heb jij herontdekt? Lou Rawls, die jullie net draaiden. Favoriete zanger van mijn vader.
0: Radio, ja.
1: Stond altijd veel aan in huis. En was ik eigenlijk een beetje vergeten. Maar ik ga het zeker weer eens naluisteren op de YouTube. En misschien dat er nog wel ergens een cd ligt. Heerlijk om weer te horen.
0: Nou ja, mooie.
1: Mijn uitzending.
0: Ja, dankjewel Monique. En we gaan naar Corina. Corina, goedemiddag.
2: Goedemiddag Henk.
0: En wanneer heb jij deze weer herontdekt? Weer teruggevonden?
2: Nou, een paar weken geleden hadden we hier een straatfeest. En toen vroegen ze aan mij of dat ik eens een playlist

0: de YouTube. En misschien dat er nog wel ergens een cd ligt. Heerlijk om weer te horen.
1: Nou ja, mooi.
0: Fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel Monique. En we gaan naar Corina. Corina, goedemiddag.
2: Goedemiddag Henk.
1: En wanneer heb jij deze weer herontdekt? Weer teruggevonden?
2: Nou, een paar weken geleden hadden we hier een straatfeest. En toen vroegen ze aan mij of dat ik eens een playlist samen wilde stellen voor de avond. Dus ik ben weer door oude top 2000 en zo gegaan. En toen kwam ik deze tegen.
1: Ja?
2: Ja, toen kwam ik deze weer eens tegen. En toen dacht ik van, oh, ja. Ik weet nog, ik was heel jong en ik mocht bij een achternichtje naar de verjaardag. En die kreeg dit singeltje. Ja. En dat is heel de avond gedraaid.
1: En het is daarmee in jouw geheugen gegrift. En we hebben het natuurlijk over.
2: Movie Star van Harto.
1: We gaan lekker met je dansen. Het was een leuk feestje, of niet?
2: Jazeker.
1: Jazeker. Door jouw muziek. Oh, hartstikke leuk. Als ik ooit nog een feestje heb, dan weet ik wie ik moet bellen.
2: Zo is. Hey, je mag altijd bellen. Oké.
1: Hey Corina, goeiemiddag. Hoi hoi.
2: Ja hoor, dag.
1: En we dansen mee door de straat.

Duncan Wie? Dat was de veelgehoorde reactie toen Duncan Lawrence voor ons naar het Songfestival ging. En hij kwam, hij zag en hij overwon met 498 punten. En voor het eerst sinds Teach-In in 75 weer een winst voor ons land. Duncan Lawrence met Arcades.

Een beetje relatietherapie op de dinsdagmiddag. Luister even mee in een goed gesprek. Nou, lichte ruzie tussen Lee Hazelwood en Nancy Sinatra. Ga maar lekker naar Jackson. Jij, ga maar gewoon die kant op, een beetje op die manier. Dat was 67 en daarvoor nog. En ik heb het er nooit in teruggehoord. Maar als je erop gaat letten, zou je, zegt Joke, iedere keer als ik het nummer hoor, dan zingen ze Jeugdjournaal. Nou, dan vond ik, als je het hoort, King met Love and Pride, doe of je oren dicht of denk aan het Jeugdjournaal, dan komt het helemaal goed. Anderhalve week geleden, toen hebben we de zomer vaarwel gezegd. Nou, dat zouden we vandaag ook weer kunnen doen. Met alleen maar liedjes die niet in het Engels en het Nederlands werden gezongen. Alle talen kwamen ze ongeveer voorbij. Eentje die ook veelvuldig voorbij kwam, en ik moest even bellen met haar, want ze had precies op dat moment een single uit, die al eerder uit was. Toy Heart heet hij in het Engels, maar ook in het Spaans klinkt hij fantastisch. Ze had een vriendje die haar wijs maakte in het Spaans met

In de afgelopen 4,5 minuut terug naar die ene zondag. 1977, Flink Zijn komt van het album levenslang uit datzelfde jaar. Robert Long. En daarvoor nog Judy Blank, verhuisd Nederlandse zangeres naar Texas. En is ook een tijdje in Mexico gewoond. En later deze maand komt er een complete EP uit van allemaal liedjes van haarzelf. Maar dan hertaald naar het Spaans, inderdaad. En wat vind je daarvan, James Brown? Wow!

Origineel in 72 al een hit voor Johnny Nash. Toen was het een reggae hit en Lee Towers zette het naar zijn hand. 10 jaartjes later, I Can See Clearly Now. De man uit Rotterdam en daarvoor nog James Brown. I got you, I feel good. Nou, ik hoop dat je een beetje een mooie middag hebt. We beginnen al een beetje met dit weer in de goede Evergreen Top 1000 sfeer te komen. Eerste week van september, dan gaan we met elkaar stemmen. En de laatste week, dan ga je hem horen hier op NPO Radio 5. De Evergreen Top 1000. Maar eerst naar een man die je nou in het verleden wel zou bellen als je een beetje gospel op je popplaat nodig had. Michael Jackson heeft dat gedaan. Hij had namelijk een koor nodig op Man in the Mirror. En hij heeft zelf gezongen, Andre Crouch, daar heb ik het namelijk over, op Madonna's Like a Prayer. En toen Quincy Jones bezig was met de film The Color Purple, dacht hij, ja, dan kan maar één man die liedjes gaat doen. Dus 15 liedjes heeft hij voor die soundtrack geschreven en hij heeft ook zelf veel mooie platen gemaakt.

telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

mannen van de lange adem. Zeker aan het einde van Stop, Stop, Stop. Ja, komt ze toch een beetje tot de orde roepen. En natuurlijk die heerlijke sitar die daarin zat. Daarvoor nog Lady Gaga samen met Bradley Cooper. De soundtrack voor de film A Star Is Born Shallow. En daarvoor nog André Crouch met samen met zijn Disciples. Everything Has Changed. Wat een fijn is dat. Zometeen op deze prachtige zender. Bert op 5 in de handen van Henk-Jan Smit. En daarna natuurlijk nog Simone en Gerja. Ik wens je een hele mooie dinsdagavond. En tot morgen. Hoop met beter weer.

0: Dit is NPO Radio 5.
1: Henk van Steeg.
2: Wie heet nou Henk? Steef, hoe heet Henk?
3: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
4: NPO Radio 5.
5: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
4: Appetito.
5: Appetito.
6: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinde een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe breng je ze ervan af? De Meestergids. Vanavond 8:30, NTR NPO 2.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
19: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
18: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:45 op NPO 1.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: En zometeen Bert op 5 bij KRO NCRV. Maar nu eerst het NOS-journaal van 4 uur met Suzanne de Vries. Goedemiddag, Suzanne.
21: Goedemiddag, Henk-Jan. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert.
22: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons juist medegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier.
21: Ja, de omroep ligt al langer onder vuur. Onder meer vanwege complottheorieën over omvolking bijvoorbeeld. Dat is een omstreden term waarmee het gedwongen uitzetten van groepen mensen wordt bedoeld. Ook tikte de NPO-ombudsman zo op de vingers vanwege het verspreiden van desinformatie. Ongehoord Nederland laat weten zich er niet bij neer te leggen. Ze willen het besluit aanvechten. De Harderbergerbrug blijft ook zeker morgen nog dicht. De Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Tijdens het vragenvuur van de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest. Het gebeurde tijdens een spreekmoment van PVV-leider Wilders.
0: Het woord is aan de heer Wilders.
2: Dank u wel, meneer de voorzitter. Sindsdien, zei ik net, verzamelde hij, Mohammed Kamer, liefst 114 politieregistraties. 114, vooral...
9: De vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.
21: Ja, ondertussen is vanmiddag ook het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft daarom 2 personen aangehouden. Bedrijven achter deelauto's verwachten topdrukte morgen vanwege de grote OV-staking. Het bedrijf Snapcar zegt dat er morgen 20% meer deelauto's zijn geboekt ten opzichte van een normale woensdag. En ook Green Wheels riep mensen al op om tijdig een auto te reserveren. Het weer. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot 25 in Limburg. Morgen stevige wind, regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 18.
1: Dankjewel, Suzanne. Tot zo.
21: Tot zo.
23: Bert op 5. Henk Jan Smits.

beginnen met de Beatles is altijd zo lekker. I Wanna Hold Your Hand uit 1964. Een hartelijk goeiemiddag. Nu de LP, na de LP is ook de CD bezig met een opmars. Een historicus vertelt zo meteen waar die hang naar nostalgie vandaan komt. En ook vandaag spelen we de slimste mens. Om mee te spelen heb ik weer een entreevraag zo meteen. En nou ja, dat vertel ik dus zo meteen. Ik ga nog niet zeggen hoe. Je hoort hem tegen 4:30, zal ik maar zeggen. En vandaag is het dinsdag, oftewel onze rubriek Lief Gebaar is weer terug. En met deze week aandacht voor hoe je iemand een handje helpt, letterlijk. Dus dat hoor je in het tweede uur

je van sommige liedjes zo intens vrolijk wordt. Ik word van deze Nights on Broadway van Bee Gees altijd zo ontzettend vrolijk. Maar waarschijnlijk komt dat omdat ik 14 was toen dit uitkwam. En dan dat zijn je wonder years, wordt dan gezegd. Hè? Je puberteit. De pindakaas is weer een nieuw woord, ja. De pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen is niet meer. Ruim 8 weken was het kunstwerk als eerbetoon aan de overleden acteur, schrijver en kunstenaar Wim T. Schippers daar te zien. 48.000 mensen brachten een bezoekje aan het iconische project waarmee Wim T. Schippers in 1969 furore maakte. Nu is de pindakaasvloer weggehaald. Maar ja, waar laat je 319 kilo van dat kleverige, welriekende broodbeleg? Het museum vroeg of dierentuinen en duurzaamheidsorganisaties er iets mee konden. Maar nee. En dus wordt de pindakaas nu gecomposteerd. Maar ik heb nog wel een idee, hoor. Vries die pindakaasvloer in zijn geheel in en zet hem overeind tegen een muur met daarachter een grote vriesinstallatie. En zo is de pindakaasvloer voor altijd en voor iedereen te zien. Wacht even. Dat is natuurlijk wel heel duur met de hoge energieprijzen van tegenwoordig. Dat gaat hem dus ook niet worden. Nou ja, helaas, pindakaas.

0: Een eigenwijze draaier aan het nieuws.
1: Ik ben de hele dag al op jacht, zo kun je het ook zeggen. Het schip is echt gigantisch.
0: Lief gebaar.
2: Nou, omdat we zagen in de jeugdzorg dat heel veel jongeren die uitstromen met 18 jaar niet op hun pootjes terechtkwamen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
3: En Bert op vijfje, hou nou op.
0: Dat is Bert op vijf. Tot 6 uur vanmiddag bij KRO NCRV.
4: Op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Na Al Green en Annie Lennox hoorde je de nieuwe single van de 3J's. Je zit in mijn hoofd.
1: Bertel 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Vanwege klimaatverandering krijgen groenten vaker een grillig uiterlijk. Maar worden nog steeds geweerd door de supermarkten. Stones-fans hebben opnieuw uren in de rij gestaan voor een kaartje van een optreden van Ronnie Wood. Maar het concert in Paradiso is voor de tweede dag op rij uitverkocht. De verkoop van LP's zit alweer een tijdje in de lift. Maar nu blijkt dat ook CD's weer populair zijn. In Amerika steeg de verkoop dit jaar al met 47% in vergelijking met 2025. Toen was er juist sprake van een daling. Ook hier zijn de cd's en lp's bezig aan een opmars. Vooral onder jongeren. Zo is ook te horen bij Omroep West.
2: Welke cd heb je gekocht?
3: Deze van Pink Floyd. Ik weet niet hoe het heet. Hoe heet het? Oh, The Dark Side of the Moon. Ik vind Pink Floyd's muziek leuk en ik wou er wat meer in. En dan een cd is goed om te beginnen, denk ik.
4: Ik doe het vooral ook als ik aan het studeren ben. Zet ik een plaatje op, leuke jazzmuziek bijvoorbeeld. En ja, het is zoveel leuker.
0: Ja, en het zijn niet alleen de cd's en lp's die weer in trek zijn. Ook andere producten uit het verleden zijn bezig aan een opmars. Jesper Verhoef is historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag, Jesper.
5: Goedemiddag.
0: Waar komt die hang naar nostalgie toch vandaag vandaan?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik word ook helemaal nostalgisch als ik Pink Floyd hoor. Ik heb gelijk de cover voor me. Ik denk dat we verschillende redenen kunnen onderscheiden. De eerste is eigenlijk denk ik heel praktisch. Is niet zozeer nostalgisch. Ik denk dat mensen ook op een bepaalde manier kritisch zijn op Big Tech, op Spotify. Hè? Muziek is niet van jou als je op een streamingsdienst muziek luistert. En als je een cd koopt of een plaat op vinyl, wel natuurlijk. Die plaat kan jou niet afgenomen worden. En ik denk dat jongeren zich dat steeds beter beseffen. Al is het maar omdat bijvoorbeeld Taylor Swift haar muziek een tijdje geleden teruggetrokken had natuurlijk. Maar als het gaat over nostalgie... Waar ik
0: Voor de duidelijkheid, teruggetrokken van streamingsdiensten, hè?
5: Ja, absoluut. En ik denk dat de luisteraars veel meer voorbeelden kunnen opnoemen. Hè, van Neil Young tot, nou ja, noem het maar op.
0: Ja.
5: Dus er is op een bepaalde manier is het protest vanuit consumenten tegen Big Tech. Want de artiesten zien ook bijna niks terug, hè, van streamen.
0: Nee.
5: Die verdienen daar bijna niks aan. In tegenstelling tot een cd. Hè. Dat was een gouden tijd in de jaren 90 voor artiesten. Die kregen zoveel geld daarvoor. Maar als we het over de nostalgie hebben, hè, daar vroeg je me naar. Dan denk ik dat het heel interessant is historisch gezien. Dat dat echt iets zegt over de tijd waarin we leven.
0: En wat zegt het dan?
5: Nou, dat zegt dat wij terugverlangen naar een tijd waarin er geen crisis waren. Of waarvan we denken dat er geen crisis waren.
0: Ja.
5: Dus vandaag de dag maken met name jongeren, hè, dat blijkt ook uit onderzoek, zich heel veel zorgen over het klimaat. Over dat ze geen woonruimte kunnen vinden. Velen van hen die kampen met depressies. En het idee leeft, en dat snap ik ook heel goed, dat als je dan een analoog product koopt, hè, een plaat, een tastbaar object, ja, dat je je even in een andere tijd waant. Een zorgeloze tijd, dat is het idee.
0: En is er een specifieke groep die het grootste verlangen naar dat pre-digitale tijdperk heeft?
5: Ik heb me even verdiept in de cijfers en ik verbaasde me er toch over dat het vooral echt jongeren zijn. Dus jongeren van 15 tot 17 kopen meer cd's of vinyl, hè, relatief gezien, dan alle Nederlanders. Dus ook dan de oudere Nederlanders die nooit gestopt zijn. Hè. Misschien 55-plussers zijn nooit gestopt met het kopen van vinyl.
0: Nee.
5: Dat is natuurlijk prachtig. Maar jongeren die kennen dat helemaal niet. Hè. Natuurlijk, het is ver voor hun tijd.
0: Ja, dus ik vind het wel bijzonder. Want kijk, vinyl, dat begrijp ik nog. Dat heeft nog die grote LP, met dus ook de grote hoezen die je allemaal kan lezen. Terwijl de kritiek op de cd was juist die kleine hoesjes. Je kon helemaal niets meer lezen, want die letters werden ook steeds kleiner. Dus dat mensen nu opeens weer cd's willen, dat verbaast mij. Zeker van die leeftijd 15 tot 17.
5: Ja, nou, bij cd's is het ook wel de vraag of het blijvend is. Dat is wel, gaat een beetje op en af de afgelopen jaren. Maar vinyl lijkt wel echt een blijvertje. Dat is echt vanaf begin jaren 10 weer... niet eens een opmars. Het is nu echt stabiel. Het is echt een flink... bedrag dat daaraan opgaat per jaar. Nog steeds niets, hè, voor de duidelijkheid, vergeleken bij streamen. Maar dat zegt dat mensen ook graag te koop willen lopen met hun smaak, zoals jij dat vroeger misschien ook wilde.
0: In ieder geval
5: wel. Die plaat kon je mooi neerzetten, weet je wel, op je dressoir.
0: Ja.
5: Mee te koop.
0: En het zijn niet alleen maar muziekfreaks die tegenwoordig vinyl kopen. Dat valt mij ook op. Dat mensen die echt een verrot geluid in hun huis hebben, toch een draaitafel hebben en LP's kopen. Maar ik wil het niet alleen over LP's hebben. Zijn er ook andere producten die juist weer helemaal retro zijn, dus die weer in zwang zijn?
5: Ja, daar heb ik zo wel een paar voorbeelden van. Maar mag ik nog heel kort doen? Ik vond het wel leuk dat ik me hierin verdiepte voor dit item. Dat de helft van de jongeren die een cd of vinyl koopt, die heeft niet eens een speler. Die heeft geen cd-speler of een platenspeler. Dus dat onderstreept niet dat het patjepeers zijn. Snap je, die een beetje tof willen doen voor hun vrienden. Nee, dat geeft alleen maar aan. Dat hoort bij de identiteit.
2: Er
5: zijn geen
2: mooi.
5: Tijdschriften meer. Hè? Je kan geen posters meer uit een tijdschrift scheuren, wat wij vroeger deden.
2: Nee, precies.
5: En aan de muur hangen. Toch, als je 15 of 17 bent, dan wil je dat doen. En dit kan je wel doen. Je kan een cd kan je een mooie plek geven. Een cd rekje hebben ze misschien wel weer, weet je wel.
2: Fantastisch.
5: Kan je bij de kringloop kan je gratis pakken. Maar goed, ik zal je vraag beantwoorden bij andere objecten. Ja, het is een fascinerende tijd waarin we leven. Want er zijn bijvoorbeeld apps op de markt, wist je dat? Dat je foto's kan vormgeven alsof het een Polaroid foto is. Een Polaroid foto was natuurlijk nooit perfect. Maar die had altijd een bepaalde sfeer of zo, hè? Iets warms. Dus we leven in een tijd waarin alles perfect moet zijn online. Maar er zijn ook tegentrends. En dit staat denk ik een heel interessante uiting van.
2: Ja, en ik zie ook steeds meer mensen die vroeger een e-reader mee op vakantie namen, nu weer gewoon 2 of 3 dikke boeken meenemen.
5: Ja, absoluut.
2: Is dat ook weer terug naar af bijna. Is die hang naar nostalgie, is dat een tijdelijke hoos of is dat een definitief iets, denk je?
5: We zien altijd golven in nostalgie. Je ziet altijd ongeveer 30 jaar na een tijdvak dat mensen daarna gaan terugverlangen. Ook mensen die het helemaal niet meegemaakt hebben. Dus er zijn nu, elke week kan je naar 90's feesten, over de jaren 90 van de vorige eeuw. Er zijn podcasts, televisieprogramma's, noem het allemaal maar op. Fluitsma en Van Tijn, heb je ze gezien op televisie een paar dagen geleden?
2: Ja.
5: Op de terugblikken. Ja, het was wel een wereldhit in Nederland, toch? 15 miljoen mensen.
2: Zeker. Kan zo opnieuw. 18 miljoen mensen, klinkt hetzelfde.
5: 18 miljoen, maar ik weet niet of het zo gezellig is, die videoclip. Met zoveel
2: nee, dat is waar. Daar heb jij weer gelijk in.
5: Er zou iets meer polarisatie in moeten, denk ik. Nee, maar ik denk wel dat dit anders is dan eerdere terugblikken, omdat het echt dat escapisme is. Het lijkt daarin te zitten. Mensen vluchten echt weg uit problemen van deze tijd.
2: Jesper, tot slot. Wat is jouw ultieme gevoel van nostalgie?
5: Ik heb hier achter me een Walkman liggen. Dat is mijn oude Walkman van begin jaren 90, waarop ik vroeger naar bandjes luisterde die Bart de Graaf had ingesproken. Hè? Kindertelevisiemaker en kinderbandjesopnemer.
2: Ja.
5: Weergaloos. Dat brengt mij ook terug in die tijd. Al laat ik het geen rol spelen in onderzoek.
2: Nee, oké. Maar jij hebt die Walkman gewoon nog steeds.
5: Ik heb die Walkman, de bandjes helaas niet meer, maar het originele Sony Walkman. Niet de eerste, maar wel de populairste.
2: Geweldig. Dankjewel Jesper Verhoef, historicus aan de Rijksuniversiteit, over de hang naar nostalgie. Dankjewel.
5: Dankjewel.

0: Over nostalgie gesproken, zegt Tegram. Ja, Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe tonight.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En gisteren was Jola Aveling uit Nooddorp de gelukkige winnaar van een Bert op 5je nadat ze 3 goede antwoorden had gegeven bij de slimste mens. Maar vandaag is er weer een nieuwe kans om mee te spelen. Dat kan door antwoord te geven op de volgende vraag. Wat bestudeert een speleoloog? Wat bestudeert een speleoloog? Weet je het antwoord? Laat het weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800-3000-555. Dus 0800-3000-555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.
0: En nu is het precies 4:30. Hier is Suzanne de Vries met het laatste nieuws.
3: Goedemiddag. Hi. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zei zojuist dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze.
4: Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in.
3: Ja, de problemen stapelden zich op, bijvoorbeeld vanwege het verspreiden van desinformatie en onlangs het bespreken van uitspraken van Hitler. Een middelbare school in Almere heeft vandaag de deuren gesloten gehouden vanwege een onveilige, risicovolle situatie. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overlegd met de politie en die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. De Eiffeltoren is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel was boos omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd vanwege de komst van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. En een bijzondere verzameling van een man uit Leeuwarden. Wieger spaart oude gloeilampen en heeft er nu zo'n 2500 in allerlei formaten. TV kijken doet hij niet. Hij kijkt liever naar zijn verzameling in de vitrinekast.
5: Ja, je zou daar een televisie staan. Nou ja, hij zit er wel, maar ik heb geen aansluiting. Maar ik heb dus die vitrinekast daar en dan doe ik het lucht daarin aan. En dan zit ik daar op die stoel, op een lange stoel. En dan zit ik zomaar een oor in die kast te zetten. En dan denk ik, wauw, wat is dat mooi. Daar geniet ik van. Dat is mijn televisie.
0: Oh, wat mooi zeg.
3: Over nostalgie gesproken.
0: Ja,
3: hè?
0: Dat is echt nostalgie. Ik heb nog wel een paar oude gloeilampen voor me.
3: Ja, hij zegt dat hij ze dan aandoet. En dan soms kijkt hij wel een uur ernaar terwijl hij op zijn gitaar zit te spelen.
0: Heerlijk.
3: Zit helemaal voor me, ja. Het weer dan nog. Langzaam trekt er een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 tot 25 graden. Vanavond in het hele land regen.
0: Bah, dankjewel Suzanne.
3: Graag gedaan.
0: Tot zo.

0: Nou, reken maar, dat hebben we hier. Fun, fun, fun. The Beach Boys was dat. Duw hem weer even open, hoor. Die zware deur. Oh.
1: Het Smits-archief.
0: Ja, ik had gisteren al beloofd deze week alleen maar dingen afkomstig van Idols het eerste seizoen te draaien. Gisteren Jim, dan is Jamai vandaag aan de beurt. En tijdens de opnamesessie van het album van Jamai werd meteen duidelijk dat hij meer dan een idool was. Hij had al laten zien tijdens de voorrondes van Idols dat hij zichzelf lekker kon begeleiden op de piano. Als er ergens een piano stond, dan kroop hij erachter en dan ging hij zichzelf begeleiden en zingen en iedereen meezingen en zo. Was hartstikke leuk. Maar hij liet horen in de studio van Fluitsmijn Fontein dat hij ook eigen melodieën kon bedenken. En met de hulp van onder andere Alan Clark schreef hij als 16-jarig jochie, die meteen na het winnen duidelijk maakte geen popidool te willen zijn, maar liever musicalster zou willen worden, dit nummer. En ik vind dat ongelooflijk dat je 16 bent en dit kan schrijven. Tell Me Why.

0: Tell Me Why. Jamai was dat. En Jeanne laat meteen weten, ja, hij heeft zoveel talent. Gisteren had ik het al over Jim, hoeveel hij doet als acteur, als musicalster, als presentator, als zanger. En in het theater heeft hij ook nog een prachtig programma met zijn vrouw Bettina. Maar Jamai kan er ook wat van. Zoals Jeanne zegt, heb jij hem gezien als dirigent? Ja, hij was winnaar van Maestro en dat deed hij echt ongelooflijk. Zoveel talenten, jaloersmakend bijna.
1: Het Smits-archief.
2: Het Smits-archief.
0: En dit zijn de Tramps.

0: Back the Night van de Tramps was dat.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: Christa de Vree, die komt uit Heer Hugo Waard, of niet dan? Christa?
3: Yes.
0: Ja, hè? Jij reageerde meteen op de oproep van het spelletje, de entreevraag. Maar eigenlijk ook wel een beetje op het onderwerp over nostalgie. Ja, over de enorme opmars van cd-verkoop. Want jij hebt heel veel cd's, hè?
3: Ja, en ik was op zoek naar het bijstellen misschien. Of het kunnen hernieuwen van mijn Discman.
0: Oh.
3: Want ik wilde geen Spotify en ik wilde geen YouTube zonder reclame. Ik wilde gewoon mijn oude cd's, die gaat er geen één van weg, wilde ik afspelen.
0: Maar je hebt geen Discman kunnen vinden?
3: Och, lieve god, er zijn er zoveel. Het is een raasje gewoon.
0: Ja, toch?
3: Er zijn er van met radio, er zijn er van met Bluetooth. Je moet voor geinens kijken bij een groot bedrijf dat met BO begint. En drie letters heeft. Dat is ongelooflijk.
0: Oké. Ik heb hem. Ik ben blij dat je die drie letters erbij noemde. Dat maakt het makkelijker voor mij. Oh, dus je hebt wel weer een nieuwe Discman.
3: Ja.
0: En hoeveel cd's heb je?
3: Nou, ik denk wel zo'n 700. Ik ben er echt een fan van. Als ik goede muziek heb, dan mag ik dat graag draaien, zeg maar.
0: Ja, en tussendoor luister je lekker naar NPO Radio 5.
3: Ja. Graag, vaak.
0: Je hebt toch gelijk ook. En wat bestudeert een speleoloog?
3: Grotten.
0: Grotten?
3: Ja.
0: Dat is helemaal goed. Nou, dan speel jij dus daarmee vandaag De Slimste Mens. Het spel is redelijk eenvoudig. Ik heb hier drie NPO Radio 5 presentatoren staan. Die stellen dan een vraag aan jou. Jij mag een keuze maken, hè? Dat is één vraag. Daarna heb je 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste antwoord is goed voor 10 punten. Het tweede antwoord levert 20 op. Enzovoort tot en met 50 punten. Als je niks meer weet, dan mag je passen. En iedere seconde die je over hebt van die 30 seconden is goed voor 1 punt. Bij 40 punten of meer win je een Bert op 5. En hoe meer punten je overhoudt, hoe hoger je in het klassement staat om kans te maken op de finale plaats. Is het allemaal duidelijk?
3: Ja hoor, helemaal.
0: Daar ben ik heel blij om. Hey, ik zei het al, ik heb er hier drie. En dat zijn achtereenvolgens Bert Kranenbarg, Jan Paparazzi en Felix Murders. Wie mag jou de vraag stellen?
3: Jan, hoe heet hij ook alweer?
0: Nee, Paparazzi?
3: Bert Kranenbarg.
0: Die heet Bert Kranenbarg. Dat is eigenlijk de host van dit programma, Bert op 5. Alleen hij is nu even een weekje vrij en daarmee mag ik het doen.
3: Okay.
0: Maar hier komt Bert en die gaat zelf nog een keer zeggen hoe die echt heet.
4: Ik heet Bert Kranenbarg, net als mijn vader. Ik ben daarom jarenlang Bert Kranenbarg junior genoemd. En ook wel Bertje. Sinds het overlijden van mijn vader is dat junior niet meer nodig. Ik bevond me lange tijd in goed gezelschap. Hans Kraai junior, Prins Bernhard junior, George Bush junior. Wat weet je van André Hazes junior?
0: Dus de vraag is, wat weet jij van André Hazes junior? Je tijd gaat nu in.
3: Heeft de tijd moeilijk gehad met verslavingen. Is met zijn vriendin een stuk ouder. Hij heeft een zoontje. Woont nog in Amsterdam, geloof ik. Nee, dat is niet fout. Dat is niet meer goed. Hij heeft fantastische nummers geslaagd. Ja, het is een nummer 1 hit gehad.
0: Nummer 1.
3: Hoe heet dat ook weer? Oh mijn god.
0: Noem andere dingen.
3: Wat heeft hij nog meer gedaan? Hij heeft... Ja, dat is heel moeilijk als je er helemaal voor staat.
0: Als je er helemaal voor staat, dan is het... Ja, dat is echt heel jammer. Je had goed familiaire ellende, inderdaad. In 2016 had hij zijn grootste hit, Leef. Wij zochten echt naar Leef.
3: Ja, tuurlijk, ja.
0: Toestanden met zijn familie, onder andere zijn moeder Rachel. Die spande een rechtszaak aan, omdat hij de naam André Hazes niet meer mag gebruiken van zijn vader. Maar dat was ook zijn naam. Zijn zus Roxanne zingt ook. Je had ook nog de podcast AD Hazes kunnen noemen. Heb je niet gedaan. Jij hebt 30 punten en helaas...
3: Nee.
0: Ja, nou ja, ik vind het echt jammer, Christa. Ik had het je gegund.
3: Nou ja, ik had het wel leuk gevonden, maar ik word er niet beroerd van, laat ik het zo zeggen.
0: Vind ik fijn om te horen. Nou, Ga lekker verder met je Discman of blijf lekker luisteren naar Bed op 5. Dan,
3: ja, doe ik.
0: Goed zo. Fijne avond.
3: En bedankt. Dag.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bed op 5 bij KRO NCRV.

Jim Reeves en Jerry Lee Lewis achter elkaar. Waar hoor je dat nog? Alleen op NPO Radio 5 natuurlijk. Ik heb er nog eentje voor je dit uur, maar kom straks na het nieuws gewoon weer bij je terug. Dan gaan we verder met het tweede deel van Bert op 5. Met heel veel fijne muziek en lekkere onderwerpen. Laatste van dit uur.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem
8: ja,
9: in,
8: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Je luistert nog steeds naar Bert op 5 bij KRO-NCV. En nu eerst het NOS-journaal van 5 uur. Hier is Suzanne de Vries.
6: Goedemiddag, Henk-Jan. Hi. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt dat de omroep zich niet aan de regels houdt. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Je hoort politiek verslaggever Roel Bolsius.
7: Ja, de omroep is al langer omstreden vanwege onder andere racistische theorieën of complottheorieën over omvolkingen bijvoorbeeld. Daarom zijn er al verschillende partijen die sancties hebben omgelegd. Het Commissariaat van de Media bijvoorbeeld, de NPO bijvoorbeeld. En die twee organisaties hebben aan de minister gevraagd om die omroeplicentie in te trekken. Nou, daar wil ze nu toe overgaan.
6: Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. De omroep mag gewoon uitzendingen blijven maken totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland heeft al gezegd dat ze zich hier niet bij neerleggen. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten. Vandaag werd de Oekraïnse hoofdstad Kiev op klaarlichte dag aangevallen door Rusland. De aanvallen begonnen op het moment dat de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner het land hadden verlaten. Ze hadden gesproken met president Zelensky en eerder ook al met president Poetin. Maar toch lijken die gesprekken niet geleid te hebben tot een einde aan de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Nou, het laat zien dat die onderhandelingen nog niks hebben opgeleverd. Zoals ook de verwachting was eigenlijk. Er waren wel lovende woorden in Moskou en in Kiev over de voortgang en de gesprekken met Kushner en Witkoff, deze twee gezanten van Trump. We weten eigenlijk ook dan niet zo goed waar dat dan in zit, die vooruitgang. Het lijken toch ook vooral lovende woorden om Trump te paaien.
6: Vandaag zijn er zeker 3 doden gevallen in Oekraïne. En 3 Nederlandse voetbalsters zijn genomineerd voor de Ballon d'Or. Dat is de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Esmee Brugt, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten bij de 30 speelsters die kans maken op de gouden bal. Brugt won met SC Barcelona de Champions League. En Kasparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland. Op 26 oktober is de uitreiking in Londen. En er staan geen mannelijke Nederlandse voetballers op de mannenlijst voor de genomineerden voor de gouden bal. Het weer dan nog, op steeds meer plaatsen regen, bij een graad of 19. Morgen wind, wat zon en ook weer enkele buien.
5: Dankjewel Suzanne, tot zo.
6: Tot zo.
4: Bert op 5, Henk Jan Smit. KRO NCRV.

Dat is de titel, ja. La Isla Bonita, Madonna. En dan kijk je naar buiten en denk je, oh heerlijk, dat het dan muziek is die je weer dat zomerse gevoel geeft. Want hier in Hilversum is het bijzonder druilerig, mag ik wel zeggen. En de tweede uur van Battle 5 begonnen we met Les Humphrey Singers, To My Father's House, waarop René reageert. Deze mag nog wel van Trump, maar Mexico kun je echt niet meer draaien. Dat gaat America heette. Ja, inderdaad. Maar To My Father's House mag dan weer nog wel. Gisteravond zat ik een beetje te zappen. Er was niet veel op tv. En viel ik gewoon in het begin van een Dit was de Wolf documentaire over Eva Cassidy. Hij is nog steeds te zien op NPO Start. Ga dat zien. Het is echt zo'n interessante documentaire over het leven, het korte leven en de zeer korte carrière van een van de bijzondere talenten die Amerika heeft gehad. En Eva Cassidy dus. En het mooie is dat Lenny Williams, de pianist van haar band, op een gegeven moment uitlegt hoe bijzonder zij speciale versies van gekende nummers kan zingen. Dus als voorbeeld gaf hij Autumn Leaves. Dat kennen we allemaal in een jazzversie. En dan zit hij achter de piano en dan speelt hij precies hoe het vaak wordt gespeeld. En dat is zo'n mooi moment. En toen zei hij, en toen kwam Eva Cassidy en die ging het zingen. En dan is het opeens een Eva Cassidy.

0: Nou, gezien het aantal reacties dat binnenkomt via de NPO Luister-app... Gaan er vandaag in ieder geval, of in elk geval de komende week... heel veel mensen naar NPO Start. Ga deze documentaire kijken, Het Uur van de Wolf. Ja, er wordt ook nog gezegd door Meertroos. Die zegt, luister eens naar Wayfaring Stranger van Eva Cassidy. Dan maakt zij van een gospelsong een prachtig jazznummer. Ja, dat is precies wat zo duidelijk wordt in deze documentaire. Hoe zij dat kon, zonder echt door te hebben dat het heel bijzonder was. Een enorm talent, veel te vroeg overleden.
1: Bert op 5 en Caro en Cervé presenteren Lief Gebaar.
2: Een steuntje in de rug, gewoon even helpen. Een inzamelactie, er voor iemand zijn. Maak een lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
3: Morgen kan liever. KRO en CRV.
0: Een oproep om een handje te helpen. Ja, dit kan je doen om jezelf op te geven als vrijwilliger bij Handje Helpen. Bij deze organisatie koppelen ze vrijwilligers aan mensen die hulp kunnen gebruiken.
4: Handje Helpen is er voor iedereen van 0 tot 100, maar die net wat meer zorg en aandacht nodig heeft. Denk daarbij aan een vorm van een beperking, fysiek, visueel, verstandelijk.
5: We zijn er ook voor mantelzorgers en juist ook voor complexe situaties waar extra hulp nodig is.
0: Een van deze mensen is Eva. Zij is in 2022 thuis komen te zitten door ziekte. Maar gelukkig was Helena daar. En ze brengen veel tijd samen door. En dat is nu ook het geval, want jullie zijn samen, toch, Helena?
6: Ja, hoi, we zitten hier samen, ja.
0: Ja, Helena, jij komt zelf uit Duitsland. Hoe ben je dan terechtgekomen bij Handje Helpen?
6: Heel goed, het is een wel leuke organisatie... Ik ben sinds een jaar nu in Nederland en ik heb gedacht dat iets vrijwilligerswerk met Handje Helpen ja, goed komt. Omdat ik dan ook verschillende mensen in Utrecht ga ontmoeten.
0: Oké, en wat doe je dan allemaal als vrijwilliger?
6: Ik heb één keer per week een afspraak met Eva. En wij gaan iets praten of lekker een bord

0: Ja, een bordspelletje spelen.
1: Sorry, dit laatste, wat zei je?
0: Een bordspelletje.
1: Oh, een bordspelletje. Ja, leuk, leuk, leuk. Eva, ja. Ja, jullie hebben één telefoon. Ja, nu heb ik Eva. Wat doen zulke momenten met Helena voor jou, Eva?
2: Voor mij betekent dat heel veel, want ik kan helaas niet meer werken. En op mijn werk was ik heel de dag onder de mensen. Dus het is even gewoon een heel gezellig moment. Samen kletsen, spelletjes spelen. Een brekende dag, zeg maar. Even gezellig.
1: Dat snap ik, ja. En hoe ben je bij Handje Helpen terecht te komen?
2: Dat was via het buurteam. Omdat ik fysiek gewoon beperkt ben, kan ik moeilijker ergens naartoe. Die suggereerde van, ken je Handje Helpen? En dan komen mensen bij je langs. Dus dat is helemaal perfect.
1: Ja, dat begrijp ik. Eva, jullie hebben denk ik binnen een jaar best wel een band opgebouwd. Is het ook wel eens voorgekomen dat jij, Eva, Helena ergens mee kon helpen?
2: Jawel, want Helena komt uit Duitsland en wil meer Nederlands praten. Dus dat doen we altijd als ze komt. Dat is leuk om op die manier ook iets voor haar te kunnen betekenen.
1: Een win-win situatie.
0: Ja, een grote
1: hoek
0: met de Nederlandse
1: taal. Helena, even weer naar jou. Wat vind jij zo leuk aan vrijwilligers? Los van dat je dus beter dat het goed is voor je Nederlandse taal, maar wat is er zo leuk aan vrijwilliger zijn bij Handje Helpen?
0: Ik vind het leuk om verschillende mensen te ontmoeten en ook iets terug te geven. En ik vind het een leuke manier om een stad kennen te leren.
1: Ja. Nou ja, ik kan me er eigenlijk alles bij voorstellen. En Eva heeft duidelijk uitgelegd dat voor haar het alleen gevoel, het eenzame gevoel, wat ze dus op de werk niet had. Vat ik dat goed samen, Eva?
2: Ja, ik bedoel, normaal ben je 40 uur op je werk.
1: Ja.
2: En in je vrije tijd leuke dingen doen. En als dat fysiek ineens niet meer gaat, ja, dan duurt een dag best lang.
1: Helena, is het zonnetje in je dag?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Dat is mooi gezegd.
1: Ja. Nou, ik vind dat jullie het mooi zeggen. Ik vind het fantastisch, Eva en Helena. Ik wil jullie hartelijk bedanken. En wil jij nou ook vrijwilliger worden bij Handje Helpen? Of zou je wel een handje geholpen willen worden? Kijk dan op onze site bertop5.nl. Dan vind je een link naar Handje Helpen. Dus doe dat, zou ik zo zeggen.
3: Morgen kan liever.
4: Voor wie maak jij een lief gebaar? Of doet iemand anders dat voor jou? Laat het ons weten via bertop5.nl of mail bert@radio5.nl.
3: Lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5. KRO NCRV.

Wauw, wauw, wauw. Wat een geweldig nummer. My Angels Are Calling. Steve Cropper, Brian May en Billy Gibbons. Ze spreken Brian May en Billy Gibbons wellicht meer tot de verbeelding dan Steve Cropper. Terwijl Steve Cropper waarschijnlijk op veel meer platen te horen is. Onder andere deze. Hij is gewoon gitarist van de Blues Brothers. Maar ook van Booker T en de MG's. En ja, dit riffje, dat is Steve Cropper. Dus hij, ja, het is niet normaal wat hij allemaal gespeeld heeft. Ik laat hem gewoon even lopen totdat Suzanne hier is voor het laatste nieuws.

0: Men praat altijd alleen maar over dat orgel. Maar die gitaar is dus ook zeer verdiend. Steve Cropper. Onthoudt u die naam? Nou, dat zal wel lukken, want we gaan die nieuwe single My Angels Are Calling heel veel draaien hier op NPO Radio 5. En dan kijken we naar de klok. Ja hoor! Hoogste tijd voor Suzanne de Vries met het nieuws.
1: Goedemiddag Henk-Jan. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Een middelbare school in Gouda heeft dit schooljaar de kledingregels aangescherpt. Leerlingen mogen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is.
0: En als ze gymles hebben?
1: Dat is een goede vraag. Ja,
0: ja.
1: Dan hoop ik dat je wel je sportbroekje aan mag.
0: Dat mag ik hopen voor ze, ja.
1: Ja. Rijkswaterstaat is zeker nog tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moesten gisteren acuut dicht voor het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En een bijzonder jubileum voor opticien Carlo in Roosendaal. Hij werkt al 60 jaar daar in de brillenzaak. Hij is inmiddels 80. Zijn ouders die regelden ooit een baantje voor hem en hij ging er nooit meer weg. Nou, zijn klanten lieten dit jubileum niet zomaar voorbij gaan en kwamen gisteren met cadeautjes langs.
2: Hoe lang was u al klant bij Carlo?
3: Toen ik nog een jong veulen was.
2: Wat vindt u van hem?
4: Ja, moet ik eerlijk zijn?
2: Ja.
4: Een supergozer.
2: Zeg maar, je zou met 80 jaar ook kunnen bedenken, ik hou er eens lekker mee op.
5: Ja, en dan? Nee, dan val ik in een gat. Echt mijn lust en mijn leven.
1: Ja, mooi hè?
0: Fantastisch.
1: Door de jaren heen is het vak wel flink veranderd hoor. Want vroeger moest hij nog met de hand het glas slijpen. Het was echt millimeterwerk. Tegenwoordig doen machines dat. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. Het koelt vanavond af naar 16 graden. Morgen buien en dan wordt het een graad of 18.
0: Dankjewel Suzanne.
1: Graag gedaan.
6: Dit is tot 6 uur Bert op 5.
0: Met Henk-Jan Smits.

0: You don't know what you mean to me. Het zou me trouwens niks verbazen als Steve Cropper hier ook gitaar op speelt. Die man heeft op zoveel soulplaten gespeeld.
1: Bert op 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Gisteren beloofde ik deze week uitsluitend vrouwen te draaien als ik de Spaanse plaat draai. Een luisteraar, Joop Breuer, die kwam meteen met een suggestie voor een Spaanstalige zangeres. Dit deed hij via de NPO Luister-app. En alle suggesties zijn welkom via deze app. Ik kan ze niet allemaal draaien, maar ik dacht deze past precies als ik alleen maar vrouwen wil draaien. En de hele lijst van alle Spaanstalige platen die ik hier heb gedraaid in Bert op 5 is op Spotify te vinden. Kijk dan naar Bert op 5, een verticale slash... Henk Jans Spaanstalige tips. En dan is Henk Jan dus aan elkaar geschreven. Kleine J aan elkaar vast. De tip die we kregen van Joop is Luz Casal. Luz Casal. En zij groeide op in het noordwesten van Spanje... maar verhuisde vrij snel naar Madrid om het daar te maken. Ze begreep dat ze in de hoofdstad moest zijn... om een kans te maken op een doorbraak. Nou, dat is gelukt, mogen we wel zeggen. In 1977 nam ze haar eerste single op. En nu is ze nog steeds actief. En dit komt uit 1989. Dit is No Me Importa Nada. Oftewel, het kan me allemaal niets schelen. En ze zingt zo mooi. En ik vind het, zelfs als je de tekst niet snapt... dan is het nog steeds

0: kan me allemaal niet schelen. No me importa nada. Luz Casal was dat. En nogmaals, Joop, dank je wel voor deze tip. Heerlijk.
1: Ni holandés ni francés, sino música española en Berto 5. Elegida por Julián.

0: Dat kan echt niet op NPO Radio 5. Zeker niet na dat mooie Spaanse lied, zegt Wim Jaspers. Nou, ik vind van wel. Ja, zo makkelijk is het nou eenmaal. Ja, nee, was met heel veel ees, Wim. Maar ik vind dat juist de kracht van NPO Radio 5. Dat echt voor elk wat wils. Dat vind ik juist zo fijn. Dat vind ik een verrijking van radio. Dat je alle kanten op wordt gestuurd. En ook de goede. En ik hoop dat voor sommige down-down van Status Quo ook een goede kant was. Voor jou dan niet, Wim. Het spijt me. En dan kijk ik naar de klok en dan zie ik... Oh!
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, we hadden het begin van dit uur hadden we het over de Eva Cassidy-documentaire die gisteren door het Uur van de Wolf werd uitgezonden. En Barbara reageert erop. We hebben heel veel reacties op gekregen. Maar die zegt inderdaad prachtige documentaire. En die wijst me erop. In december wordt er een jazz-cd van Eva Cassidy gelanceerd. Dankjewel voor de tip, Barbara. Hou we in de gaten. Koos die reageert ook. Die zegt dank voor deze mooie plaat. Ik draai de Autumn Leaves. Gisteravond de docu gezien op tv over Eva. En tragisch leven. Ze had veel beter verdiend. Zeker de erkenning tijdens haar leven. Groeten Koos uit Schiedam. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, Koos.
2: De laatste ronde.
0: En Els die reageert over het onderwerp waar we het over hadden. De nostalgie, de enorme opmars die cd's en lp's maken. Zij zegt, geweldig item over de lp en de cd. Hier nog een geluidsdrager, een fotootje heeft ze gestuurd... waarvan de jonge lui niet weten wat het is. Nee, nou, ik moet goed kijken. En ik denk dat het een mp3-speler is. Maar inderdaad, ik denk dat de jongeren inderdaad niet weten wat dat is. En Vincent die stuurt een foto van twee Discmans. En die zegt, wij hebben deze apparaten goed bewaard. En ik koop nog altijd cd's. Recent nog Danger Money van UK op cd aangeschaft. En het grappige is, vanochtend tijdens de redactievergadering... hadden we het dus over dit onderwerp. Maar ja, toen kwam er een, tot mijn grote verbazing... toch wel een bijzondere reactie. Namelijk... van Marije van de redactie, onze 18-jarige stagiaire... die blijkt dus ook platen te hebben. Marije, hi.
3: Hi.
0: Heb jij, want we hoorden net al in dat item... zijn heel veel jongeren die kopen dan wel cd's en lp's... maar die hebben helemaal geen cd-speler of lp, draaitafel. Mm-hmm. Heb jij een platenspeler?
3: Ja, ik heb een platenspeler en een cd-speler, alle twee.
0: Wow, en ja. Je draait ze dus ook echt?
3: Ja.
0: En ben je dan de enige in je omgeving? Of zijn er meer vrienden en vriendinnen die ook cd's en lp's hebben?
3: Nou ja, zoals ik nadenk heeft volgens mij mijn hele vriendengroep er wel eentje.
0: Echt?
3: Ja, we hebben eentje laatst nog cadeau gegeven aan een vriendin. Want die had dus wel alleen een plaat, maar geen platenspeler. En toen dachten we, nou ja, daar moet verandering in komen. Want die kan je ook gewoon afspelen. Dus toen hebben we met z'n allen dat gegeven.
0: Wat gaaf zeg.
3: Ja.
0: En waarom... trekt dat, we hebben het natuurlijk net al gehoord van Jesper... maar waarom trekt dat jullie zo aan? Jullie waren eigenlijk nog helemaal niet geboren... toen vinyl al min of meer uitgestorven was.
3: Ja, ik weet het niet echt. Ik vind het zelf gewoon mooi dat je het zeg maar kan... ja, gewoon kan draaien en het kan sparen. Want
0: ja,
3: ja, zelfs de nieuwe artiesten maken er eentje. Daar twijfelden mijn ouders eerst over. Want ik heb een mascado gekregen voor mijn verjaardag. Die zei zo van... ja, maar hebben de nieuwe artiesten die je naar luistert wel platen? En die hebben ze gewoon in allemaal kleuren en...
0: ja, ja, precies. Gekleurd vinyl. Wij kochten alleen maar zwart vinyl. Tegenwoordig is het allemaal gekleurd. En draai je ook nog wel van Spotify of een andere streamingsdienst?
3: Ja, als ik naar stage ga bijvoorbeeld, dat is nog wel een rit. Dus dan draai ik heel veel Spotify gewoon nog.
0: Ja, dus het een sluit het andere niet uit.
3: Nee.
0: Mooi. Wat was je eerste cd?
3: Ik denk van Gracie...
0: of eerste LP mag ook.
3: Allebei volgens mij van Gracie Abrams. En dan CD Good Riddance. En LP volgens mij The Secret of Us. Maar dat weet ik niet meer zeker.
0: En die draai je nog steeds?
3: Zeker.
0: Zeker. Dankjewel Marije van de redactie. Mooi is dat toch. Iedereen houdt van LP's en CD's. Nou, althans iedereen die van muziek houdt. Vind ik mooi. Dankjewel.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Ja, en na de laatste ronde zijn we er alweer bijna doorheen. Vrij met mij van Ruud Jacot is de voorlaatste voor mij. Straks gaat het gewoon door hier op NPO Radio 5 natuurlijk. Met Angela Groothuizen, de avondstart. Ja, Simone Walraven is nog steeds ziek. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat zij morgen weer beter is. Sowieso wens ik haar beterschap. Maar morgen is Simone Walraven jarig. Dan moet ze natuurlijk wel hier zijn. Of denk je dat ze dan denkt, nou, ik voel me net goed genoeg, ik blijf lekker thuis en dan kan ik mijn verjaardag thuis vieren. Nou ja, in elk geval straks om 6 uur de avondstart met Angela Groothuizen. Dit is de laatste voor mij vandaag. Morgen ben ik er weer. Dit is Mr. Rock'n'Roll van Amy McDonald.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
9: Dit voelt als twee.
8: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Straks in de avondstart gaan we dansen met David Bowie. Maar we gaan eerst even luisteren naar het nieuws van 6 uur met Suzanne Vries. Goedenavond.
9: Goedenavond, Angela. Morgen ligt een groot deel van het openbaar vervoer stil. Dat wordt dan 24 uur gestaakt. Eind juli meldde vakbond FNV dat ze dat doen vanwege de Haagse bezuinigingen op de sociale zekerheid. Deze mensen, die normaal gesproken met het OV gaan, balen er best van.
10: Morgen heb ik gehoord dat er een treinstaking is. Want dat vind ik heel vervelend, waardoor ik niet naar school kan.
11: Nou, ik moet morgen gewoon naar school. Ja, geen bussen, geen treinen, geen niks. Ja, dat lukt morgen dus gewoon niet door de staking. Want ik woon niet heel dicht bij mijn school, dus ik kan niet op de fiets.
12: En hoe heb jij je daarop voorbereid?
13: Ja, ook de bussen gecheckt en kijken of iemand me kan brengen. Maar de buschauffeuren gaan misschien ook staken.
12: Dan schiet het ook niet echt op.
13: Nee, niet echt, nee.
9: Het verschilt per vervoerder in hoeverre er wordt gestaakt. Soms rijdt er helemaal niks en soms gaat er bijvoorbeeld nog wel een bus. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk kampt met een probleem bij de luchtverkeersleiding. Daardoor kunnen van meerdere luchthavens geen vliegtuigen vertrekken. Honderden vluchten zijn geannuleerd en tienduizenden reizigers zijn gestrand. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor een overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd is hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. En ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. En de gemeenteprullenbak die midden op een nieuw fietspad in Amsterdam stond, is weggehaald na alle ophef. Bij een renovatie van een rotonde werd alles helemaal opgelapt. Zelfs de verkeersborden glommen weer. Maar één ding ging niet helemaal goed. Er stond ineens een grote grijze prullenbak midden op het fietspad. Nou, de gemeente had er nog net wel een rood-wit paaltje voor en achter neergezet.
14: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord.
15: Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
16: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
14: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
9: Ja, dat is nu gebeurd. De gemeente laat weten dat ze er op kantoor wel om konden lachen. Die prullenbak stond er om te voorkomen dat er auto's over het fietspad rijden. Er was nog even geen paaltje voor en die wordt morgen nu wel geplaatst. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind. Zo nu en dan schijnt dan de zon, maar in de middag kan ook weer een bui vallen. Het wordt dan een graad of 18.
8: Oh, nou, regen pakken aan.
9: Ja.
8: Dankjewel, Suzanne. Een lekkere avond.
7: De avondstart. Angela.

0: Ja, let's dance. Laten we dansen, mensen. Want dansen, dat is goed voor je hoofd, goed voor je spieren. Let's do it. Goedenavond allemaal. En een warm welkom bij deze dinsdagavondstart. Ja, je moet het weer met mij doen, met Angela. Want ja, Sipi is wel een beetje opgeknapt. Maar ze heeft, haar stem klinkt als die van Erik de Zwart, hoor ik net. Ze heeft, het is gewoon op een stem geslagen. Dus zolang het nodig is, moet je het even met mij doen, lieve mensen. Ja, maar het is allemaal oud vertrouwd, hè. We nemen weer een vlucht in de catacomben der vergetelheid. We maken een tijdreisje met ILO. En we horen het origineel van een disco-knijter van Yvonne Elliman. Maar je mag eerst zelf aan de bak, namelijk...
1: Avondspreuk.
0: Ja, en die opdracht is simpel. Ik heb een uitspraak voor je en dan moet jij dan een liedje bij zoeken. Maar ik vind die uitspraak altijd wel lastig. Hier komt hij. Hij is van nu natuurkundige Stephen Hawking. Nou, dat is natuurlijk een bijzondere man. En ik ben hartstikke benieuwd welk liedje er als eerste in je opkomt. Hij heeft wel eens gezegd... Ik ben gewoon een kind dat nooit ouder geworden is. Ik blijf nog steeds die... hoe en waarom vragen stellen. En af en toe vind ik een antwoord. Ja, hij wel. Laat je suggestie achter via de NPO Luister-app.

0: En het klinkt alsof het gisteren is gemaakt. De Rolling Stones, Ruby Tuesday, het lied over al die groupies. Hè. Is het Ruby Tuesday? Is het Winnie Wednesday? Ja, prachtig. En daarvoor de Jackson 5 met Going Back to Indiana.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ik ga je iemand voorstellen, maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, daarom ben ik ook zo dol op dit programma. Met inhalen leer ik nog eens wat. Charlie Crockett heet hij. En hij wordt geboren in 1984. Maar zijn ziel is wat ouder, hoor. Dat hoor je aan zijn muziek. Hij was 17 toen hij van school kwam. Zijn moeder had een gitaar voor hem gekocht. En daarmee trok hij gelijk de wereld in. Nooit gitaarles gehad, dus leerde zichzelf spelen puur op zijn gehoor. Kende de naam van de akkoorden niet, maar hoorde wel precies wat goed klonk. Ja, ik ken ook een paar van die muzikanten. Het zijn vaak van die hele bijzondere, grote talenten. En zijn muzikale opvoeding, ja, die kwam, hou je vast, uit de hip-hop. Crockett raakte gefascineerd door de oude platen die de hip-hop-artiesten gebruikten als samples. En via die samples ontdekte hij de muziek van Curtis Mayfield en Nina Simone. En hoe klinkt die man dan zelf? Nou, we gaan er naar luisteren. Ain't got no time to lose. Here's Charlie Crockett.

Uit 1978, Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Je kent haar nog wel, want ze zong zo prachtig dat nummer uit Jesus Christ Superstar. I Don't Know How To Love Him. Maar dit was wel een ongelofelijke disco-knijzer, hoor. Het werd geschreven door de Bee Gees voor Saturday Night Fever. En zij hebben dat liedje ook op single gezet, op de B-kant van Staying Alive. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, dus we gaan even luisteren. Klein stukje. Ja, natuurlijk is dat goed.

Ah, ik vind het hard. Ik zat er helemaal eventjes in. Ik zat er echt helemaal in. Maar goed, If I Can't Have You, dan wil ik niemand anders. Nou, de nieuwe muziek van Bertolt is net andersom. Is het antwoord op dat liedje. Want deze heet I Still Have You.

0: Sociale drieling.
1: Oh, nou, die ging eruit voordat ik hem zelf kon doen. We luisterden net naar Hold On Tight van ILO. En dat komt van het conceptalbum Time. En dat gaat over een tijdreiziger die in het jaar 2095 komt. En dat nummer speelt zich af tijdens zijn terugreis naar 1981. En door alles wat hij heeft meegemaakt is hij geïnspireerd geraakt. En beseft hij dat hij alles wat hij nodig heeft gewoon al thuis kan vinden. Nou, daar komt hij dan, hoor.
0: De muzikale drieling.
1: Ja, een muzikale drieën. Wacht even, hoor. Ik heb namelijk net, oh ja, daar is hij weer. Drie platen met één overeenkomst. En aan jou weer de vraag, welke kunnen we draaien als derde in de serie? Ik vind hem vrij lastig. Maar je suggesties zijn welkom via de NPO Luister-app. Nou, daar gaan we, jongens. Veel plezier.

0: bijeenkomst, de muzikale drieling.
1: Ik heb op zee mijn leven lang gevaren. Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand. Ik win mijn brood met zwalken.

Er wordt gemopperd op de app. Jongens, het is hysterisch grappig. Want het is gewoon niet... Het is gewoon niet te raden. Ik vond hem ook al heel moeilijk. Maar ik heb zelfs Henk die zegt... Angela, ben je helemaal gek geworden? Bij dat tweede nummer. Maar goed, waar we mee eindigden was natuurlijk Kajak. We are not amused. En daarvoor zat Jan Verbraken en het Metropolis Amusements Ensemble aan het Noordzeestrand. Daar gingen jullie allemaal... Jullie raakten allemaal in de war. Iedereen is naar Radio 2, zegt Kees. Dat valt wel mee. Ook zelfs vaste luisteraars die het altijd weten, die komen er niet uit. Nou, Tiger Danny wel. Die komen er wel uit, zie ik net. En dan hadden we nog, we begonnen met 11, Ain't It All Amusing. Dus het thema is amusing. En nou ja, jullie vonden het moeilijk, ik ook hoor. Maar goed, we hebben wel een paar suggesties gekregen. Bijvoorbeeld The Beach Boys en Amusement Parks. Let's pick up our friends and do Amusement Parks USA. Altijd mooi. En of deze vergeten parel van Charles Aznavour. Tu t'amuses.

0: Nou, we hebben er nog eentje. Deze komt uit 1934, jongens. Henry Garrett of Gara. Wat is het? Nee, het zal wel Gara zijn, hè? Amusez-vous.
1: Amusez-vous.
0: Ah. Ja, ik hou van die.

0: Dusty Springfield. Ze is een vriendin hoor van Radio 5. Ze komt elke dag wel een keertje langs. Just a Little Loving, 1966.
1: De avondspreuk.
0: Ja, heel leuk hoor, Stephen Hawking. Ik ben gewoon een kind dat nooit ouder is geworden. Ik blijf nog steeds de hoe en waarom vragen stellen. En af en toe vind ik een antwoord. Nou, hij heeft heel veel antwoorden natuurlijk gevonden, waar wij niet eens een vraag bij kunnen bedenken, zo ingewikkeld. Maar goed, en er komen zoveel leuke appjes binnen. De Bronski Beat en Why. Ah, leuk. Een spreuk, ook René Vroeger. Man with a Mission. Why van Carly Simon. Allemaal goed, hè? Children's Say, Level 42. Who Am I, Status Quo. Forever Young, Bob Dylan. Ook fijn. En Kate Bush, The Man With A Child In His Eyes. Maar wij zijn gegaan voor... Questions van The Moody Blues.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
6: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
5: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Trulies met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, okay. En waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
12: Ja.
13: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar, het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist ook het OM een TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
16: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
17: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
18: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
15: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met een importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook komen er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over een half jaar in. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten. Zo nu en dan schijnt de zon, maar in de middag kan het ook weer gaan regenen. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Nou, Jonathan en ik zijn hier helemaal aan, bijna aan het huilen. Zo mooi vinden we dit. De Doobie Brothers, China Grove. Ja, en dat iconische gitaarriffje, China Grove. Ja, die is gespeeld door Tom Johnson. En hij zegt dat hij helemaal niet door had dat hij iets bijzonders had bedacht. Behalve één keer. En die man die kan spelen, hè. Maar één keer had hij dat gevoel toen hij de gitaarlick van Listen to the Music speelde. Toen dacht hij, oeh, dit zou nog wel eens een hit kunnen worden. Nou, dat was ook zo. Welkom bij je tweede Porsche Avondstart. Nou, wij gingen helemaal uit als plaat, hè. Het moet vaker gedraaid worden, de Doobie Brothers. Ik hoor ze te weinig. Fantastisch. We hebben straks de huisband. Die doet weer een duit in het zakje met een kakelverse notenkraker. Nou, het zal mij benieuwen. En zo zometeen duiken we in de beginjaren van Bonnie Raitt. Ja, die vrouw is leuk. Ik heb haar eens ontmoet. Heel leuk. Maar we gaan beginnen met Sandy Coast. I See Your Face Again.

0: Ik denk dat de tekst op was. Ja, The Quick, The Rhythm of the Jungle uit 82. Ja, ja, sorry hoor, Jonathan, maar het is gezellig, maar het is niks aan de hand, hè?
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Maar dit wel. Luister eens op Spotify naar onze playlist. Catacombe der vergetelheid. Makkelijk te vinden via NPO Radio 5/ de avondstart. We gaan een liedje toevoegen van Willie Nelson. En hij zit eind jaren 50 behoorlijk aan de grond. Hij verhuist naar Houston. Krijgt daar een baantje als zanger in de club. We hebben het over onze eigen Willie Nelson, hè, waar iedereen van houdt. Die man is nu 93. Die wordt gewoon het podium opgeduwd door zijn zoon en gaat zitten op een kruk en die speelt gewoon nog. Maar hij is zanger in een club. En de rit er naartoe is 50 kilometer. En juist onderweg schrijft hij heel veel van zijn liedjes. En op een avond komt er eens een zin bij hem op van: als de avondzon ondergaat, zul je me hier nog altijd zien rondhangen. En op de terugweg maakt hij het af met de gedachte: het nachtleven is misschien geen goed leven, maar het is wel mijn leven. En zo ontstaat Nightlife. Maar zijn producer, Papi Daly, vindt het helemaal niks. Ja, dan houdt het op, hè. Dan werkt het niet. Volgens hem is het niet eens country. Dus Willie verkoopt het nummer uiteindelijk, hou je vast, voor $150. Ja, het is muzikant, het is echt gewoon een armoedzaaier, jongens. Echt. En iedereen denkt altijd, iedereen is miljonair, maar we zijn armoedzaaiers. Maar het lied krijgt een bijzonder tweede leven. B.B. King, adopteert het nummer. En hij neemt het meerdere keren op en zingt het zelfs samen met de oude Willie Nelson. En daar gaan we naar luisteren. Willie Nelson en B.B. King, Nightlife.

0: Queen of Soul, Aretha Franklin, Think. Maar dan de eerste versie uit 1968. Ik zelf ben wel heel dol op die versie van de Blues Brothers toen in de jaren 70. Dat was wel heel opwindend.
1: De Avondster.
0: Ja, de Avondster. Deze week is Bonnie Raitt. En ze kreeg muziek met de paplepel ingegoten. Haar moeder was pianiste. En haar vader was een bekende Broadway-zanger. Bonnie heeft het wel geprobeerd. Achter de piano kan ze vast ook, hoor. Maar ze vond haar moeder zo goed dat ze de... Nou, geef mij maar een ander instrument. En op haar achtste... kreeg ze met kerst een gitaar. En die zou haar leven bepalen. Want wat kan ze ook lekker spelen. En als tiener trok ze zich vaak terug op haar kamer om te spelen. Muziek, zei ze, dat was haar redding. En in 1970 ging het ineens snel. Ze speelde met de blueslegende Mississippi Fred McDowell. Werd opgemerkt door een journalist van Newsweek. En niet veel later stonden platenmaatschappijen voor haar in de rij. En ze is vooral enorm populair met muzikanten. Dat zegt ook wel wat, hoor. Want ze is wel heel bijzonder. En nou, dat was het begin van de carrière van Bonnie Raitt. En natuurlijk gaan we luisteren naar haar uit 1971. Danger, Heartbreak Ahead.

0: La la la la. Oh, we stonden hier ook met de armen omhoog mee te zingen. Ik hoop jij ook. En radiostations die testen regelmatig welke oude nummers luisteraars zo graag horen. Nou, deze Simple Minds, Don't You Forget About Me uit 85, die scoort ontzettend hoog. Iedereen kent het en niemand zept het weg. Ja, hey, het is zo tijd voor de notenkraker. Wil je een hintje? Nou, daar komt hij.
1: Altijd wijd open.
0: Oh, altijd wijd open. Oh mijn god. Nou ja, ik heb geen idee. Eerst dit maar even.

Uit 76, Henry Gross, Shannon. Ja hoor, we zijn eraan toe. Onze huisband daagt je uit met een bekend nummer in een nieuw jasje. Dus luister naar de tekst, vertaal het desnoods. Want wij willen de titel horen en je moet dan bellen. Hè? Dus het is niet voldoende om te appen. Je moet bellen naar 0800 30555. Nou, zijn jullie er klaar voor? Ik moet hier heel erg om lachen, maar daar

0: Oké, nou ja, goed. Kom maar mensen, bel maar. Nou, het werd weggegeven aan het einde, maar ik had geen idee, Jonathan. Echt niet. 0800-3000-555. Nou, laat maar even weten. Ik zie niemand bellen. Iedereen zit net gewoon spersiebonen in zijn mond te stoppen, denk ik. Kom maar, zullen we hem nog een keertje even doen? Ja, komt ie? Zal ik hem gewoon opnieuw doen? Of hoe doe je dat? Ja, zo, zo, hier. Nou, daar komt ie.
1: Ik wacht voortdurend over dit hart van mij.
0: Hebben we hem bellen?

0: Weet je wat, dit is natuurlijk allemaal AI-mensen, maar wat een goede stem. Hebben we iemand? We hebben iemand. Ja. Goedenavond, met Angela. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond. Hi,
0: met wie spreek ik?
1: Met Marcel uit Amsterdam.
0: Hey Marcel, Amsterdammer. Hi. Ik ook.
1: Yes.
0: Ja, Marcel, ja. Kwam je eruit?
1: Walk the line, Johnny Cash.
0: Nou, ik moet je zeggen, ik had er moeite mee, maar aan het einde werd hij weggegeven.
1: Toen jij dat zei, inderdaad, ja. Toen dacht ik, ja, nee, dan moet het Johnny Cash zijn.
0: Ja, en weet je wat zo leuk is aan dit spelletje? Ten eerste krijg jij die ongelofelijke, bijzondere sleutelhanger, hè?
1: Kijk, en, dat doen we het voor.
0: En wat nog mooier is, we gaan hem draaien. Dus wil je even aan de telefoon blijven? Dan gaat Jonathan even je adres opschrijven. En dankjewel Marcel. En hier komt Johnny Cash. I walk the line.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Op 5 staat de muziek op 1.

Zo leuk. Raymond van het Groene Woud met Cha Cha Cha. En de combinatie ook met I Walk the Line van Johnny Cash. Ik word er helemaal blij van, ja. Heerlijk, want Johnny Cash, dat was de oplossing van de notenkraker. Ja. En nu hebben we Chic voor je klaar liggen. En het is allemaal weer met de paplepel ingegoten bij Nile. Want zijn vader was volgens Nile een geweldige muzikant. Zelf begon Nile met percussie. En op school kwam daar de fluit bij. Maar de gitaar, die ontdekte hij stiekem. Zijn opa, afkomstig uit Georgia, een liefhebber van country muziek, had eentje aan de muur hangen. En iedere keer als opa niet thuis was, haalde Nile die gitaar heel voorzichtig van de muur om erop te spelen. Veel talent leek hij in het begin er niet voor te hebben. Maar ja, talent is leuk, maar je moet toch echt heel veel repeteren. Maar ja, goed, hij wist niet eens hoe hij die gitaar moest stemmen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal ontzettend goed gekomen. En gelukkig bleef hij oefenen, want anders was het nu stil geweest op de radio. Ja, hier gaan we ook maar weer op dansen, hè, lieve mensen. Gewoon al zwaaien maar met je heupen. Is goed voor je. Chic, I want your love.

Wat is het toch een ongelooflijk, ongelooflijk mooi liedje. Calm After the Storm van de Common Linnet uit 2014 alweer. Nou, tot zover. Morgen ben ik er wellicht ook weer. Dan zijn we er weer met de kerstverse nieuwe avondstart. Voor nu heel veel plezier bij mijn grote vriendin Gerja. En de avond van 5. En we gaan eruit met onze vriend Bob. I want you. Tot morgen.

0: Samen Max.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
6: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Farja, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinden een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe breng je ze ervan af? De Meestergids. Vanavond 8:30, NTR NPO 2.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote storing bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK te merken, zegt deze verslaggever van Sky News.
17: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
16: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtadvocaat Merijn van Leeuwen wil die informatie zien.
18: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
16: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er geen enkele Nederlander op de lijst van 30 genomineerden. Lionel Messi maakt kans op zijn 9e gouden bal voor beste voetballer ter wereld. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Gerja Wolf.

De eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor Genesis met Phil Collins op zang. Een enorme hit. En Billy Paul, daarvoor, die kennen we natuurlijk vooral van Me en Mrs. Jones. Maar hij deed veel meer mooie dingen. En een nummer over dankbaarheid. Ja, hoe kun je beter beginnen dan dat?

0: avond, even over achten. En ik zit hier gezellig met jou, David. Ja, welkom heerlijk dat jij er bent.
1: Ja.
0: Hey, één vraag. Je bent toch niet in je cabriootje, of wel vanavond?
1: Nee, ja, gisteren kon het nog.
0: Ja, ik zag je gisteren erin rijden. Niet, en ik dacht vanavond, ik hoop niet dat ik in de cabrio met het dakje naar beneden is.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Het goot van de regen.
1: Ja, en een beetje koud ook.
0: Ja, een beetje, ja. Maar dat vind ik op zich wel lekker.
1: Ja, dat is wel lekker.
0: Dus we gaan er niet over klagen. En het is ook bewezen, hè? Slecht weer zijn goede radiocijfers.
1: Precies.
0: Dus dan kruip je lekker
1: en goed
0: toe
1: voor de natuur.
0: Oh ja, een hele goeie. Je ziet het weer groen worden overal om je heen. Ja, en kruip lekker dicht tegen je radio aan. En pak er maar een kleedje bij. Ja, nee, we hebben geen dekentjes meer die we weggeven. Hè? De vliesdekens die we kunnen winnen. Nee.
1: Boodschappentossen.
0: Dat is ook handig, boodschappentossen. Oh, heerlijk. Het zou leuk zijn als ik iemand in de supermarkt tegenkom met een boodschappentas van de avond van 5. Ik ga eens even kijken of dat de komende tijd het geval is. Wat gaan we vandaag nog meer doen? Nou, zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad. En gisteren was het weer zover, David. Hij was op een moeilijke plek. En ik dacht echt van, nou, dat gaat hem niet worden na de eerste hint. En ja hoor, 3 goede antwoorden. Dus Rob en ik, we hebben de halve avond een diepe buigingen staan maken voor al die mensen. Zo knap.
1: En we gaan bellen met Hans de Boy,
0: ja, dat vind ik leuk. Ja. Hans de Boy, zometeen
1: bekend
0: spreken
1: van de hint, Annabel.
0: Ja,
1: en Thuis Ben.
0: Ja, en Mooier, 2.0, die ga ik dan ook draaien. Mooier,
1: hij heeft nieuws.
0: Ik ben heel benieuwd wat hij te zeggen heeft. Maar we gaan hem zo bellen. De komende uren, ze zijn gevuld met de fijnste muziek. Zoals Don en Phil Everly. Ze waren de broers achter de Everly Brothers. 2 stemmen die bijna klinken als 1. Hé, waar doet me dat aan denken? Die hoor je vanavond ook nog. De broeders Tangerine. Dat was het handelsmerk in elk geval van de Everly Brothers. Die samenzang die werd een voorbeeld voor heel veel latere artiesten. Ja, ik noem ze al even. Tangerine bijvoorbeeld. Die gaan we zo meteen horen. Nu eerst de

0: Ricky Lee Jones. Ze brak eind jaren 70 door met die bijzondere mix van een beetje jazz, een beetje pop, een beetje singer-songwriter. En Chuck, He's in Love, dat was haar grote debuuthit in 1979. Ik noemde hem net al, Hans de Boy, hij is terug. De zanger van grote hits als Annabel, Thuis Ben, Alle Vrouwen. En Hans moest vanwege long-covid een tijdje stoppen met optreden. En hij werd er zelfs zo door getroffen dat hij begin vorig jaar besloot zijn zangcarrière te beëindigen. Maar ja, zoals wel vaker, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En gelukkig maar, want Hans gaat toch weer het podium op. Samen met zanger en gitarist Peter de Jong, die met zijn band de muziek van Boudewijn de Groot speelt, doet hij vanaf eind september een aantal optredens in het land. En ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, Hans.
1: Goedenavond.
0: Dag. Ja. Je besloot begin vorig jaar noodgedwongen te stoppen met optreden. Wat maakte dat je nu toch dacht, ik ga het gewoon weer doen?
1: Nou, ik heb maar 427 euro AOW, dus ik moet wel.
0: Dat is een heel kort maar krachtig antwoord, ja. Dus ja, dan moet je inderdaad wel. Maar door die long covid heb jij nog altijd wel last van je stem, toch, of niet?
1: Nou ja, er is van alles met, aan de hand met long covid. En het duurt veel langer dan iemand ooit gedacht had. Maar het is bijzonder vervelend en ja, het slaat sinds anderhalf jaar heb ik de, en dat komt waarschijnlijk omdat ik vrij weinig zing natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het komt wel, ja, het komt en het gaat dat de noten kunnen pakken, laat ik zo zeggen.
0: Dus je kunt er niet echt op vertrouwen. En dat lijkt me best heel kwetsbaar op een podium als je daar dan staat. Dat je elke avond denkt, gaat hij het doen of gaat hij het niet doen?
1: Ja, ik heb zoiets gekocht, dat heet een inhalator.
0: Ja.
1: En dat helpt wel enorm. En ook iets om de tonen op te zingen in een tube eigenlijk.
0: Of
1: in een glas met water.
0: Oh, dat bubbelen, dat Fox, Luxfox. Ja, dat ken ik inderdaad.
1: Ja, bubbelen.
0: Ja, dat is echt alsof je stembanden op een trilplaat staan. Zo'n heerlijk gevoel is dat als je dat doet.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja, ja, ja. En merk je wel een klein beetje verbetering nu je ook weer aan het oefenen bent voor die optredens? Dat je stem weer iets vaker gebruikt misschien? Dat het wel beter gaat?
1: Ja, het is aan het verbeteren. Dus okay. Ik hoop dat het ligt aan het regelmatig doen.
0: Ja, gelukkig. En ja, denk je dan soms ook niet van, oh, die stem. Het is het enige levende instrument op deze hele wereld. Alle andere instrumenten zijn van materiaal. Maar de stem is het enige instrument wat leeft en dus onderhevig is aan hoe jij je voelt. Dat is ook wel eens frustrerend, lijkt me, of niet?
1: Nou ja, maar het is ook wel prachtig, hoor.
0: Ja.
1: Ik bedoel, als het werkt, dan zing je, dan zing je iedereen omver.
0: Ja.
1: Emotioneel gesproken. En dat is eigenlijk wel het mooiste wat er is.
0: Dan zing je recht iemands hart in. Hoe mooi is dat?
1: Ja.
0: Ja. En je gaat natuurlijk Annabel zingen, denk ik. En Thuis Ben en andere bekende nummers. Zijn er nou liedjes waar je zelf na al die jaren een andere betekenis in bent gaan zien? Met alles wat je hebt meegemaakt?
1: Nou, eigenlijk emotioneel gesproken niet echt. Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb 6 jaar geleden een liedje gemaakt dat heet Mooier. En toen ik dat maakte, dacht ik ook echt van, nou, mooier wordt het niet. En sindsdien is het ook niet mooier geworden. Dus het is, het ontwikkelt zich.
0: Yeah.
1: En waar het nu naartoe gaat met het Boudewijn de Groot project bijvoorbeeld, daar heb ik geen enkel idee van. Maar de liedjes

0: van Boudewijn de Groot en dus van Peter de Jong in dit geval met zijn band, heeft een heel hoog niveau.
1: Ja.
0: En, maar kijk, ik heb vroeger, toen ik 21 was, 150 keer die show van Boudewijn de Groot gezien als lichttechnicus.
1: Wauw.
0: Dus ik ken heel dat repertoire als mijn broekzak. En het is eigenlijk, het is van een poëtische lading. Het is onvoorstelbaar als je het achterstand allemaal bekijkt. Het is prachtig.
1: En die samenwerking met Peter de Jong, hoe is die tot stand gekomen?
0: Nou, hij heeft zo'n wedstrijd gedaan. Dat heeft hij gewonnen. En ik zag die foto in de krant staan van hem. En hij lijkt ook een beetje op een jonge Boudewijn.
1: Ah, je dacht, die moet ik hebben.
0: Nee, hij is met zijn manager hier naar het eiland in de Middellandse Zee gekomen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, nou, ze menen het.
1: Ja.
0: Dus hebben we eigenlijk op vrij korte tijd een setlijst gemaakt. En ik ga daar een aantal anekdotes tussendoor vertellen over die gebeurd zijn tijdens dat lichttechnicus.
1: Ja, tijdens al die jaren dat je met Boudewijn de Grote optrok. En het is denk ik ook heel slim, want je zegt zelf al, hè, ik een hele avond alleen vullen, dat wordt heel moeilijk voor mij. Je gaat het dus samen doen met Peter de Jong. En dan met een artiest, Boudewijn de Groot, waar je ook een enorme bewonderaar van bent. Dus ik denk dat het een hele mooie avond gaat worden. En jullie eerste optreden wordt 26 september in Nijkerk. En je hebt al gezegd van, als het een succes wordt, dan gaan we naar Carré.
0: Nou, als het werkt, als de mensen echt enthousiast zijn, dan kun je natuurlijk wel een hoog doel stellen. Kijk, ik heb nog maar één keer in mijn leven in Carré gezongen, maar dat was tijdens de COVID-periode, dus er zat niemand in de zaal.
1: Nee, oh, nou het toch. Nou, dan gun ik jou nu, Hans, een vol Carré, vol mensen die komen luisteren naar jou en naar Peter de Jong en de band. Ja, dank je wel voor nu en ik wens je heel veel succes met alle voorbereidingen.
0: Je
1: noemde het nummer zelf wel even mooier. Ik heb mooier 2.0 hier op de draaitafel liggen. En ik ga hem draaien. Dank je wel, Hans. Dag.
0: Dank je wel. Dag.

0: Ik laat hem helemaal tot de allerlaatste noot klinken. Gladys Knight en haar Pips, Baby Don't Change Your Mind. En ze werd niet voor niets die Empress of Soul, de keizerin van de soul genoemd. En samen met de Pips scoorden ze jarenlang hit na hit na hit. En deze kwam uit 77.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor ons spelletje Waar is Bob? Gaan we weer eens pakken, ik zou zeggen, je bosatlas erbij. En dan lachte Arjan mij altijd heel hard uit. En jij gelukkig niet, David. Maar nee. Jij bent ook meer van de Google, hè? Van even opzoeken.
2: Ja, ik Google me helemaal surf.
0: Helemaal Google-vingers heb jij. Empire of Google. Nou, misschien heb je hem nodig, misschien niet. Je krijgt van mij 3 hints. En de eerste hint klinkt als volgt.
3: Heel veel mensen. Drukte. Aan- en uitflitsende lichten die non-stop je aandacht trekken. Dit plekje is er wereldberoemd mee geworden.
2: Nou, ja. Een grote stad zou het worden.
0: Het klinkt als een grote stad, inderdaad. Daar zijn er nogal wat van hier op aarde.
2: Ja,
0: wat kunnen we zeggen? Waar zit hij? In welk continent? Het continent is Noord-Amerika, want dat zeiden we toen ook bij de WK. Hè?
2: Nou, dan komen we al in de buurt.
0: Dan komen we inderdaad. Dus zoek het niet in Azië, zoek het niet in Afrika. Ergens in Noord-Amerika staat de goede man vanavond.
2: Ja.
0: Maar waar is aan jou om te raden? Als jij denkt te weten, laat het ons maar weten via de NPO-luister-app. We zitten er de hele avond en tot 22:30 kun je meespelen, want dan trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...

0: Het is wel duidelijk waar die muzikale voorliefde van de Pasadena's ligt. Namelijk bij de soul van vroeger. Hoor die ze allemaal langskomen, de grootheden. Ja, en daarvoor de Everly Brothers. En ik moet dan altijd denken aan de huidige Everly Brothers. De broers van Tangerine, Arnoud en Sander Brinks. En in dit geval, met dit nummer, werken ze samen met Venice. En die heb jij al meerdere keren volgens mij. Of één keer, of daar ben je fan van, hè, van Venice.
1: Ben ik heel vaak geweest.
0: Heel vaak geweest. Oh, een soort jaarlijks uitje.
1: Al vanaf het moment dat in Arnhem was dat, of in Nijmegen, Jan Douwe Kroeske hen had uitgenodigd om daar te komen spelen.
0: Ja.
1: Ja, dat is misschien wel 20, 30 jaar geleden.
0: Ja. En hoe vind je deze samenwerking met Venice en Tangerine?
1: Ja, een beetje close harmony. Prachtig.
0: Ja, want Arnoud en Sander zijn natuurlijk van de harmonieën samen.
1: Ja, en dat Venice ook.
0: Ja, daarom. Dus het is een goede match. Match made in heaven noemen ze dat dan. Hè? Ik heb nog een mooi nummer voor je klaarstaan. Joh, moet je horen. Een nummer met een heel bijzonder verhaal. Want aanstaande vrijdag, dan is het 25 jaar geleden, dat in Amerika 4 terroristische aanslagen werden gepleegd. Waaronder die op de Twin Towers in New York. Wereldwijd staat het natuurlijk bekend als 9/11. Het was zo'n moment waarop je nog precies weet waar je was en wat je deed toen je dat hoorde. David, weet jij dat toevallig nog waar je was en wat je deed toen je hoorde over de Twin Towers, die aanslag?
1: Ja? Waar was stond je? Bij mijn collega, kan gerust een naam noemen, mijn afdelingshoofd Hans Lepolen, stond hij op de kamer te kijken hoe de tweede vliegtuig zich in de toren boorde.
0: Ja, ongelooflijk. Ja.
1: Nee, dus dat weet ik exact nog.
0: Ja. Mijn vader zei altijd, ik weet nog waar ik was en wat ik deed toen hij hoorde van de moord op John F. Kennedy.
1: Ja.
0: Nee, voor mij is dit zo'n moment. Ik woonde in Engeland en mijn dochters zaten op de Europese school en ik stond op de parkeerplaats van de Europese school. Het was daar 14:15 middags, plaatselijke tijd. Ik had de autoradio aan en in één keer hoorde ik over het eerste vliegtuig wat erin was gevlogen en later de tweede. Echt een... toen hoorde ik op de radio dit bericht.
2: This is CNN breaking news.
3: This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
4: There is a major incident in Lower Manhattan.
5: We just got a report in that there's been some sort of explosion at the World Trade Center in New York City.
6: Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center.
7: We understand that a plane has crashed into the World Trade Center.
8: We have serious news of a major possible air crash in the United States.
0: Ja, en de wereld zou nooit meer hetzelfde zijn. Bruce Springsteen verwerkte wat er die dag allemaal gebeurde in een album, The Rising. En een van de meest krachtige beelden van 9/11 was voor hem die van die brandweermannen die de trappen van de Twin Towers opliepen terwijl iedereen in paniek op weg was naar beneden. Je ziet geen hand voor ogen, je verliest alle gevoel voor tijd en voor plaats. Je ziet alleen degene voor je en degene achter je. En het nummer The Rising is geschreven vanuit dat perspectief van die brandweerman. En hij beschrijft hoe het geweest moet zijn om door een zee van vuur te lopen. Maar in het nummer komt ook dat gedeelte voor van lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. En dat klinkt dan weer heel anders. Ik denk, waar staat dat dan voor?
9: The lai, lai, what do they say? They say, sing with me. They also say, stand alongside of me. We will stand together in this. Did I think of any of this prior to writing the song? No. But I felt all of it when I was writing the song.
0: Hij zegt, dit lie, lie, lie staat voor We will stand together in this. We gaan het samen, maken we het door. Jij en ik samen. En had ik dat van tevoren bedacht? Nee, tuurlijk niet, zegt Bruce. Maar ik voelde woord voor woord toen ik het nummer schreef. En die brandweerman in dat nummer, die moet zijn moed bekopen met de dood. Een van de vele slachtoffers van die dag. En het verhaal dat Bruce Springsteen een paar dagen gaat, dat hij een paar dagen na 11 september in zijn auto zat. Hij moest stoppen bij een stoplicht en een man in de auto naast hem draaide zijn raampje naar beneden en riep, Bruce, we need you now. En Bruce deed waar Bruce zo goed in is. De Amerikanen in roerige tijden een hart onder de riem steken.
10: Yeah,

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
3: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 9 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en een vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 20 en 30 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
15: Zij

0: Ik las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Launsbach.
2: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: man was nog maar 19 toen hij dit nummer opnam. Yester Me, Yester You, Yesterday. Heden ten dagen is hij 76. Maar denk je dat hij gaat stoppen? Niks ervan. Hij komt 28 oktober naar de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Heb je de kaart al besteld?
0: Nou, ja, over 2 dagen. Vanaf vrijdag kunnen we de kaarten kopen. Dus ik ga met mijn slaapzak. Ik zet mijn wekker. En dan zodra het open gaat, dan ga ik proberen om 2 kaarten te bemachtigen.
1: Tof.
0: Ja, dat had ik eigenlijk vorig jaar. Toen wilde ik hem de Evergreen Top 1000 in krijgen. Toen was het mooi geweest. Maar hij gaat dus een hele album, Songs in the Key of Life, dat bestaat 50 jaar, gaat hij spelen. Dus ik denk dat Treintje Oosterhuis op de eerste rij zit.
1: Dat denk ik ook.
0: Misschien dat ze wel meezingt met hem. Oh, dat zou leuk zijn. Ja. Ja, fijn dat je luistert naar de avond van 5. Ja, dat gloort ook alweer, hè, aan in de verte, die Evergreen Top 1000.
1: Ja, het begint eraan.
0: Oh, ik heb Helco al gebeld. Hij is er helemaal klaar voor. Ja, hij is er helemaal klaar voor. Dus ik ben benieuwd.
1: Is die trainingskamp?
0: Ja, en we gaan het café een beetje oppoetsen, een beetje opleuken.
1: Ja,
0: even slingers ophangen.
1: Ja.
0: Slingers even het vat, nieuw vatje erin met een lekker pilsje, alcoholvrij biertje erin. Gaat helemaal goed komen. Wat gaan we dit tweede uur doen? Nou, zometeen gaat de avond van 5 douche aan. En Bob heeft natuurlijk een tweede hint over de plek. Is het nodig dat er een tweede hint komt, David? Want volgens mij zijn er al best heel veel goede antwoorden binnen.
1: Ja, die city-geluiden. Dat is wel Noord-Amerika.
0: Precies, dat wij dat erbij zijn. Of ik geloof dat ik het zei. Dat had ik misschien niet moeten doen. Want dat zetten heel veel mensen op het goede been.
1: Ja,
0: dus die rode hoed die hier voor ons ligt, die zit al behoorlijk vol met goede antwoorden.
1: Overigens had Donald Trump heel Noord-Amerika met Amerikaanse vlag ingevuld. Hè?
0: Dat is waar. Ja.
1: Inclusief IJsland, ja, alles, Mexico.
0: Belachelijk.
1: Allemaal Noord-Amerika.
0: Het is allemaal Noord-Amerika, ja. Ja. Laten we het niet over hem hebben, want dan daalt mijn humeur.
1: Ja. Maar ik vind dit wel weer grappig.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: beetje kinderlijk.
0: Echt heel bizar, ja. Na het uiteenvallen van de Eagles, want ik ga natuurlijk wel gewoon verder met geweldige muziek hier op NPO Radio 5. Na het uiteenvallen van de Eagles ging Don Henley solo verder. En in 84 kwam hij met The Boys of Summer. Een melancholisch nummer over herinneringen, over ouder worden en een liefde die voorbij is. Even een amuse voor die Evergreen Week van de jaren 80, want die zit er ook nog aan te komen later deze maand. En ik weet zeker dat deze ook op een van de playlisten komt te staan. Hier is die, The Boys of Summer, Don Henley.

0: toch misschien... Ja, vind je niet, David? Ja, ja, en het is toch wel, vind ik, een van de mooiste songfestivalliedjes die er gemaakt zijn. En ik moet altijd aan Helco denken als ik dit nummer... We hadden het net even over hem in verband met die Evergreen Top 1000 Week. Maar dit is volgens mij Helco's lievelingsliedje.
1: Ja, deze moet erin.
0: Ja, die moet er absoluut in. Hey, en ik heb een leuk cadeautje, dat moet je even niet verder vertellen. Maar ik heb een mooie puzzel gekocht van het songfestival. En dat ga ik aan Helco geven op de laatste avond. Leuk. Omdat hij natuurlijk met pensioen gaat en zo. Dus vond ik zo leuk. Dus niet verder vertellen. Nee. Dus we houden het even voor ons nog.
1: Ook de mensen
2: die houden. Doe mee en raad de plaat.
0: Zeker raad de plaat. Want er wordt weer naar hartelust gezongen onder de douche. En wat wordt er gezongen? Dat is aan jou om te raden. Het klinkt als volgt.
3: We are down south on the top.
0: Nou ja, gezongen. Het is een beetje half praten, half zingen.
1: Ja.
0: Maar dat doet het origineel ook, hè? Het origineel doet dat ook. Zal ik hem nog één keer laten horen? Gewoon omdat het dinsdagavond is?
1: Ja.
3: We are down south on the top.
0: Ja, die tweede keer is die nog makkelijker. Ik zou zeggen, bel 0800 3000 555 of stuur een appje naar de NPO Luister.

0: zongen, gezongen. Het is een beetje half praten, half zingen.
1: Ja.
0: Maar dat doet het origineel ook, hè? Het origineel doet het ook. Zal ik hem nog één keer laten horen? Gewoon omdat het dinsdagavond is.
1: Ja.
2: We are down south on the
0: top. Nou, die tweede keer is die nog makkelijker. Ik zou zeggen, bel 0800 30555 of stuur een appje naar de NPO Luister-app. En dan wil ik van jou de titel en de uitvoerende weten. Want zo streng zijn we dan ook alweer. 0800 30555. Ga Kim naar Drenthe.
1: Wat Daniel.
0: Ja, mooi.
1: Daniel Lewis.
0: Hij is zo mooi.
1: Mooi man.
0: Hier kom ik weg.

0: Een muzikale aanzichtkaart uit Drenthe van Daniel Lohuus. Persoonlijk, herkenbaar en vooral heel dichtbij. En ik hou van die stem.
1: Mooi, hè?
0: Hey, er is iets geks aan de hand, David. Ja. Er zijn nog geen antwoorden binnengekomen.
1: Nee.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ik snap er niks van.
0: Zal ik hem nog maar een keer laten horen
1: dan? Je had nog een goede tip gegeven.
0: Ja, had ik nog een goede tip gegeven? Ja, zei ik iets slims?
1: Ja, het is niet echt zingen, maar...
0: Ja, het is een beetje spreken, een beetje zingen. Ja, nou...
2: We are down south, London town.
0: Ja, zingen was ook niet zijn eerste ding, hè?
1: Zelfs het accent ligt er dik bovenop.
0: En zingen was niet zijn eerste instrument. Hij kan eigenlijk veel beter gitaar spelen, als we dat erbij vertellen.
1: En componeren.
0: En componeren, inderdaad. En zo'n zweetbandje. Zo'n zweetbandje was ook zo iconisch van hem. Nou, als je dat hoort, dan weet je misschien om wie het gaat. Krijg je van mij nog even één liedje de tijd om mij door te geven wie jij denkt dat dit is.

0: Marvin Gaye, je hoorde het natuurlijk al lang aan die stem. En hij kon alles, hè? Van maatschappijkritische soul tot heerlijke liefdesliedjes. En deze hoorde tot die laatste categorie. Lekkere zonnige Motown classic.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ja, gelukkig David heeft onze hint net nog wat te weten gebracht.
2: Ja, gelukkig wel.
0: In één keer, en er zijn ook best mensen die luisteren een beetje uitgesteld. Of via de app misschien, dan komt het al wat later binnen. Want in één keer stroomden de appjes binnen en de telefoontjes.
2: Ja.
0: En we hebben Koen aan de telefoon. Goedenavond, Koen.
3: Hey, goedenavond.
0: Hoi, waar bellen we op dit moment naartoe? Waar woon je?
3: Ik woon in het prachtige Puttershoek.
0: Moet je me even helpen als ik niet meteen weet waar ik dat kan zoeken? Welke hoek van Nederland moet ik zijn?
3: Nou, dat gebeurt bijna nooit.
0: En bedankt.
3: Dat is tussen Rotterdam en Dordrecht ligt.
0: Ah, oké.
3: In de Hoekse Waard.
0: Ja, nee, dan kan ik hem. Dan weet ik hem helemaal te plaatsen. En heb jij een beetje een goede dag gehad vandaag, Koen?
3: Ja, ik heb best wel een goede dag gehad eigenlijk, ja? Ondanks de regen. Ja, zeker.
0: Want gisteren was het zo'n prachtige nazomerdag. En vandaag was het echt even wat anders. Maar goed, ja, we moeten het ermee doen, hè?
3: Wat een overgang, ja.
0: Ja, zeker. Maar kijk je ook een beetje uit naar de herfst? Hou je ervan? Of zeg je van nee?
3: Wil je daar een eerlijk of een wenselijk antwoord
0: Nee, een eerlijk antwoord. We gaan voor eerlijkheid.
3: Oh, nee. Nee hoor, ik hou echt van warmte, van mooi weer.
0: Oh. En denk je er dan ooit wel eens aan om ergens anders te gaan wonen, of niet?
3: Ja, daar denk ik wel eens aan. Maar ja, weet je wat het ook is?
0: Nou?
3: Je moet dat andere weer ook hebben om dat mooie weer weer te waarderen, denk ik.
0: Dat is zeker waar. Dat is helemaal waar. Ik heb bijvoorbeeld in een land gewoond een paar jaar waar ze geen seizoenen kennen. Waar het hele jaar door hetzelfde was, alleen de temperatuur verschilde. En dan woon je weer in Nederland en dan waardeer je zo ontzettend die verschillende seizoenen. Dus daar heb je helemaal gelijk in, ja.
3: Ik geloof het onmiddellijk, ja. Maar toen ik in Suriname was, dacht ik wel bij mezelf, als dat vliegtuig nou niet meer teruggaat...
0: dan?
3: Oké, ja.
0: Oh, Suriname, daar ben ik nooit geweest. Maar dat lijkt me ook een prachtig land.
3: Ja, aanrader. Ik zou, als je die gelegenheid hebt, zeker doen.
0: Nou, volgens mij kunnen wij zo nog even doorbabbelen. Maar ik belde jou natuurlijk om te horen van wat er wordt gezongen onder de douche. Vertel eens, wat dacht jij?
3: Ja, ik wist het eigenlijk gewoon. Want dat liedje, dat is een onwijs belangrijk nummer in onze familiegeschiedenis.
0: Want?
3: Ik heb dat... van mijn vader met een paplepel met een ouderwetse 33 toerenplaat ingegoten gekregen.
0: Heerlijk, ja. Oh, wat mooi.
3: En mijn dochter van 16, die kent het inmiddels ook, denk ik, vrij letterlijk.
0: Dus het gaat echt door de generaties heen bij jullie in de familie?
3: Zeker,
0: wat mooi. Nou, vertel maar dan, wat hoorden wij? Waar zaten we naar te luisteren?
3: Ja, dit kon natuurlijk alleen maar de Dire Straits zijn met Sultans of Swing.
0: Ja
3: hoor.
0: Dat zie ik niet. Helemaal goed. Inderdaad. Nou, hartstikke fijn, Koen, dat je het geraden hebt. Ik ga het nummer ook draaien, dus hou het kort. Ik geef je even terug aan David voor jouw gegevens. Want wij gaan jou natuurlijk die boodschappentas opsturen van de avond van 5. Dan houden we het kort, want ik ga het nummer draaien... en dan zet je hem even lekker hard thuis. Oké?
3: Okay? Heerlijk.
0: Nou,
3: ja,
0: fijn je gesproken te hebben en tot de volgende keer, hè?
3: Fijne avond, hè.
0: Dag, Koen.

0: Ja hoor, dat was die Mark Knopfler, Dire Straits en de Sultans of Swing.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de tweede hint van Waar is Bob? En het is echt nodig, kan ik niet zeggen. Er zijn heel veel goede antwoorden al binnengekomen. Maar misschien schakel jij net in, kom je net binnen en zit je te luisteren en heb je de eerste gemist. Dan is deze tweede hint voor jou.
2: Vroeger zat hier het hoofdkantoor van een bekende krant uit deze stad. Die krant leende ook een deel van zijn naam aan dit plein. En nu ga ik op zoek naar de bal. Maar ja, alles geeft licht hier. Waar is hij nou?
0: Ja, je zoekt nog even door, Bob. Boy, als jij denkt te weten waar Bob staat, laat het mij maar weten via die NPO-luister-app. Je hebt tot 22:30 de tijd, want dan trekken wij een winnaar uit die rode hoge hoed. Ik ga door met een stem en een karakter. En die stem die grijp je meteen bij de strot. Hij werd gisteren aangevraagd door Bart. Hij wilde heel graag dit nummer horen, want Chai Coltrane, ja, die kennen we natuurlijk van You Were My Friend en van Go Like Elijah. Maar ze maakte ook gospelnummers. Dit prachtige Hallelujah bijvoorbeeld. Dat laat ook horen hoe bijzonder die stem van Chai Coltrane eigenlijk wel was. Hier is ze.

je niet gedacht, hè? Taylor Swift op NPO Radio 5 met I Knew It, I Knew You. Dit keer schrijft ze voor de bioscoop. Het is de soundtrack van Toy Story 5. Ja, even een apart moment. Soms komen er mensen in je leven die een diepe indruk achterlaten. We zagen elkaar niet per se heel erg vaak, maar op belangrijke momenten in ons leven was je er altijd bij. En als we als gezinnen bij elkaar waren, dan was het altijd goed. Was het altijd heel warm en gewoon heel goed. En nu ben je er zomaar ineens niet meer. En gaapt er een enorm gat. Harry, jij was groot fan van de Haagse band Super Sister. Altijd een beetje een eigenwijze rockband geweest, net als jij eigenlijk. En je volgde ze op de voet. En daarom nu een muziekmonumentje aan een goede vriend. Een dierbaar iemand met een groot hart. En het nummer is ook een hart onder de riem voor iedereen die jou heeft liefgehad.

0: De Haagse band Super Sister met die prachtige dwarsfluit erin. En het nummer Higher, speciaal voor Harry. Ja, het water steeg totdat alles in de wereld onder water stond. En slechts één gezin en een vracht aan dieren overleefde alles. Dankzij de ark die Noach bouwde. Je kent het Bijbelverhaal misschien wel. Nou, in Nederland bouwde evangelist Johan Huybers de ark na. En die heeft net zoals zijn Bijbelse equivalent woelige wateren gekend. Jarenlang was er getouwtrek. Het schip zou naar Rio de Janeiro gaan, dan zou het weer naar Israël gaan. Lange tijd lag hij in krimpen aan de IJssel, totdat ondernemer Wim Beelen zijn oog op de ark liet vallen. De afgelopen weekend meerde de ark aan bij zijn attractiepark Zuidyard. Beter bekend als Spelen bij Beelen in de Rotterdamse Maashaven. En komende vrijdag gaat de ark open voor ons allemaal. Goedenavond Wim Beelen.
1: Dag, goedenavond.
0: Dag. Zeg, het kostte nogal wat moeite om die ark bij het attractiepark te krijgen. Overleg met die havenautoriteit. Ben je blij dat hij er eindelijk heel huids ligt?
1: Ja, nee, het is fantastisch om de ark te zien liggen als aanvulling op al onze activiteiten die we daar al bieden aan te vinden en aan mensen.
0: Ja, want hoe lang ben je daar uiteindelijk mee bezig geweest om hem daar te krijgen?
1: Wij zijn al wel een paar jaar bezig met de ark om een plek te vinden. En ik denk dat wij een kleine 4 maanden geleden de locatie Zuidjaars verkocht hebben, waar wij zeg maar allerlei verschillende dingen doen. En daar vanaf die tijd ook eigenlijk bezig geweest om daar de ark aan te gaan leggen.
0: Ja. Hey, ik weet niet of je bekend bent met het verhaal, maar de echte ark die liep na verloop van tijd vast op die berg Arafat. En daar bleef hij. Zou Spelen bij Beelen ook niet een mooie vaste plek kunnen zijn voor de ark?
1: Nou, dat is niet onze doelstelling. Dus onze doelstelling zegt dat hij daar tijdelijk ligt.
0: Ja.
1: Maar ja, je weet nooit, als er heel veel vraag is van bezoekers en van de overheid, de gemeente Rotterdam, om dat langer te doen, dan is dat misschien ook mogelijk.
0: Ja, precies. En want jij doet veel meer dingen. Je nam het attractiepark over van Henny van der Most. Je investeerde in die miniatuurwereld, Rails Mini World. En nu heb je de ark dan letterlijk binnengesleept. Je timmert flink aan de weg, kun je zeggen. Waarom wilde je die ark er zo graag bij hebben?
1: Nou, ik ben die ark in mijn leven ooit gevaren, zeg ik. En ik vond het een heel mooi idee om met mijn kleinkinderen daar eens overheen te lopen. Omdat dat toch ook weer bewustwording is van wat is er in de wereld en waar staan we. En voor mij staat de ark echt voor verbinding. Dus echt, hij is in elke religie, elk geloof, is de ark heeft hetzelfde.
0: Yeah.
1: We hebben ook echt met heel veel verschillende geloven gesproken over hoe moet zo'n ark er dan uitzien van binnen en wat betekent die voor jullie geloof. En toen kwamen we tot wel al langer geleden tot die conclusie dat die eigenlijk heel verbindend is in het geloof. Want natuurlijk ook heel veel ellende vanuit het geloof komt. Dan is dit natuurlijk super mooi. En dan in Rotterdam-Zuid, of in Rotterdam, waar zoveel verschillende culturen en geloven samenwonen. Ja. In een wereld die op dit moment verder van verbindend is. Dan is dit natuurlijk heel mooi iets zijn om de kinderen toegang te geven en ook de gezinnen.
0: Precies. En heb je er persoonlijk over wat mee met het verhaal of met het geloof?
1: Nou, ik ben zelf christen, voor mij is het christelijke geloof. Dus dat heb ik wel eens meer meegedaan, wel eens minder en wel weer eens meer. Dus dat is een beetje, ook een beetje een golfbad, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik heb er zeker wat mee. Dat er arken waren, dat wist ik eigenlijk niet tot 2 jaar geleden. Wel in het geloof, maar niet in het echt.
0: Mm-hmm.
1: En het is super bijzonder, want kijk, het is de ark van Noach. Er zijn natuurlijk geen echte dieren samen in, maar er staan nepdieren in.
0: Ja.
1: Dus kinderen, het is heel laagdrempelig. Gewoon kinderen en gezinnen daar kunnen kijken en lopen. En ja, dat je zeg maar dat je daar allemaal iets mee hebt. Want we weten allemaal dat er in de wereld dat het meer bestaat als alleen dat wij denken dat we de wereld kunnen maken.
0: Ja, precies.
1: En we zien het natuurgeweld, we zien alle problematieken die er in de wereld zijn, alle oorlogen. Ja, dan is het ook goed om eens bewust bij het leven stil te staan. Want hoe ging dat en hoe gaat dat nou eigenlijk altijd? En hoe is dat?
0: Ja, is dat een van de belangrijkste drijfveren voor jou ook om het verhaal van die ark te blijven vertellen? De redding van de schepping, van de mensen, van de dieren. Dat we dat aan elkaar door blijven geven?
1: Ja, zeker. Want kijk, in de tijd waar we nu in leven en de natuurrampen, de stikstofproblematiek, alle angsten die zeg maar eigenlijk in onze samenleving te komen. Ja, dan is het ook wel eens goed om te kijken en te zien dat het in het verleden weinig anders was dan vandaag.
0: Ja.
1: En dat je eigenlijk gewoon in overgave en in het nu moet leven. En ja, ik heb zelf als kleinkind, gingen wij wel eens ergens heen. Wij gingen ook niet heel veel weg. Mm-hmm. Maar dat blijft je toch altijd heel erg bij waar je toen was. En ik hoop dat wij met zeg maar deze extra toevoeging op ons pretpark en op alle andere activiteiten bij kinderen een hele mooie indruk achter kunnen laten. Dat zij ook het bewustwording hebben van wat er, ja, wat er is. En wat ja. er nog veel meer is dan dat we vandaag eigenlijk allemaal horen.
0: En dan wordt die komende vrijdag gaat die open voor het publiek. 11 september is natuurlijk ook. Ja, is dat bewust gekozen, die datum, of dat niet?
1: Nee, dat is toevallig vroeg vandaag ook iemand aan mij. En ja, wij hebben zeg maar daar nu 4 maanden een terrein gekocht. En ja. dat terrein dat moest, ja, dat moet. Hè, dus de bestemming op dat terrein is ja, een iets voor gezins, hè, gezinspark. Mm-hmm. Nou ja, en dan hebben we nou, heel hard gewerkt met een heel groot team. En we hebben het eerste deel van het pretpark open. En zo hebben we het reuzenrad open. We hebben een klimwereld open. We hebben een cruiselijn opgezet. Dus zeg maar, je kunt vanuit ons ook Rotterdam rondvaren. Yeah. En ook de Ark, nou, Mini World, zoals je zegt, die komt er dus binnenkort bij. Binnenspelen komt in oktober erbij. Dan wil je iets compleet doen. En dan doe je dat eigenlijk allemaal plannen. Ja, en stom toevallig is dat deze datum. En die datum is eigenlijk natuurlijk, ja, zoals u het zegt, ook best bijzonder. Want
0: zeker.
1: 11 september, lang geleden, was het natuurlijk ook een best een dag waar we de verbinding helemaal kwijt waren.
0: Ja. Nou, ik wens jou een hele mooie dag vrijdag. En blijf het verhaal van de verbinding vertellen. Want dat hebben we denk ik meer dan nodig. We hebben nog nooit zo hard nodig gehad als deze tijd, kun je wel zeggen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus het is wel heel mooi dat het is. En ook iedereen die daar welkom is. Want wij vragen €2 toegang. Ja. Je moet wel reserveren een ticket reserveren. Voor die €2
0: dat
1: krijg je
0: dat
1: drankje.
0: Te doen. Nou, zeker.
1: Krijg je drankjes. Eigenlijk is het voor niks.
0: Okay.
1: Om het voor iedereen toegankelijk te maken.
0: Een mooie boodschap. Dank je wel, Wim Beelen. En een fijne dag vrijdag. Dag.
1: Ja, dank je wel.

0: Dit is tot 11 uur de avond van 5. Radio 5.
1: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 10:00, Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval, op 7 oktober, zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. Verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
9: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
8: Servië is kandidaat lid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
10: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
8: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van 5. Gerja Wolf.

Tom Robinson. Hij is een artiest die nooit bang was om even iets te zeggen. Maar in Listen to the Radio staat vooral het plezier van muziek en van de radio aan. Dat mooiste medium wat er is. En een mooie titel voor iedereen die van radio houdt. Nou, daar zijn wij. Dat zijn wij allemaal.

0: hoop nog heel veel jaren. Gewoon lekker van die radio blijven houden.
1: Zeker.
0: Luisteren. Heerlijk.
1: Eeuwige liefde.
0: Eeuwige liefde, ja, dat gaat niet meer voorbij. Als het in je huid gaat zitten, die radio, dan krijg je dat er niet meer uit.
1: Gaat niet meer weg.
0: Nee, nooit meer. Oké, fijn dat jij luistert. En ja, dat geldt ook voor heel veel van onze luisteraars. Die zijn zo trouw. Die luisteren elke avond, reageren via de app. En daar zijn we hartstikke blij mee. Dus fijn dat jij luistert naar de avond van 5. En blijf het lekker doen, hè. Want David en ik, wij zijn nog tot 11 uur bij je. Met zometeen de derde en de laatste hint over de plek waar Bob vanavond verblijft. En Gerrit en Rine, jullie zijn waarschijnlijk later ingeschakeld. Want jullie denken dat hij in Heer Hugo Waard staat. Dat is niet zo. Dan moet je zo even luisteren naar de derde hint. Of even de eerste twee terugluisteren. Maar die is in elk geval niet goed. Zometeen krijg je dan die derde en de laatste hint. En over twee voor de prijs van één vertel ik je zometeen wat meer. Ik ga door met Jackie Wilson. Een van de grote soul en rhythm and blues zangers van de jaren 50 en 60. In I Get the Sweetest Feeling werd later opnieuw nog een keer ontdekt. En het groeide uit tot een ware klassieker. En ik snap dat wel. Hier is hij, Jackie Wilson.

0: klassieker geschreven door Joni Mitchell, Both Sides Now. Het nummer kreeg heel veel verschillende uitvoeringen. En deze, Euzon, die maakte er in 1971 een prachtige hit van. Mooie stem. En Marianne Ebt naar de NPO luisterde. Och, Both Sides Now. Zo mooi.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: En we gaan gewoon door met mooie muziek. Whitney Houston. Met die stem die bijna onmiddellijk herkenbaar was. Heel krachtig en helder. En toch met die gevoeligheid erin. Geboren in 1963 in New Jersey. De muziek zat haar gewoon in de genen. Haar moeder was zangeres Sissy Houston. En haar nicht was Dionne Warwick. En Whitney groeide dus letterlijk op tussen de muziek. In de jaren 80 brak ze wereldwijd door. Volgens mij was dat trouwens geen nicht, maar zijn tante was Dionne Warwick. Want Dionne was een stukje ouder dan Whitney. En met haar eerste album Whitney Houston liet ze horen dat ze veel meer was dan alleen maar een mooie stem. Ze combineerde allerlei stijlen en ze groeide uit tot een van de grote zangeressen van haar generatie. Met, nou ja, dito hits. Heel veel hits om uit te kiezen. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of cd-kast. Wat wil jij horen van Whitney Houston? Ik begin zo meteen met deze. All My Love, Saving All My Love For You. Dat is de eerste die ik ga draaien. Maar de tweede, die bepaal jij. En dat mag je me appen naar de NPO Luister-app.

0: liedje.
1: Ja, prachtig liedje. Prachtig. Maar er komen wat appjes binnen van mensen die zeggen... nee, vorig jaar bij de Evergreen Top 1000 was Douwe Bob de gast. Ja. Die zong dit live. Dat willen we horen.
0: Ja, en die is goed, dan. Joh.
1: Ja, die was echt knettergoed. Ik had kippenvel en ik dacht, het is misschien wel beter nog dan het origineel.
0: Kom maar op.
1: Zal ik het doen?
0: Ja.
1: Oké, dit was Douwe.

0: kan ik zeggen.
1: Wat een topper.
0: Kippenvel op mijn armen. En wat was het fijn toen hij hier was. En wat deed hij dit geweldig.
1: Ja.
0: Douwe Bob, november
1: vorig
0: jaar.
1: Dank aan de technici, hè, die mee.
0: Zeker, want die hebben daar ook een grote rol in gespeeld. Ja. Maar wow. Simone had in haar programma vroeger een rubriek beter dan het origineel. Deze had er zo in gekund.
1: Absoluut. Waar is Bob?
0: Ja, en Bob die staat trouw te wachten op de plek waar hij staat. En hij moest even wachten, want ja, we wilden gewoon even nog een keer dat nummer laten horen. Op verzoek van jou, de luisteraar. Ondertussen staat hij trouw op de plek. En je krijgt van mij nog één hint en die klinkt als volgt.
2: Ah, gevonden. Deze kleurrijke bal zakt jaarlijks met oud en nieuw 43 meter naar beneden om het nieuwe jaar in te luiden. En het is normaal al druk hier, maar dan stikt het helemaal van de mensen op dit plein.
0: Kijk, een goede laatste hint. Als jij het denkt te weten, en ik denk dat je het al weet, dan laat het even weten via de NPO Luister-app. Ik geef je een 5,5 minuut heb je de tijd om je antwoord in te sturen. Want dan gaan we een winnaar uit de Rode Hoge Hoed trekken. Dus doe je mee, houd dan ook je telefoon in de gaten. We gaan naar Frankrijk.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry Hayes, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Ik krijg al mijn kop van Marius op de app. Hij zegt, Gerja, wat een inkoper. Hij een inkoper. Hij denkt dat je bedoelt Marius een inkopper. Die derde en de laatste hint. Maar ja, het is maar goed. Je moet er maar opkomen.
1: Waar is Bob?
0: Maar gelukkig heb ik iemand aan de telefoon. Goedenavond, Marjoke.
2: Hallo.
0: Hi. Hey, waar woon je? Vertel eens even.
2: In Oud-Beierland.
0: In Oud-Beierland. Nou, wat mooi. En heb je daar een goede dag gehad vandaag?
2: Nou, op de regen na wel.
0: Heb je er last van gehad? Ben je nat geregend?
2: Volgens mij was het droog, maar dat was het niet helemaal.
0: Nee, hij heeft niet altijd gelijk, hè? Dan denk je van, het zou nu droog moeten zijn en dan ben je kletsnat als je thuis komt.
2: Ja, precies.
0: Ja, een beetje flauw. Ja. Maar goed, ik ben blij dat ik jou aan de telefoon heb. En hopelijk kan ik jouw avond iets leuker maken. Dat jij met die waterfles zometeen, dat je daar de nieuwe eigenaar van wordt. Want vertel eens, waar denk je dat Bob staat vanavond?
2: Op Times Square in New York City.
0: Wist je het meteen, bij de allereerste hint?
2: Ja.
0: Wauw, dat vind ik wel knap. We gaan eens even checken of het klopt. Hier komt hij.
3: Ah, gevonden.
0: Oh, nee.
3: Deze kleurrijke bal.
0: Dit was natuurlijk weer de oplossing. De derde hint. Je krijgt van mij de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... Times Square in New York, de Verenigde Staten.
0: Ja. En hij zegt het dan weer zo mooi, Times Square, op zijn British.
2: Ja, zo mooi kan ik het niet, hoor.
0: Nee, dat hoeft ook helemaal niet, want het is hartstikke goed, ook toen jij het zei. Dus chapeau, de waterfles van de avond van 5. Hij is voor jou, we gaan hem naar je toe sturen.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, ga je verder nog wat leuks doen vandaag of morgen? Wat staat er op het programma?
2: Dat staat er op het programma, met mijn moeder naar een zieke vriendin van haar op bezoek.
0: Oké, nou... Ja, dat is wel mooi dat jullie dat doen, naar die zieke vriendin. Ja.
2: Ja, precies.
0: Fijn dat je dat voor je moeder kan doen, toch?
2: Ja.
0: Nou, dan wens ik jou daar heel veel plezier, kan je dat zeggen? Plezier bij? Ik wens je dan een mooie dag, ja? Oké, nou. Hey, en fijn dat we jou de waterfles van de avond van 5 kunnen sturen, Marjoke.
2: Ja, oké, dankjewel.
0: Fijne avond nog, hè?
2: Oké.
0: Doei. Ja. Ja, en zoals wel vaker heb ik gewoon een lekkere lange track voor je staan vanavond. Ik had er eentje zullen doen van Supertramp, had ik gisteren beloofd aan de luisteraar. Maar ik heb al een Supertramp-nummer gedraaid vanavond, dus ik kan hem niet draaien. Ik schuif hem door, ik neem hem mee, dat beloof ik je, Bart. Maar voor nu ga ik even een andere draaien. Deze is ook net zo mooi. Rod Stewart, The Killing of Georgie. En dan hebben we tijd voor part 1 en part 2.

Heerlijk, hè, dat er gewoon tijd voor is, 's avonds laat op NPO Radio 5. The Killing of Georgie, part 1 en part 2. Ja, een bijzonder lied over een homoseksuele vriend van de verteller, van de zanger. Georgie verhuist naar New York, waar hij vrijer kan leven en helemaal zichzelf kan zijn. En toch eindigt zijn leven tragisch wanneer hij op straat wordt vermoord door een groep jonge criminelen. Ja, en die kracht van The Killing of Georgie, het is niet alleen maar een verdrietig verhaal. Het is vooral over een lied over iemand die gemist wordt. En daar hebben we er meer van gehoord vanavond. Door nog. Zometeen, ja, zometeen twee keer Whitney Houston. Je kunt mij nog even doorgeven, heel snel, welke ik als tweede voor jou kan draaien. Ik begin met Saving All My Love For You. En dat doe ik na Knocking On Heaven's Door. En dat hoor je Randy Crawford, je hoort Eric Clapton. Ik zou zeggen, ogen dicht en geniet maar.

0: Tja, zet een paar goede muzikanten bij elkaar. En wat krijg je dan? Nou, een geweldige versie van een prachtig nummer Knocking on Heaven's Door.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, vanavond 2 voor de prijs van 1 met Whitney Houston. Bekend om die dijk van een stem. Maar misschien was het juist haar manier van zingen in die kleinere, intiemere liedjes die haar wat bijzonderder maakte. Ze kon een nummer ook heel klein en kwetsbaar laten beginnen. En dan vervolgens ja, werd het steeds groter en groter en werd het meer opgebouwd. En begreep ik nou van jou, David, dat jij haar ooit live hebt gehoord?
2: Ja, in 1998 was ik daar.
0: Je bent op zo'n stille water met diepe gronden, hè? Vertel.
2: Nee, ik was daar met oud-collega Daan Hartgers. Ja. Die presenteerde het programma Take Risi op Radio 2. Zullen heel veel luisteraars vast nog wel herkennen. Ja. En wij mochten naar de GMA Awards in Amerika. Oh. En dan werden de Dolph Awards uitgereikt.
0: En daar trad zij op.
2: Daar trad zij op.
0: Wauw. Was je onder de indruk van haar stem? Van
2: ja,
0: haar hele performance?
2: Zij is daar wel een superster hoor. Ja. Zij was echt de hoofdact.
0: Ja. Ja, mooi. Mooi om te horen.
2: En terecht.
0: Nou, helemaal terecht. Zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen van Whitney Houston. Maar eerst het nummer zonder al te grote uithalen, maar juist met heel veel gevoel en heel veel controle.

0: blaas jij de kaarsjes even uit, David.
1: Kippenvel moment.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja.
0: Met de dijk van de stem van Whitney Houston met I Believe in You and Me. Ja, zijn we aan het einde gekomen van alweer een avond van vijf. Morgenavond weer een nieuwe. Dan zit Jeroen hier. Die zit hier morgen en overmorgen. Maandag ben ik er zelf weer. Ik heb even andere dingen te doen morgen en overmorgen. Maar het gaat gewoon heel mooi worden, want Jeroen kan dat als geen ander. Bob gaat op pad voor ons en de Shower Power gaat morgen ook gewoon weer aan. En er is een heerlijke muzieklijst die al klaar staat. Dus, en krijg je nu nog niet genoeg van die muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Ik zie een Fleetwood Mac, ik zie Douwe Bob, ik zie ABBA, ik zie The Platters, ik zie Squeeze. Allemaal heerlijke muziek om voor wakker te blijven. En je weet het, mensen, waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die waakt over jou. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, jij bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO
3: Radio 5. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Ster.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat.
9: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
8: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana, NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
3: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het 100 keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie ze pasten. Sommige slachtoffers werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongen. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Veel passagiers op Schiphol hebben al uren last van de technische problemen bij de Britse luchtverkeersleiding. 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn sinds het begin van de middag geschrapt. De Engelse luchtverkeersleiding zegt bij de BBC dat de systemen weer opgestart worden. In totaal zijn er al ruim 600 vluchten geannuleerd. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren en de wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met de club uit de Eredivisie was gedegradeerd. En ook NAC Breda degradeerde. De club staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat met het aanstellen van de nieuwe trainer de weg omhoog is ingezet. Het weer er nog. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons 1 jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Middernacht, het begin van woensdag 9 september. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een boek schrijven die journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. En dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar die werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. En ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis dat de weg omhoog weer wordt ingezet. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. En ook mogen ze misschien meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor de nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om ook van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. De technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. Ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. Ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van de schepen zou in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. En de gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer langzaam op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het WK en Schiphol. In het WK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. En het weer, vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.